gewond raakte en naar het ziekenhuis moest. Het voertuig werd 3 kilometer verderop aangetroffen. De politie zoekt nog naar de inzittende. En dan tot slot het weer. Vannacht is het droog met heldere perioden en sluierwolken bij weinig wind. Het koelt snel af naar zo'n 12 graden op de koudste plekken. En morgenochtend voert een zwakke wind uit het zuiden warme lucht aan. En tot zover het nieuws.

0: Jeetje zeg, wat legt zij die lat hoog.
1: RTV NOS.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op truien oeren.
1: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Canadese provincie British Columbia heeft de noodtoestand afgekondigd door hevige natuurbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd en de provinciale premier, David Eby, waarschuwt dat de situatie gevaarlijk blijft. Er is zo'n 9500 hectare verwoest, waarbij veel wijnboerderijen moesten worden ontruimd. Door de branden viel stroom uit en werken waterzuiveringsinstallaties niet meer naar behoren. Bij een helikoptercrash vlakbij Rio de Janeiro kwamen 4 mensen om het leven. Onder de slachtoffers bevonden zich 3 Colombiaanse toeristen en de piloot. Het ongeluk werd gemeld door de Braziliaanse media. De exacte oorzaak van de crash is nog niet bekendgemaakt. In Duitsland verdwijnen maandelijks 15.000 arbeidsplaatsen in de maakindustrie. Met name bij autofabrikanten, machinebouwers en hun toeleveranciers. Dit baanverlies in de Duitse industrie heeft directe gevolgen voor Nederland, dat economisch nauw verbonden is met zijn grote oosterbuur. In de buurt van Volkel zagen agenten een gestolen auto rijden met een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken negeerde, koppelde een zittende caravan los en vluchtte met hoge snelheid naar Uden. Daar reed de bestuurder opzettelijk in op een politiewagen, waardoor een agent gewond raakte en naar het ziekenhuis moest. Het voertuig werd 3 kilometer verderop aangetroffen. De politie zoekt nog naar de inzittende. En dan tot slot het weer. Vannacht is het droog met heldere perioden en sluierwolken bij weinig wind. Het koelt snel af naar zo'n 12 graden op de koudste plekken. En morgenochtend voert een zwakke wind uit het zuiden warme lucht aan. En tot zover het nieuws.

it's real, I keep it alive.

de muur. De eenzaamheid die drijft hem voort. Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Canadese provincie British Columbia heeft de noodtoestand afgekondigd door hevige natuurbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd en de provinciale premier, David Eby, waarschuwt dat de situatie gevaarlijk blijft. Er is zo'n 9500 hectare verwoest, waarbij veel wijnboerderijen moesten worden ontruimd. Door de branden viel stroom uit en werken waterzuiveringsinstallaties niet meer naar behoren. Bij een helikoptercrash vlakbij Rio de Janeiro kwamen 4 mensen om het leven. Onder de slachtoffers bevonden zich 3 Colombiaanse toeristen en de piloot. Het ongeluk werd gemeld door de Braziliaanse media. De exacte oorzaak van de crash is nog niet bekendgemaakt. In Duitsland verdwijnen maandelijks 15.000 arbeidsplaatsen in de maakindustrie. Met name bij autofabrikanten, machinebouwers en hun toeleveranciers. Dit baanverlies in de Duitse industrie heeft directe gevolgen voor Nederland, dat economisch nauw verbonden is met zijn grote oosterbuur. In de buurt van Volkel zagen agenten een gestolen auto rijden met een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken negeerde, koppelde de inzittende caravan los en vluchtte met hoge snelheid naar Udem. Daar reed de bestuurder opzettelijk in op een politiewagen, waardoor een agent gewond raakte en naar het ziekenhuis moest. Het voertuig werd 3 kilometer verderop aangetroffen. De politie zoekt nog naar de inzittende. En dan tot slot het weer. Vannacht is het droog met heldere perioden en sluierwolken bij weinig wind. Het koelt snel af naar zo'n 12 graden op de koudste plekken. En morgenochtend voert een zwakke wind uit het zuiden warme lucht aan. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Canadese provincie British Columbia heeft de noodtoestand afgekondigd door hevige natuurbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd en de provinciale premier, David Eby, waarschuwt dat de situatie gevaarlijk blijft. Er is zo'n 9500 hectare verwoest, waarbij veel wijnboerderijen moesten worden ontruimd. Door de branden viel stroom uit en werken waterzuiveringsinstallaties niet meer naar behoren. Bij een helikoptercrash vlakbij Rio de Janeiro kwamen 4 mensen om het leven. Onder de slachtoffers bevonden zich 3 Colombiaanse toeristen en de piloot. Het ongeluk werd gemeld door de Braziliaanse media. De exacte oorzaak van de crash is nog niet bekendgemaakt. In Duitsland verdwijnen maandelijks 15.000 arbeidsplaatsen in de maakindustrie. Met name bij autofabrikanten, machinebouwers en hun toeleveranciers. Dit baanverlies in de Duitse industrie heeft directe gevolgen voor Nederland, dat economisch nauw verbonden is met zijn grote oosterbuur. In de buurt van Volkel zagen agenten een gestolen auto rijden met een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken negeerde, koppelde een zittende caravan los en vluchtte met hoge snelheid naar Uden. Daar reed de bestuurder opzettelijk in op een politiewagen, waardoor een agent gewond raakte en naar het ziekenhuis moest. Het voertuig werd 3 kilometer verderop aangetroffen. De politie zoekt nog naar de inzittende. En dan tot slot het weer. Vannacht is het droog met heldere perioden en sluierwolken bij weinig wind. Het koelt snel af naar zo'n 12 graden op de koudste plekken. En morgenochtend voert een zwakke wind uit het zuiden warme lucht aan. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
1: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Oud-president Joe Biden kan met prostaatkanker, die is uitgezaaid naar zijn botten. Dat vertelde zijn zoon Hunter Biden in een emotioneel interview met de BBC. Joe Biden heeft veel pijn en is verzwakt, maar blijft zich uitspreken over publieke kwesties. De 83-jarige Biden was de oudste Amerikaanse president ooit. De Canadese provincie British Columbia heeft de noodtoestand afgekondigd door hevige natuurbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd en de provinciale premier, David Eby, waarschuwt dat de situatie gevaarlijk blijft. Er is zo'n 9500 hectare verwoest, waarbij veel wijnboerderijen moesten worden ontruimd. Door de branden viel stroom uit en werken waterzuiveringsinstallaties niet meer naar behoren. Bij een helikoptercrash vlakbij Rio de Janeiro kwamen 4 mensen om het leven. Onder de slachtoffers bevonden zich 3 Colombiaanse toeristen en de piloot. Het ongeluk werd gemeld door de Braziliaanse media. De exacte oorzaak van de crash is nog niet bekendgemaakt. In Duitsland verdwijnen maandelijks 15.000 arbeidsplaatsen in de maakindustrie. Met name bij autofabrikanten, machinebouwers en hun toeleveranciers. Dit baanverlies in de Duitse industrie heeft directe gevolgen voor Nederland, dat economisch nauw verbonden is met zijn grote oosterbuur. En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink, in het noorden afhankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers. 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op zo'n oeren.
1: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Oud-president Joe Biden kan met prostaatkanker, die is uitgezaaid naar zijn botten. Dat vertelde zijn zoon Hunter Biden in een emotioneel interview met de BBC. Joe Biden heeft veel pijn en is verzwakt, maar blijft zich uitspreken over publieke kwesties. De 83-jarige Biden was de oudste Amerikaanse president ooit. De Canadese provincie British Columbia heeft de noodtoestand afgekondigd door hevige natuurbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd en de provinciale premier, David Eby, waarschuwt dat de situatie gevaarlijk blijft. Er is zo'n 9500 hectare verwoest, waarbij veel wijnboerderijen moesten worden ontruimd. Door de branden viel stroom uit en werken waterzuiveringsinstallaties niet meer naar behoren. Bij een helikoptercrash vlakbij Rio de Janeiro kwamen 4 mensen om het leven. Onder de slachtoffers bevonden zich 3 Colombiaanse toeristen en de piloot. Het ongeluk werd gemeld door de Braziliaanse media. De exacte oorzaak van de crash is nog niet bekendgemaakt. In Duitsland verdwijnen maandelijks 15.000 arbeidsplaatsen in de maakindustrie. Met name bij autofabrikanten, machinebouwers en hun toeleveranciers. Dit baanverlies in de Duitse industrie heeft directe gevolgen voor Nederland, dat economisch nauw verbonden is met zijn grote oosterbuur. En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink, in het noorden afhankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers. 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bewoners in en rond Venray kunnen de komende dagen rook- en geuroverlast ervaren door de nasmeulende brand in natuurgebied Boshuizenbergen. Op de eerste dag na de inauguratie van de Colombiaanse president kwam een politieagent om bij een aanval op een politiebureau. Oud-president Joe Biden kampt met prostaatkanker die is uitgezaaid naar zijn botten. De Canadese provincie British Columbia heeft de noodtoestand afgekondigd door hevige natuurbranden. En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink, in het noorden afhankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers. 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op 8 oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bewoners in en rond Venray kunnen de komende dagen rook- en geuroverlast ervaren door de nasmeulende brand in het natuurgebied Boshuizer Bergen. Die brand verwoestte deze week al 100 hectare. De rook vormt geen gezondheidsrisico. De veiligheidsregio adviseert ramen en deuren te sluiten. In het slechtste geval houdt de overlast nog weken aan. Op de eerste dag na de inauguratie van de Colombiaanse president Abelardo de Espriella kwam een politieagent om bij een aanval op een politiebureau. Bij Cali, waar de inauguratie plaatsvond, raakten mensen gewond door een autobom bij een tolstation. Het leger wijst FARC-dissidenten aan als daders die het vredesakkoord van 2016 verwierpen. Oud-president Joe Biden kan met prostaatkanker, die is uitgezaaid naar zijn botten. Dat vertelde zijn zoon Hunter Biden in een emotioneel interview met de BBC. Joe Biden heeft veel pijn en is verzwakt, maar blijft zich uitspreken over publieke kwesties. De 83-jarige Biden was de oudste Amerikaanse president ooit. De Canadese provincie British Columbia heeft de noodtoestand afgekondigd door hevige natuurbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd en de provinciale premier, David Eby, waarschuwt dat de situatie gevaarlijk blijft. Er is zo'n 9500 hectare verwoest, waarbij veel wijnboerderijen moesten worden ontruimd. Door de branden viel stroom uit en werken waterzuiveringsinstallaties niet meer naar behoren. En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink, in het noorden afhankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers. 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

Hallo alle keer, het is weer tijd voor goed gestemd. En als het nou maandje is, dan denk je misschien, hey, Lietse Klankjes komt toch? Maar vanaf vorige week trouwens, is dat net meer zo. Voortaan dan ben Lietse Klankjes op woensdag jongen om 6 uur. Maar ik hoop dat die hem de jongen ook niet blauwen. Wie goed gestemd. Hey.

De Heere God is trouw. De Heere God doet wat hij belooft. En de Heere God weet wat het beste voor u is. Lees maar in de Bijbel. Dan kun je ontdekken hoe dicht bij hem leven meest.

0: Nou, super. Dus de gasten die binnen erbij. En je meer als jij er wijst, hè?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja, dat is wel meer als niet alleen. Klinkt iets meer als niet alleen.
1: Ja, volgens mij.
0: Ja, nou wat leuk dat je er bij binnen.
1: Ja.
0: En waar bist u?
1: Larissa.
0: En hoe oud bist u? Nou?
1: Alvier.
0: En hoe is het?
1: Beste geest.
0: En hoe bist?
3: Maaike.
0: En hoe oud bist u?
3: Alvier.
0: En waar ben je toe?
3: In Westergeest en in Antwoord.
0: Nou, wat super dat je hem er weer binnen.
1: Ja.
0: Leuk. En ik ben met z'n beiden.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Nou, en Larissa, du hast een vraag uitzacht, hè?
1: Ja.
0: Nou, welke is dat?
1: Heb je liever een jaar geen tv of een jaar geen snacks?
0: Nou, wek je stof ja kiezen?
1: Ik denk een jaar lang geen tv.
0: Ja, waarom?
1: Omdat ik altijd wil maar eten.
0: Dat is wel eten, ja. Ja.
1: En snacks ben lekker.
0: Snacks ben lekker. Want oorst kan ik nog oor eten, hè?
1: Ja.
0: Om ballen en riappels.
1: Ja, de domme snacks.
0: Nog maar snacks? Moeilijke vraag of valt het nog mij?
1: Wel moeilijk, maar ja.
0: De snacks. Die kies toe. En Maaike, wat kies toe? De televisie of de snacks?
3: Ik denk echt de snacks.
0: Ja, en waarom dus doe dat?
3: Nou, ik mag dat altijd eten.
0: En kies dan net gewoon riappels eten?
3: Nee, want dat vind ik net lekker.
0: Oh, dus toen kies ik voor de snacks?
3: Ja.
0: En dan eer ik in televisie?
3: Nee.
0: Oké. Okay. En wat voor vragen is toe?
3: Waar zie je jezelf over 5 jaar?
0: Nou, waar is je studie zelf?
3: In een Lamborghini.
0: Oké. Okay. En hoe oud ben je toen dan?
3: 16.
0: Zo, nou, dat lijkt het niet mooi, hè?
3: Ja. Nou, ik daar mijn school.
0: En dan bist u de chauffeur?
3: Ja.
0: Zo. Nou, dat ziet er wel heel stoer uit.
3: Ja.
0: Ja. En Larissa, waar is toe vier weer?
1: Op Ibiza.
0: Ibiza?
1: Ja.
0: Waarom Ibiza?
1: Ja, omdat ik dan kan zwemmen.
0: Dan ga je daar zwemmen.
1: Ja.
0: Heerlijk, dat lijkt me.
1: En dan ga ik daar mijn vriendin en ik Mike. Oh, mijn haar Lamborghini.
0: Nou, dan zit hier wel 4 weer met een Lamborghini op Ibiza. Dat klinkt leuk.
1: 4 jaar lang?
0: Nee, oer 4 weer.
1: Ja, oer 4 weer.
0: Oh, waarom denk ik nou wel 4 weer?
1: Ja, blauwe? Ja, ja.
0: En nou ja, ik hier een vraag stellen. Wie had er al een beetje honger volgens mij? Wat vind je hem super lekker?
1: Pizza. En ijs.
0: En do?
3: Pannenkoeken. Hoi. En pizza. En weet ik niet meer.
0: Volgens mij ging je wel voor de televisie kiezen, kent. Ik ken nog helemaal niks voor snacks. Er bloot nog een hagel.
1: Oh, dat is toen heel lekker vies. Ranja.
3: Ranja. Fristie. Chips. Ja. Chocola. Hazelnoot.
1: Ja.
0: Is het ook nog dingetjes? Is het lekker vies?
1: Ja, ik heb heel veel dingetjes.
0: Oké, dan toch net leven de televisie en geen snacks?
1: Nee.
0: Nee, de blok.
1: En een pannenkoek van Beppe.
0: Oh, had hij lekkere pannenkoek?
1: Ja.
4: Spekkie, of een zakje zoete dropjes, of een doosje haagse hopjes.

0: De tekst. De tekst. De tekst. De tekst van deze week.
1: Matteüs 22, vers 36 en 37. Meester, wat is het grootste gebod in de wet? Jezus zeide hem:
2: U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand.

0: iedereen wel eens een bloembal in de grond stapt?
1: Ja.
2: Ja.
0: Wat kwam het toen uit?
1: Een bloem.
0: Ja, wat voor bloem?
1: Dat weet ik net echt heel goed mee.
0: Wist dat nog?
2: Een sinneboom.
0: Een sinneboom? Weet dat een bloembal?
2: Nee. Of een straatje, denk ik.
0: Ja, zo'n sinneblompitje, hè?
2: Mm-hmm. Ja.
0: Ja, dan komt er een sinneblom uit.
1: Ja, dat
2: maar we hadden echt nog wel van die bloembal in het hok. Maar volgens mij is dat, weet ik net, een bloem.
0: Een sneeuwklokje, zelfs wel een krokussen. En,
1: Oh ja, dat hadden we die bij Spakenbeppe voor in de tuin.
0: Aha.
1: En ik had altijd die sinneblompitten bij de kavia uit de etensvoerbaak. Oh. En die ik in de groen en toen kwam er een zinnebloem uit.
0: Wat leuk, en dan heb ik wel oren dingen in de groen stapt.
1: Ja.
0: Ja, welke dan?
2: Werms.
0: Werms, en wat kwam daaruit?
2: Toen kwam er weer naar boven daar.
0: Toen kwam er een werm uit.
2: Ja.
0: Juist hem. Nou, en heb ik wel eens een kastanje in de groen stapt?
1: Nee.
0: Maar wat zou er dan uitkomen, denk je?
2: Een kastanje ben je.
1: Maar ja. Die Harry.
0: Nou, had er ooit iemand een kastanje in de grond stapt?
1: Ja.
0: Ja. Of die had er een bmkadel, zei dat ken ik.
1: Dat ken ik.
0: En wat zou er uit de grond komen als er een sinaasappelpit in de grond was?
2: Sinaasappelbeen.
0: Ja, en als er een eikel in de grond was?
2: Een eikelbeen.
0: En als er een kauwgombal in de grond was?
1: Een kauwgombalbeen.

Er was een boer, vertelt de Heer Jezus. Die boer die ging naar zijn land om te zitten. Op zijn buik had er een soort tas, waaruit hij elke keer een handvol zitjes pakte. En die gooide hij over zijn land. Dat die hij ook vlak bij het paad dat land zijn land rond. Dan kwamen er vanzelfs ook wel wat korrels op de wei te landen. En de meisken die over de wei rond, die trapen erop. En daardoor werd dit zeer waardeloos. En ook de vogels met hun scherpe eigen had lang zien dat er wat te hel in voel. En ze pikten elke graankorrel op die ze zagen. Dat is wel schande voor al dat zeer. Alle korrels waar de vogels hun buik mee vol eten, kunnen nooit meer een plantje worden. De meisken knikken. Ja, zo gaat het als het zeer op de wei komt. Maar wat wil Jezus nou met dit verhaal? Dat weten ze net. Maar het verhaal is ook nog net klaar.

0: Waar had dit verhaal bedacht?
1: Heer Jezus.
0: Ja, die had het bedacht. En had de Heer Jezus ook nog meer verhalen bedacht?
1: Ja.
2: Ja.
0: Weet je hem ook nog wel welke?
1: Nee.
0: Weet je dat net? Weet je dat net? Er zijn heel veel verhalen bedacht. Ik kun je nog een skipje. Weet je dat nou?
1: Nee.
0: In je skipje en jochend skipjes.
3: De Mastello, nee. Dan valt hij in sliep.
0: Ja, dat is net het verhaal van de Heer Jezus. Dat ene skipje dan vat.
1: Oh.
0: Ja. En er zijn wel meer van die verhaaltjes. Van een vrouw die in je munt kwijt wie. Die vierde feest toen ze er weg vond. Maar ze zijn er nog volle meer. En die verhalen heten gelijkenissen. Maar waarom zou de Heer Jezus verhalen bedenken?
1: Weet ik niet.
0: Zeg maar, om u eens even een mooi verhaaltje te vertellen.
3: Hoe is zijn leven?
0: Wat hebben we met hem te maken?
1: Dat het echt is gebeurd en hij wil het vertellen.
0: Je zult dat samen vertellen voor de lol of zullen er eens er wat mee leren willen? Wat denk je?
3: Wat mij leren? Nee. Ik denk net voor de lol.
0: Nee. Ik denk echt dat er eens er wel wat mee leren wil.
1: Ja.
2: Ja.

Jezus vertelt het verhaal weer verder. Het grootste deel van het zaad valt wel in de aarde. En daarmee lijkt het heel goed te gaan. Het worden lietse plantjes. Maar in één verdorren ze hier al. Hoe kan dat nou? Nou, het zaad is vallen in een tin laagje modder. En daaronder is de bodem rotsachtig. En omdat de plantjes nog geen wortels hebben, die het water opzoeken kennen, verbranden ze door de zinnen. Weroere schetjes komen te lanen in de ranen van het laan van de boer. Weer tegelijk met deze plantjes ek al je distels en oor onkruid opkomt. En terwijl al die grote onkruidstrukken die heel snel groeien, krijgen de lietse plantjes net genoeg licht. En daarnaast helpt het onkruid ek een hele protte eten en water te groen. En daardoor is er via het goeie zaad niks meer dat oorbloot. En daardoor verstikt het zaad tussen alle onkruid. En ook dit zaad is verlen. Het is maar te hopen dat de boer ook nog op een goede plak van zijn land zit. Anders had hij al zijn werk voor niks dienen.

0: probeer het maar, de plantjes. De plantjes, het verhaal. Hoe geert het dan maar?
1: Goed.
0: Nee?
1: Nee.
0: Wat dan?
1: Secondeer.
0: Oh, ja. Dat is net goed. En hoe kent dat?
1: Omdat die vogels opeten.
0: Ja, ja, zeker. De vogels gaan gewoon opeten.
2: En hiervoor op de modder.
0: Ja, dat is dan wel goed, op de modder.
2: Op een liet stukje modder.
0: Oh ja, dat is minder.
2: Ja, en daar zit een...
3: plantje?
0: Wat zit er? Dus dat is goed, ja?
3: Plantje.
0: Zit een rat zonder. Ja, en is dat wel goed voor plantjes en rat?
3: Nee.
0: Nee, waarom net?
3: Dan komt de zinne er net op.
0: Nou, de zinne kan er wel op.
3: Oh.
2: Dat is net een... modder, wie net genoeg modder.
0: Maar wat groeit er onder de grond? Boven de grond is een plantje, maar onder de grond groeit ook iets.
3: Ja, maar, ja dus ja. De viato.
0: Maar kan die plantjes wel tussen de rats heen groeien?
2: Nee.
0: Nee? Mm-hmm. En soms haast toe water, dat zit heel diep in de grond.
2: Ja.
0: En als toe lange, als een plantje lange wiatels had, dat doet het. En wat een plantje lange wiatels had, dan kan dat plantje dat water opdrinken. Maar kan er nou wel bij het water komen?
3: Nee,
0: want
3: er zit
0: weerums. Ja, ziet de weerums, dan weet wat beter was met plantjes.
3: Ja.
0: Maar het is net goed met de plantjes.
3: Nee.
0: Nee. En de planten hebben nog iets nodig. Die hebben dus lucht nodig en goede grond.
2: Wetter.
0: Wetter. Hoe vind je me dat het rijdt?
3: Stom.
2: Ja, ja, stom.
1: Boetenbiatje.
0: Als boetenbiatje. Nee, dat is net leuk.
3: Nee.
0: Nee, dus je vindt stom als het rijdt.
2: Ja.
3: Ja, met de plantjes, nee. Altijd maar de wolken goelen.
2: Hoe komt het dan nou?
3: Dat zei mijn man altijd.
2: Oh.

De Heer Jezus gaat weer verder met de gelijkenis. Maar gelukkig, er valt ook een deel van het zaad op de goede, vruchtbare bodem. Het groeit geweldig en als het tijd is om te oogsten, krijgt de boer wel 100 keer zo volle waarom als wat hij in de grond had strooid. Het is een goede oogst. Als Jezus het verhaal uitverteld had, zei hij in een: als du eren hast, maast du ek lustrie. Nou, dat weten de meesten ek wel, of net? Let op, Jezus bedoelt er toch iets bijzonders mee. Hij wil zeggen, als je hem alleen nog maar naar mijn verhalen lustrie en er verder niks mee doggen, er net hoe nij denken, dan heb ik het verhaal lekker goed net vertellen, kind. Ik, nou ben er nog heel veel meisjes die vinden de verhalen uit de Bijbel heel mooi. Maar als toen hen vraagt, betekenen die verhalen ik wat voor die? Of betekent Jezus iets voor die? Dan haast ze geen antwoord. Want daar haast ze nog nooit om nagedacht. Zwaar je dat je zo net bent.

want daar is geen nacht. Kinderen zullen spelen in een prachtig licht, niet van zon en maan, maar van Gods aangezicht.

0: dan komen nou de verzoekjes.
1: Maaike, hast ik een feskutzacht?
2: Ja.
1: Ja, welke?
2: Van top tot teen.
1: Waar gaat die oer?
2: Om baby.
1: Om baby?
2: Ja.
1: En wat is er met die baby?
2: Nou, die baby kan op skateboard en kan trucjes doen.
1: Dat vind ik wel een knappe baby.
2: Ja.
1: Super knap.
2: En dan haast het er oer, als ze, ja, van top tot teen, als ik van eerst van liedje naar groot worden.
1: Oké. Okay. Hm. En wat vind je een mooi veske?
2: Ja.
1: Maar waarom dan?
2: Omdat er een stukje in zit die ik leuk vind.
1: Ja, welk stukje is dat?
2: Ik weet niet meer hoe die komt.
1: Best een beetje kwiet. Was er ook nog een stukje van Sjongen?
2: Nee.
1: Nee, dat net. Oké. Okay.
2: Nee.
1: Schrik. En is er ook een leuk filmpje bij? Op YouTube.
2: Ja.
1: Ja, hoe ziet dat eruit?
2: Baby's.
1: Hoi, baby's.
2: Ja.
1: Oeh, en ken die baby's? Ik ben er echt baby's die dat zou kennen.
2: Ja.
1: Zo. Maar met je hem even dat opziek op YouTube.
2: Ja.
1: En wij gaan het verskeren. En doe mij hem aankondigen.
2: En nu komt van top tot 10.

0: Larissa, hast du een vestkut zocht?
1: Ja.
0: Ja, welke?
1: Wie ben jij?
0: Nou, wat gaat dat over?
1: Over de wereld.
0: Oh, ja. Over de wereld.
1: Ja. Zit dat... al je land.
0: Ja, dat ben heel veel land, hè?
1: Ja.
0: Gaat het door al je land?
1: Ja.
0: Ik hoor uw land?
1: Ja.
0: Oh.
1: Jawel.
0: Was mij wel, die heet Bram, of net?
1: Ja.
0: Ja.
1: En dan kom ik te schaatsen.
0: Ja, zie je dat dus in Usland, Bram, schaatsen.
1: Amsterdam.
0: Ja, dat is echt wel Usland.
1: Ja.
0: En wist ik nog een oorlog?
1: Duitsland. Zit die er? Egypte.
0: Oh, zit die er? Oh, Egypte.
1: Frankrijk.
0: Frankrijk? Ja. Wat leuk, al je land. En alle ja. landen met oors.
1: Ja.
0: Ja. Dat is leuk. Ja.
1: Ja.
0: Maar waarom vindst u dat veske dan zo mooi?
1: Omdat het lekker drok is.
0: Drok veske.
1: Ja.
0: En vrolijk.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Dan maar weer maar even naar jaren.
1: Ja.
0: Hoe is het dan wel aankondigen?
1: Ja. En dan komt, wie ben jij?

0: Welk beest vind je hem supersterk?
1: De wierum.
0: Ja, de wierum.
1: De olifant.
0: Die vind je toch supersterk?
1: Ja.
0: En wel?
2: De cheetah.
0: Dus die vind je toch heel sterk?
2: Ja.
0: Ja? Ik ben heel sterk. Dus ik heb zo'n beestje die zo groot aan de veer, die is ik
1: een supersterk.
0: Mier. Klopt.
2: Een mier.
0: Die kan zichzelf heel vaak optellen.
1: Ja.
0: Wist ik hoe vaak?
1: Ja.
0: Hoeveel?
1: 1000 keer.
0: Zo vaak?
1: Ja.
0: Wow. Dat is heel vaak.
1: Ja.
0: Nou, en welk beest kan heel lang op één poot staan?
1: De flamingo.
0: En hoeveel kilometer kan een jachtluipaard in één uur rennen?
1: 4000
2: miljoen.
0: En welk beest roekt met zijn poot?
1: Olifant.
0: Dat denk je.
1: De wierum.
2: Een egel.
0: Een egel.
1: Nee, de wierum. De wierum toch.
2: Die had ik in poten.
0: Nou, wat voor kleur haren kan kikkers haren?
1: Green en geel. En bruin.
0: Heb ik nog meer kleuren?
1: Red.
2: Ja, dat kan wel. Blauw, ek.
1: Net.
2: Geef kikkers.
1: Doe licht. Beest.
0: En wat denk je, hoeveel kilo weegt een olifant? Een hele gruttes.
1: 400.
0: En wel?
2: 1000.
1: Misschien wel 2000.
0: Je moet gewoon eens heel goed net vastkeren, want ik denk dat alle antwoorden voorbij komen.
1: Oké. Okay. Oh.

0: Het is, deed het goed gestemd, zit er weer op, via Joet. Mm-hmm. Maar ja? Ja, het zit er echt weer op. Straks komt er weer een oorprogramma. En eerst komt het journaal. Maar heb ik zin om Orenweken wet te komen?
1: Ja.
0: Leuk. En dan hoop ik alle je tot de horen keer. Doei.

0: Dag allemaal. Groetjes van opa Knoest. Samen met zijn vriendje Snoezepoes. Dag. Kom Snoezepoes, ga je mee?
1: Dag opa. Doei.
2: Dag opa Knoest.
3: Oké, daar komt-ie.

Ya, tú me metiría a mí.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
1: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Amerikaanse immigratiedienst ICE voorziet nog deze maand alle agenten van bodycams. Maar de vrijgave van beelden blijft onduidelijk. De dienst behoudt ruime bevoegdheid om opname achter te houden. Na dodelijke schietincidenten in januari in Minneapolis en twee incidenten in juli in Houston en Maine, waar twee mensen omkwamen, stelde het congres in april $20 miljoen beschikbaar voor het programma. Bewoners in en rond Venray kunnen de komende dagen rook- en geuroverlast ervaren door de nasmeulende brand in het natuurgebied Boshuizer Bergen. Die brand verwoestte deze week al 100 hectare. De rook vormt geen gezondheidsrisico. De veiligheidsregio adviseert ramen en deuren te sluiten. In het slechtste geval houdt de overlast nog weken aan. Op de eerste dag na de inauguratie van de Colombiaanse president Abelardo de Espriella kwam een politieagent om bij een aanval op een politiebureau. Bij Cali, waar de inauguratie plaatsvond, raakten mensen gewond door een autobom bij een tolstation. Het leger wijst FARC-dissidenten aan als daders die het vredesakkoord van 2016 verwierpen. Oud-president Joe Biden kan met prostaatkanker, die is uitgezaaid naar zijn botten. Dat vertelde zijn zoon Hunter Biden in een emotioneel interview met de BBC. Joe Biden heeft veel pijn en is verzwakt, maar blijft zich uitspreken over publieke kwesties. De 83-jarige Biden was de oudste Amerikaanse president ooit. En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink, in het noorden afhankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers. 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is RTV NOF.
3: Mijn naam is Tjerketjeest.

Ja, goedemorgen. Je jaren naar het Sergitsinstituut Sturing op RTV NOF. We zijn er rond de klok van 11:30. Ja, en mijn naam is Tjerkje Broersma. De sinds van de morgen begint om ongeveer 11:10. Die komt van de morgen uit de Baptistengemeente in Dokkum. En Varkonger is Dirk Verbeek. Ja, en om dit hier te draaien muziek. Ik ben begonnen met Christian Verwoerd, mijn heel mooi noemen van hem. Van de Sien CD Mijn Zekerheid, het noemer. Even hier, Uw Majesteit. En ik geef verder mij Kees Kraaienoord en Bent. Van de CD Jezus, Leven van Mijn Leven. Had er alle jaar orde bekende psalmen. Had er op een nieuwe manier uitviert. En ik je nou. Ik kan ook leerzetten het nummer Groot is uw trouw, o Heer, van Kees Kraaienoord en Bent.

Kees Kraai, nooit een benzine dat mij het noemt. Groot is uw trouw, o Heer. En ook is die herenij voor uw liefde, Heer Jezus. Zong troch leerlingen van het Grijdanus College in Meppel.

dat is Remco Hackert, mijn heel bekende psalm. Psalm 23, de Heer is mijn herder. En Franny Vink en Peter van Essen, zes jongen al. Geprezen zij de Heere.

Dat is in Franny Vink en Peter van Essen. Maar het noemen geprezen zij de heren. En het interkerkelijk mannenkoor Edoza uit Sneeksesjongen op Psalm 150.

Ja, het weer het interkerkelijk mannenkoor Edosa. Ze komen uit Sneek. Maar Psalm 150. En nou haar kleerzet. Opwekking 489. Wij willen u ontmoeten. U eren in ons lied. Vol dankenvolle bidding. Omdat u telkens weer voorziet.

0: Ja, dat is hier opwekking voor jou, 89. Wij willen u ontmoeten. Ja, Jojere, naar de kerkdienst uit Joringen van de Moon komt de dienst uit Dokkum van de Baptistengemeente. En voorganger van de Moon is Dirk Verbeek. En ik sta hem nou op. Ik wens je jou alle keer. Ik wens jou een gezegende dienst.
1: We willen graag beginnen met het eerste lied. Geprezen zij de Heere.

Goedemorgen. Iedereen van harte welkom in deze dienst. Ook de gasten vanmorgen die hier zijn. Ook de mensen die met ons meeluisteren van de radio, RTV, NOF. Van harte welkom. Zullen we nu gaan staan en gaan zingen opwekking 284. Maak groot de Heren.

zullen wij een ogenblik stil worden voor zijn aangezicht. Vader in de hemel, volmaakt en trouw zijt gij. Wij mogen volkomen op u vertrouwen. Wat er ook in onze levens gebeurt, u bent erbij. U heeft de leiding. Uw goede tierenheid, heren, is zo groot. Heren, u zorgt voor ons. Elke dag is uw zorg, uw ontferming daar voor ons. En wat zijn we u dankbaar daarvoor, heren. Maar zo weinig bewust. Maar heren, in een week, wanneer een lieve zuster overlijdt, dan bemerk je, heren, hoe groot uw trouw is, hoe groot uw liefde is. Dat u, Heere Jezus, voor ons aan het kruis gestorven bent, om ons te verzoenen met de Vader en ons het eeuwige leven te geven. Heere, dat ook wij als we sterven als gelovigen in Christus in het paradijs bij u, Heere Jezus, mogen zijn. Wat een goedheid. Wat een liefde, Heer. Het is uw gunst, uw genade. En u bent het ook die ons vanmorgen weer samenroept. Het is uw initiatief om het lichaam van Christus samen te roepen. Heer, u, Heer Jezus, het hoofd en wij het lichaam. Hier zijn we, Heer, voor uw aangezicht. Spreek, o Heer. Doorgrond ons, Heer. Doe uw werk in ons door uw Heilige Geest. Heer, wij verwachten de hulp van u, die hemel en aarde geschapen heeft. Die alles onderhoudt, die regeert. U die trouw bent en nooit laat varen de werken uit uw handen, van uw handen. Heer, u die tot ons komt met genade en vrede van u, God de Vader, en van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heer, we danken u dat we hier mogen zijn. Heer, wat een genade. Heer, we leggen deze diensten in uw handen en we zien uit naar wat u gaat doen, Heer. In Jezus' naam, amen. Gaat u zitten. Onder het volgende lied wordt de collecte opgehaald. Het lied is opwekking 428, Genade zo oneindig groot. De eerste collecte is voor de gemeente en de tweede is voor het onderhoud.

Wat heerlijk dat God door zijn Heilige Geest onze ogen ook geopend heeft. En nog vele ogen wil openen voor de genade. Om die verzoening tot hem, om een kind van hem te mogen zijn. Wat zijn we zonder hem verloren? En er zijn zoveel mensen die het niet zien. En wat is het een taak ook van de gemeente om te bidden dat God nog vele ogen wil openen. We gaan het kinderlied zingen. En het kinderlied is opwekking 22. Ik volg de Heer. Ik hoop dat jullie allemaal de Heer willen volgen. Ja, zijn we bereid om de Heer te volgen? Jawel toch? Goed.

prachtig. Wij lazen van de week op de bid stond uit Psalm 119. En ik lees dat vers even voor. Ik ben een vreemdeling op de aarde. Verberg uw geboden niet voor mij. Wij zijn vreemdelingen hier op aarde. En wat is er dan belangrijk om de Heer te volgen? Als je vreemdeling bent, dan weet je niet waar je naartoe moet, hoe het allemaal werkt hier op aarde en hoe je hier moet gedragen. Maar als we de Heer volgen, dan wijst Hij ons de weg. En dat is zo kostbaar. Dat we iemand hebben die ons de weg wijst en we mogen blindelings achter Hem aangaan, Hem gehoorzaam zijn, doen wat Hij zegt en dan komt het goed. Dat is zo mooi. Zullen wij in gebed gaan? Vader in de hemel, Heer, we willen tot U komen. U, onze herder, die ons leidt in grazige weiden, die ons verkwikt, die ons wil bemoedigen, die ons door diepe dalen heen leidt. Heer, maar juist in die diepe dalen bent U bij ons. Dan merken we dat zo, Heer. En dan zijn we ook zo afhankelijk van U. En Vader in de hemel, we beseffen het vaak niet, de kinderen beseffen het vaak niet, maar ook zij moeten het leren, Heer, om de Heer te volgen. Hoe belangrijk dat is. Het is zo belangrijk hoe een jongeling zijn pad rein en zuiver bewaart, Heer. Dat is door uw geboden te onderhouden. Door het zuivere woord tot ons te nemen. En ze gaan weer naar de zondagsschool en naar de crèche. Heer, en op de zondagsschool ook willen verbieden, Heer, dat zij ook daar, Heer, uw woord uitgelegd mogen krijgen. Heer, dat er uitgelegd mag worden hoe belangrijk U bent, Heer Jezus, en U God de Vader en de Heilige Geest. En dat U onze wegwijzer bent. Heer, zegen zo deze diensten ook van de kinderen, Heer. Heer, we leggen het in Uw hand en Heer, ze zijn zo kostbaar in Uw ogen. U zegt zelf, laat de kinderen tot mij komen, Heer. O Heer, zo waardevol, zo kostbaar. Heer, dat ze ook in onze ogen zo kostbaar mogen zijn, Heer. Dat wij alles voor ogen hebben, Heer. Dat de kinderen mogen opgroeien tot eer en glorie van Uw naam. En dat ze straks ook in Uw dienst mogen staan, Heer, in deze wereld. Heer, leid hen zo in Jezus' naam. Uit genade. Amen. Dan mogen de kinderen naar de zondagsschool. En naar de crèche. En wij gaan zingen Johannes de Heer 187, maak mij een beeld van U.

Wat is het belangrijk als we zo in de handen van de Heer leggen, omdat Hij ons een beeld maakt van Hem. Ik las van de week over een abortusproef die ze nu willen gaan doen met vrouwen die 22 tot 24 weken zwanger zijn. En er stond bij

onvoorstelbaar wat die proef gaat inhouden. Er stond bij dat geregeld als dit gebeurt, als kinderen op die leeftijd geaborteerd worden, dat ze levend op de wereld komen. Normaal worden kinderen, als ze geboren worden, op de buik van de moeder gelegd. Maar nu worden ze meegenomen naar een kamertje waar ze liggen te sterven. Waar ze koud worden weggelegd. Het is onvoorstelbaar waar een mens toe in staat is zonder God. En wat is het dan belangrijk, ons gebed, Heere? Wilt u het maar in ons bewerken? Wilt u ons de juiste weg maar wijzen? Wilt u ons maar bewaren voor deze dingen? Dat we gericht zijn op de hemelse dingen, op zijn woord. Dat we op hem vertrouwen. En dan zie je ook het verschil tussen een mens die gelooft en die niet gelooft. Hoe arglistig het hart is, hoe groot het hart is als een soort moordmachine, wat eruit voortkomt. Hoe egoïstisch, hoogmoedig een mens kan zijn dat alles om hemzelf draait. Nee, bij een gelovige draait het om de Heer. En willen we hem dienen en hebben we zorg voor onze medemensen. Zorg ook voor die kleine baby's. Het is zo vreselijk, zullen wij in gebed gaan. Vader in de hemel. In het Fries zeggen we de grieze jiddisch oer de grauwe. Heer, het is zo verschrikkelijk. De omstandigheden hier in Nederland, wat er gaat gebeuren en wat er al gebeurt. We schamen ons daarvoor, Heer, voor uw troon. We schamen ons voor het mensdom. En we willen onze zonden belijden. Heere, wat we allemaal hier met elkaar doen. Heere, het is te makkelijk om te zeggen van ja, u vergeeft het wel. Zover u de zonde zijn, zover het oosten is van het westen, zover doen we de zonde van, doet u de zonde van ons weg. Nee, Heere, we moeten het menen. Het moet diep uit ons hart komen, Heere. En het komt diep uit ons hart, Heer. Tranen over onze wangen van wat er gebeurt. De verlatenheid, dat de mensen u gaan verlaten, Heere. Dat ze deze dingen gaan doen en nog vele andere dingen. En dan zien we hoe blind het volk is. Maar dan zien we ook de taak van de gemeente. Dat wij het lichtend licht en het zoutend zout moeten zijn voor deze wereld. Heere, wat doen wij? Gaan we erin berusten? Gaan we het over ons heen laten komen? Of bestormen wij de hemel en roepen we en smeken we tot u om uw erbarming, om uw ingrijpen, dat u de hemel scheurt en neerdaalt? Dat er geen dingen gaan veranderen, Heer. Dat we het oog hebben op die kleine baby's die geaborteerd worden. Heere, wat is het vreselijk. Voor hen geen plaats op deze aarde. Voor u, Heer Jezus, was ook geen plaats op deze aarde. Maar Heer, bij u is ontferming, ook voor deze kinderen. Heere, wat moeten we doen? Wijs ons de weg. Geef ons te kennen hoe wij hier in deze wereld moeten leven, Heere. Dat we het ware licht mogen zijn. O Heer, dan mogen we zeggen en bidden en smeken. Maak ons een beeld van u, Heer Jezus. Dat we u weerspiegelen in deze wereld. Dat we woorden spreken die van u zijn, die ons zag hebben. Dat we mensen ook de weg voorhouden, de keuzes voorhouden die ze moeten maken, Heer. Hoe belangrijk die keuzes zijn voor nu en voor de eeuwigheid. Heer, dat we dienstknechten van u zijn. Maak ons daartoe bereid. Heer, we gaan uw woord verder openen. En het gaat voornamelijk over Zion. En Heer, het gaat over u. U de God van Zion. U de Heer. De stad van God. Wilt u tot ons spreken vanmorgen, Heer? Dat we bemoedigd mogen worden. Dat we een goede kijk mogen krijgen op Jeruzalem, op het volk Israël. En wat voor rijke toekomst u voor hen hebt weggelegd. Heren, zo leggen we de diensten in uw handen en zien we uit naar wat u gaat doen, Heren. Alle eer komt u alvast toe, Heren. Want u gaat werken. Uw woord is levend. Uw woord komt nooit ledig weer terug. Heren, zegen zo ons in Jezus' naam. Amen.
We willen vanmorgen lezen uit Jezaja.

Jesaja 62. We lezen het hele hoofdstuk. Jesaja 62.

Ik hoop dat de mensen thuis die met ons verbonden zijn via de livestream of via de radio ook de Bijbel ter hand hebben genomen om met ons mee te luisteren, mee te lezen. Omwille van Zion zal ik niet zwijgen, omwille van Jeruzalem zal ik niet stil zijn. Totdat haar gerechtigheid opkomt als een lichtglans en haar heil als een brandende fakkel. De heidevolken zullen uw gerechtigheid zien en alle koningen uw luister. U zult met een nieuwe naam genoemd worden, die de mond van de Heere bepalen zal. U zult een sierlijke kroon zijn in de hand van de Heere en een koninklijke tulband in de hand van uw God. Tegen u zal niet meer gezegd worden verlatene en tegen uw land zal niet meer gezegd worden woestenij. Maar u zult genoemd worden, mijn welgevallen is in haar en uw land getrouwde. Want de Heere verlangt naar u en uw land zal getrouwd worden. Want zoals een jonge man trouwt met een jonge vrouw, zo zullen uw kinderen trouwen met u. Zoals een bruidegom zich verblijdt over zijn bruid, zo zal uw God zich over u verblijden. Op uw muren, Jeruzalem, heb ik wachters aangesteld. Nooit zullen zij zwijgen, heel de dag en heel de nacht niet. U die het volk aan de Heere doet denken, gun u geen rust. Ja, geef hem geen rust, totdat hij Jeruzalem gegrondvest heeft en gesteld heeft tot een lof op aarde. De Heere heeft gezworen bij zijn rechterhand en bij zijn sterke arm. Nooit zal ik uw koren meer geven als voedsel aan uw vijanden. En nooit zullen vreemdelingen meer uw nieuwe wijn drinken, waarvoor u zich ingespannen hebt. Maar wie het inzamelen, zullen het eten en de Heere prijzen. En wie hem oogsten, zullen hem drinken in de voorhoven van mijn heiligdom. Ga door, de poorten door, bereid de weg voor het volk. Verhoog, verhoog de gebaande weg. Zuiver hem van stenen, steek een banier omhoog, boven de volken. Zie, de Heere heeft het doen horen tot aan het einde der aarde. Zeg tegen de dochter van Zion, zie uw heil komt. Zie, zijn loon heeft hij bij zich en zijn arbeidsloon gaat voor hem uit. Zij zullen hen noemen het heilige volk, de verlosten van de Heere. En u zult genoemd worden, gezochte stad die niet verlaten is. Tot zover deze schriftlezing. Broeders en zusters, gemeente van onze Heer Jezus Christus, luisteraars. Het thema voor deze dienst is gun u geen rust. Ja, geef hem geen rust totdat. Ik weet dat het vakantietijd is. En er komt Dirk en die zegt, gun u geen rust. Nou, ik wil u alle rust toewensen hoor. Alle rust en inspanning van de inspanning die u gehad hebt het afgelopen jaar. Wat u ook heeft meegemaakt. Wat is het mooi om even ertussenuit te zijn. Even je gedachten tot rust te laten brengen in een andere omgeving. En dan kom je ook weer heel anders thuis. Gun uzelf, gun u geen rust totdat. Een belangrijke tekst. En het is zo belangrijk om te weten, wat bedoelt de Heer hier nou met deze teksten? Met hoofdstuk 62. Wie spreekt hier eigenlijk? Tot wie spreekt hij? Wie zijn de wachters op de muren? Wat is eigenlijk het hoofdonderwerp van dit hoofdstuk? We weten dat Jesaja 40 tot en met 66 een troostboek is. En dat de laatste hoofdstukken allemaal gaan over de toekomst van het volk Israël. En in hoofdstuk 61 gaat het over de toekomst van het volk Israël. Dat de Heer Jezus het volk zal herstellen. En in hoofdstuk 62 gaat het over de stad Zion. In ons hoofdstuk is de stad Zion het hoofdonderwerp. Zion, de stad van God, oftewel Jeruzalem. En dan gaat het over de verre toekomst. Ja, hoe ver die nog is, weten we niet. Maar het gaat over de toekomst van Jeruzalem. En dat is zo belangrijk dat wij dat weten en dat we dat uitdragen naar de mensen om ons heen.
Want er is heel veel strijd over Israël en over Jeruzalem. Er wordt zo gevochten en er is zo gevochten door de tijd heen, door christenen, door moslims, door joden, om Jeruzalem. Zo'n grote strijd. En we weten vanuit de Bijbel, ook van openbaringen, dat er straks in de eindtijd, in de grote verdrukking, de antichrist daar zal zijn. En dat de volken zullen keren tegen Israël, tegen Jeruzalem. Maar we weten ook dat de Heer Jezus komt. En met de adem van zijn mond de antichrist doodt. En een einde maakt aan al die opstand tegen zijn volk. Wie spreekt hier eigenlijk? Hij zegt in omwille van Zion zal ik niet zwijgen. Wie is die ik? Het staat bij mij in de herziene vertaling met een kleine letter I. Ik. Maar als wij in het vorige hoofdstuk lezen, dat begint met de geest van de Heere, Heere is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft. Een tekst die Lucas aanhaalt in, ik meen de Lucas 4. Als de Heere Jezus het boek krijgt overhandigd in de synagoge en dan leest hij deze tekst voor. En dan zegt hij, heden is dit schriftwoord vervuld. Hij is het zelf. En hij blijft aan het woord, ook na hoofdstuk 61. Het is de Heer Jezus die zegt, omwille van Zion zal ik niet zwijgen, omwille van Jeruzalem zal ik niet stilstaan, stil zijn. Met andere woorden, hij berust er niet in hoe de toestand van Jeruzalem, de stad van God, is. Hij zwijgt niet. Hij blijft voorbeden bij zijn vader, Yahweh, doen voor Jeruzalem, voor Zion. Als we kijken naar Matteüs 23, dan zegt de Heer Jezus daar, Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood. Hoe dikwijls heb ik u willen vergaderen als een hen die zijn kuikens vergadert, maar u hebt niet gewild. Dan zie je dat de Heer Jezus niet gerust heeft, er niet in berust heeft, dat Sion, dat Jeruzalem verloren zal gaan. Maar ze hebben niet gewild. En toch blijft ook deze boodschap gelden voor de Heer Jezus, dat hij zich daar niet in berust. Er gaat een geweldige toekomst open voor de stad Gods Jeruzalem. Hij zal niet rusten. Hij zal niet zwijgen hierover. Jeruzalem zal weer het centrum van de wereld worden. Al draait nu heel veel om Jeruzalem, om het volk Israël, dat kleine landje, draait zoveel om, zoveel tegenstand. Ook de afgelopen weken weer dat er een boycott komt op de producten uit de bezette gebieden. Nederland en België doen daar aan mee. Denk je waarvoor eigenlijk? Want ze zijn zo blind, want het zijn juist ook de Arabieren die daar werken en die ze nu het eten onthouden. Maar ze zien het niet. Maar straks zal Jeruzalem het centrum van de wereld worden en mensen zullen massaal, volken zullen massaal naar Jeruzalem komen als pelgrims. Ik lees u even voor in Zacharia hoofdstuk 8, vers 22 en 23. Dan zullen veel volken komen en machtige heidenvolken om de Heere van de legermachten in Jeruzalem te zoeken en om het aangezicht van de Heere gunstig te stemmen. Zo zegt de Heere van de legermachten, in die dagen zal het gebeuren dat 10 mannen uit alle talen van de heidenvolken vastgrijpen, ja, de punt van de mantel van een Joodse man, en zullen zij vastgrijpen en zij zeggen, wij gaan met u mee, want wij hebben gehoord dat God met u is. Zo zal het worden. En alles zal onder controle van de Messias, de Heer Jezus, gebracht worden. Hij zegt, ik zal niet zwijgen, ik zal er niet in berusten, totdat haar gerechtigheid opkomt als een lichtglans en haar heil als een brandende fakkel. Haar gerechtigheid zal opkomen.
als een glans, een lichtglans. Zoals de zon 's morgens opkomt, zo zal de gerechtigheid Gods over Jeruzalem komen. Dan zal Jeruzalem tot zijn recht komen, zoals God het bedoeld heeft. Tot nu toe is er zoveel onrecht in Jeruzalem. Ook in het Oude Testament, als je dat leest in de Bijbel, hoe Israël met Jeruzalem omging en hoeveel onrecht er was, het was verschrikkelijk. Als je Jesaja 1 leest, het Joodse volk, van top tot teen ziek. Weduwen werden onderdrukt, wezen werden onderdrukt, er was geweld. En ook hebben de volken hebben altijd onrecht gepleegd voor Jeruzalem. Altijd gestreden om Jeruzalem. Maar dan zal die gerechtigheid opgaan als een lichtende glans en haar heil als een brandende fakkel. Haar heil, haar verlossing, haar redding. In de eerste plaats ook haar redding van haar zonden. Die zullen weggedaan worden. Van al die zonden. Want alleen maar door het bloed van de Heer Jezus Christus. Nergens anders door. Maar ook de verlossing dus van de heidenvolken die tegen haar gestreden hebben. En dat als een brandende fakkel. Nou, een brandende fakkel heb je overdag niet nodig als er licht is. Een brandende fakkel heb je 's nachts nodig. Jeruzalem ligt nu eigenlijk nog in de duisternis. En in de duisternis zal die brandende fakkel opgaan, zal een licht schijnen over Jeruzalem. Zo prachtig mooi. Er zal een licht zijn boven Jeruzalem. De wolkolom zal er zijn, maar de Heer zal zelf voor Jeruzalem tot een licht zijn. En de volken, de heidevolken, zullen die gerechtigheid zien. Ze zullen het aanschouwen, die gerechtigheid. Hoe God Jeruzalem bedoeld heeft. Dat de Heer Jezus ook komt, want de Heer Jezus is de leraar der gerechtigheid. Hij is de gerechtigheid. Hij komt in Jeruzalem en de volken, heidevolken, zullen het zien. En alle koningen, uw luister. En dan lees ik even in Psalm 72, vers 11. Ja, alle koningen zullen zich voor hem neerbuigen. Alle heidevolken zullen hem dienen. Wat een boodschap voor de wereld, hè? Wat hebben we een boodschap voor de wereld? Zo zal het komen. De koningen zullen de heerlijkheid van de Heer Jezus zien. In Psalm 2 staat al van de hoge plaatsen, de hoge heren, kus de zoon. Anders gaan ze verloren. Alle koningen zullen onderdanig zijn aan de Heer Jezus in Jeruzalem. En in Jesaja 60 vers 14 staat van: ook zullen zij zich buigend naar u toekomen. De kinderen van hen die u onderdrukt hebben en allen die u verworpen hebben, zullen zich neerbuigen aan uw voetzolen. En ze zullen u noemen stad van de Heere, het Sion van de heilige Israël. Wat een omkeer zal dat zijn. Wat een verandering zal dat zijn met de tegenwoordige tijd. De heerlijkheid van de Heere zal in de tempel in Jeruzalem zijn. En ze zullen een andere naam krijgen. Jeruzalem zal een andere naam krijgen. Zoals in Hosea staat van dat Gods volk eerst Lo-Ammi was, niet mijn volk. Nee, het zal worden Ammi, mijn volk. Maar wat voor naam zullen zij dan krijgen? Er staat van dat de mond van de Heer het bepalen zal. En we lezen ook in deze hoofdstukken van, ja, in vers 4, u zult genoemd worden, mijn welgevallen is in haar. Of de gezochte, aan het einde van het hoofdstuk. Of op een andere plek, Yahweh is al daar. Maar als we lezen in Jeremia 23, vers 6. Jeremia 23, vers 6. Daar staat het volgende.
In zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen. Dit zal zijn naam zijn waarmee men hem, dus de Heer Jezus, noemen zal de Heere onze gerechtigheid. Zo zal de Heere heten, maar dan lezen we in Jeremia 33 vers 16. In die dagen zal Juda verlost worden en zal Jeruzalem onbezorgd wonen. En dit is hoe men de stad noemen zal, de Heere onze gerechtigheid. Dan zie je dat de stad Jeruzalem dezelfde naam krijgt als de Heere zelf. Het is één geworden. Hij is één geworden met zijn volk, met zijn aardse bruid. Het is ook zo prachtig mooi, de gemeente is de hemelse bruid van de Heer Jezus. En als de hemelse bruid, als de bruid van de bruidegom heet Christus en wij heten christenen. Wij dragen dezelfde naam als onze Heer. Het is net zo als een jonge man trouwt met een jonge vrouw, dat de jonge vrouw de naam aanneemt van de man, van de jonge man. Ze worden één. Tegenwoordig gebeurt het niet meer. En dan zie je ook dat ze vergeten zijn hoe het in de Bijbel staat. Want dat is juist Bijbels. Dat de vrouw de naam aanneemt van de man. Dat zien we hier gebeuren. En zo zal dus Jeruzalem, de stad van onze, of de Heere is onze gerechtigheid, genoemd worden. En er staat er ook bij hoe ze zullen zijn. U zult een sierlijke kroon zijn in de hand van de Heere en een koninklijke tulband in de hand, eigenlijk in de palm van uw God. Een sierlijke kroon. Een kroon is voor een koning. Een koningskroon. Een teken van zijn heerlijkheid. Een teken van zijn macht. En zo zal Jeruzalem, Zion, een sierlijke kroon zijn in de hand van de Heere en een koninklijke tulband. Nou, de hoge priester had een tulband om. En de Heer Jezus zal ook in het duizendjarig vrederijk, zal hij koning en priester zijn naar de orde van Melchizedek. En zo zien we dus ook dat de stad Jeruzalem, de stad Sion, een sierlijke kroon en een koninklijke tulband zijn in de hand van de Heer. Waarom eigenlijk in de hand van de Heer? In de palm van zijn hand. Nou, zo toont hij Jeruzalem aan de wereld. Kijk, kijk, dit is mijn stad. Dit is de stad waar alles om draait. Dit is de stad Gods waar ik in wil wonen. Waar de tempel staat, waarin mijn heerlijkheid aanwezigheid is. Dit is die sierlijke stad. Zo toont hij die stad aan de wereld straks. En dan zegt hij: tegen u zal niet meer gezegd worden verlatene. En tegen uw land zal niet meer gezegd worden woestenij. Het volk dacht zelf wel dat God hen zou verlaten hebben. Omdat ze het zo moeilijk hadden. Maar God verlaat nimmer het volk. Al zou een moeder zijn kind vergeten. Deze, ik zal u nooit verlaten. U bent altijd voor mijn aangezicht. Ze zouden zelf de Heere verlaten. En ook Jeruzalem en het land zal verlaten worden. Jesaja ziet het eigenlijk al gebeuren. Dat het volk in ballingschap gaat naar Babel. Dat de steden verwoest worden. Dat de tempel verwoest wordt, verbrand wordt. Dat de muren verwoest worden. En zo ziet hij Jeruzalem. Verlaten. Een woestenij. Maar dan zegt hij, maar u zult genoemd worden, mijn welgevallen is in haar. Ik heb lust in haar. Ik heb verlangen naar die stad. En ik moest erbij nadenken, denk, mijn welgevallen is in haar. Toen de Heer Jezus gedoopt werd, in de Jordaan. Toen kwam die stem uit de hemel en die zei, dit is mijn geliefde. Hoort naar hem, mijn geliefde, in wie hij zijn welbehagen heeft. Hij is in de stad. Hij is in de stad Jeruzalem. Mijn welgevallen is in haar. Het behaagt mij. Die stad behaagt mij, zegt God. En uw land
getrouwde. Een wat moeilijke zin. En uw land getrouwde. In een andere uitleg staat er, en aangaande het land, wees haar heer. Dus dat het land weer in gebruik, in bezit wordt genomen. En dat het land weer dienaar is van Jeruzalem. En hij legt het ook verder uit, want hij zegt, want de Heere verlangt naar u en uw land zal getrouwd worden. Uw land zal weer in bezit genomen worden door het volk. Want, zoals een jonge man trouwt met een jonge vrouw, zo zullen uw kinderen met u zijn. Hoe is het als een jonge man trouwt met een jonge vrouw? Moeten we dat voorstellen? Nou, het gaat dan niet om de verliefdheid in eerste instantie. Maar het gaat erom hoe zij in het huwelijk staan. Welke rol de man heeft en welke rol de vrouw heeft. De man is het hoofd van het gezin. Hij moet verantwoording bij de Heer afleggen. En zijn vrouw is zijn bezit. Zo is het bijbels. Nu komen de vrouwen in opstand, denk ik. Wij zijn geen bezit van een man. Nee, zo is het wel bijbels. Je hoort bij elkaar, je bent één man en vrouw. Maar het gaat erom hoe hij dus het huis gaat besturen. Hoe die jonge man zijn gezin gaat besturen als hoofd van het gezin. En hij zegt, zo zullen uw kinderen trouwen met u. Zo zult u omgaan met het land. U zult het weer gaan besturen. Zoals een bruidegom zich verblijdt over zijn bruid, zo zal uw God zich over u verblijden. Een bruidegom verblijdt zich niet over een andere bruid. Nee, over zijn eigen bruid. Waar hij zoveel liefde voor heeft. En waar hij zoveel blijdschap in vindt. En die hij zo koestert. Zo zal uw God zich over u verblijden. Zo'n blijdschap zal God weer over u, de stad Gods, de stad Sion, zich verblijden. Nou, het is wel anders geweest. Dat God zijn Shechine uit de tempel, dat de Shechine verliet, ik meen de Ezechiël 10, omdat de ongerechtigheid in de tempel zo enorm groot was, dat hij daar niet meer kon zijn. Hij kon zich niet meer verblijden over Jeruzalem en wat er allemaal gebeurde, over de tempel. Maar in de toekomst zal hij zich weer zo verblijden over dat aardse Jeruzalem. En dan zegt hij, op uw muren Jeruzalem heb ik wachters gesteld. Nooit zullen ze zwijgen, heel de dag, heel de nacht niet. U die het volk aan de Heere doet denken, gun uzelf geen rust. Wie zijn die wachters op de muren van Jeruzalem? De Heer Jezus heeft ze daarop gesteld, wordt hier gezegd. Nou, er zijn verschillende meningen over. Sommigen denken dat het aartsengelen zijn. Anderen denken profeten van het herstelde rijk, van het herstelde Zion. En weer anderen, denk ik, denken dat het vrome bidders zijn. En ik denk, als ik dat zo over nadenk, hoe ze dat schrijven, dan denk ik, ze hebben misschien allemaal wel gelijk. Gert van der Weer, die ziet er aartsengelen in. Die straks in het herstelde rijk op de muren van Jeruzalem waken over de stad Jeruzalem. Dat Jeruzalem niet meer bewaakt wordt door gewone mensen. Nee, dat God aartsengelen over Jeruzalem gesteld heeft. Dat er nooit meer een aanval kan worden gepleegd op Jeruzalem. Anderen denken aan vrome bidders. Nooit zullen zij zwijgen, heel de dag en heel de nacht niet. Nooit zullen ze zwijgen. Dus ze zijn altijd bezig met praten. Wat zijn drukke mensen, hè? Altijd maar praten, praten, praten. Nee, daar gaat het helemaal niet om. Nooit zullen ze zwijgen. Altijd zullen ze bidden. Dag en nacht. Op de muren van Jeruzalem. En dat niet als wachters over tegenstand komt. Nee, als wachters. Als bidders. Dat God, dat Yahweh
zijn volk zal herstellen. Dat al die beloften die hij gedaan heeft over Jeruzalem en zijn volk werkelijkheid zullen worden. Nooit rusten. U die het volk aan de Heer doet denken, aan de belofte van de Heer. Ze maken het volk bekend met de belofte van de Heer. Gunt u geen rust. Wachters van Jeruzalem, gunt u geen rust. En dan gaan we even naar Psalm 122. Psalm 122. En er staat in vers 6. Bid om vrede voor Jeruzalem. Laat het goed gaan met hen die u lief hebben. Laat vrede binnen uw vestingswal zijn. Rust in uw burchten. Omwille van mijn broeders en mijn vrienden spreek ik nu. Vrede zij in u. Omwille van het huis van de Heere onze God zal ik het goede voor u zoeken. Het goede, de verlossing. En ik denk dat het ook voor ons een taak is om voor de vrede van Jeruzalem te bidden. Wij kunnen alles over Israël zeggen. En de een zegt het is vreselijk wat ze doen. En de ander die zegent Israël. En ik denk ook dat we Israël moeten zegenen. Maar we hoeven niet alles goed te praten. Dat doet de Heere ook niet. Ook nu niet wat ze doen. We hoeven niet alles goed te keuren. Maar onze taak is, Heer, herstel Jeruzalem. Dat u met uw gerechtigheid klaarkomt met dit volk en met de stad Jeruzalem. Daar zien we zo naar uit. We zien uit naar u, Heer Jezus, dat u gaat regeren over deze wereld. Dat deze aardse regering, deze menselijke regering van koningen, van Nebukadnezar af begonnen, tot nu toe gaan we zien wat er van komt. Vreselijk. Chaos, dood, oorlog, ellende. Nee, we zien uit naar dat de Heer Jezus gaat regeren. En dan zegt de Heer Jezus zelf, ja, gun hem geen rust. Hij doet voorbeden bij zijn vader. En wij mogen ook voorbeden doen bij de vader, bij Yahweh. Geef hem geen rust. Bestorm de hemel. Heer, alsjeblieft. Toe nou, we zien er zo naar uit. Kom tot uw doel. Het is als de weduwe die bij de onrechtvaardige rechter komt. En ze houdt maar aan, en ze houdt maar aan, en ze houdt maar aan. Totdat de rechter zegt, ik zal recht spreken. Dan ben ik er vanaf van die vrouw. Nou, zo mogen wij ook bidden. Hem geen rust gunnen. Voordat God dit gaat doen. Dat hij Jeruzalem gaat grondvesten. Dat hij het herstelde Jeruzalem gaat vestigen. Dat hij Jeruzalem stelt tot een lof op aarde. Zo heeft God Jeruzalem bedoeld. Als een lof, als een heerlijkheid op aarde. Als een prachtige stad. Zijn centrum van de wereld waaruit hij regeert. Gun u zelf geen rust. Geen hem geen rust. Totdat dat gebeurt. En dan zien we in vers 8 en met 9. De Heer heeft gezworen bij zijn rechterhand en bij zijn sterke arm. Nooit zal ik u koren meer geven als voedsel aan uw vijanden. Nooit zullen vreemdelingen met uw nieuwe wijn drinken waarvoor u zich ingespannen hebt. Dan zien we dat de Heer Jezus de vloek van de aarde wegneemt in het duizendjarig vrederijk. Het heeft te maken met Deuteronomium 28, met de zegen en de vloek. De zegen bij gehoorzaamheid en de vloek bij ongehoorzaamheid. Maar de Heere heeft gezworen. Het zal zo gebeuren. Bij zijn rechterhand en bij zijn sterke arm. Zijn rechterhand is de Heere Jezus. En zijn sterke arm, dat is zijn leger, zijn heerscharen onder de macht van de Heere Jezus Christus, zal dit bewerkstelligen. Zo zal het gebeuren. En als je even de Bijbel doorkijkt en je neemt bijvoorbeeld in het boek Richteren, dan zie je daar dat bijvoorbeeld Gideon bezig is. In de wijnpers is hij met graan bezig aan het uitkloppen. Maar de Midjanieten komen over het volk. En de Midjanieten maken de hele oogst kapot. Ze nemen al het vee mee. En dan heb je daar zo voor ingespannen en weg. Weg is alles. En zo is het meerdere keren gebeurd in het volk Israël.
door de Assyriërs, door de Babyloniërs, door de Egyptenaren. Altijd weer werden ze geroofd. En waarom gebeurde dat? Omdat het volk Israël ongehoorzaam was. God strafte hen daarmee. En dan kun je denken van, neem maar een voorbeeld. In onze tijd nu, de oogst is bijna rijp. Het graan begint geel te kleuren. Aardappels beginnen al af te sterven. Maar neem nou het graan en de mais. En er komt een zware donder bij. Dikke hagelstenen. En de hele oogst is in één keer vernietigd. Hoe sta je daar dan bij? Als boer, maar ook als mens, dat de winkels leeg zijn. Dan merk je weer de afhankelijkheid van de Heer. Van de Heer van de oogst. Dan laat God even zien van ja, jullie denken wel dat je het zelf allemaal wel kunnen. Maar ik laat je zien, jullie in je ongehoorzaamheid, in je afval. Ik laat je weten dat ik de Heer ben. Dat ik het in mijn macht heb. Je wordt mismoedigd, maar je wordt gewezen weer op de Heer. Maar hij zegt hier, nooit zal ik u koren meer geven als voedsel aan uw vijanden. Nooit de wijn drinken aan vreemdelingen. Nee, ze mogen het zelf hebben, maar sterker nog, er staat nog een andere tekst bij. In Jesaja 61 vers 5, daar staat het volgende. Vreemden zullen klaarstaan en u kudde weiden. Vreemdelingen zullen uw akkers en uw wijnbouwers zijn. En u echter zult genoemd worden priesters van de Heere. Men zal u noemen dienaren van onze God. Het Joodse volk zijn dienaren van God. En zelfs vreemden staan klaar om de kudden te weiden. En om de gewassen te verbouwen op hun land. Onvoorstelbaar. En die vreemdelingen, misschien zijn dat mensen die ja, toegetreden zijn tot het volk Israël. Ik weet het niet. Maar zo zal het gaan. Zo zal het gaan, broeders en zusters. En dan staat er, maar wie het inzamelen zullen het eten en de Heere prijzen. En wie hem oogsten zullen hem drinken in de voorhoven van mijn heiligdom. Er zal een distributiecentrum komen. Eten zal ingezameld worden en uitgedeeld worden. En de mensen die het eten zullen de Heere prijzen. Zullen hem loven. Ze zullen het drinken in de voorhoven van mijn heiligdom. Dus voor het aangezicht van God zullen zij eten en drinken. En hem loven en prijzen. Hoeveel ongelovigen zijn er? En misschien ook wel christenen die het nalaten om bij het eten de Heere te danken. En hem te prijzen. Om te eten voor zijn aangezicht. Wij zijn het gewend. En het moet ook niet een traditie worden. Het moet echt uit je hart komen. Om voor het eten een zegen te vragen over het eten. En te danken. En na het eten om hem de dank te danken. Dan wordt het hele eten wordt als het ware voor zijn aangezicht opgedragen. En je eet voor zijn aangezicht. Het is alles van hem gekregen. En je deelt. Of je geeft hem de eer en de heerlijkheid van het eten. Heeft hij zo wel eens bij de tafel gezeten? Om daar zo over na te denken? Om zo voor Gods aangezicht te eten? Dan krijgt hij de eer. Vers 10 tot en met 12 is een soort slotconclusie, een afsluiting. Ga door, de poorten door, bereid de weg van het volk, verhoog de gebaande weg. Zuiver hem van stenen en steek een banier omhoog voor de volken. Het volk dat dan in Jeruzalem is, moet de poorten uitgaan om de weg te bereiden voor de Joden die komen van de hele wereld die naar Jeruzalem, naar Israël komen toestromen. En we weten dat in de grote verdrukking aan het einde die oordelen over de wereld zullen gegaan zijn. En dat er zoveel stenen misschien op de wegen leggen dat ze er niet door kunnen. Maar er moet opgeruimd worden. Vrij baan, een verhoogde baan, een heerlijke baan moet er weer gemaakt worden, zodat zij daar weer over kunnen gaan. En dan denk ik, broeders en zusters, de weg te bereiden, ook voor ons, geestelijk. Bereid de weg voor het volk. Zuiver hem van stenen. Ook een tekst in Jesaja 40. Bereid de weg voor de Heere.
Dat wij de weg bereiden dat de Heere tot onze hart kan komen. Dat wij onze zonden belijden. De struikelstenen. De stenen die er liggen, die het heil van de Heere Jezus weerhouden. Die de zegen weerhouden. Wij moeten ze opruimen. Dat de Heere Jezus weer vrij baan heeft in ons hart. Het is zo belangrijk. Steek een banier omhoog boven de volken. Een banier, het geeft aan van het is de Heere Jezus die dit bewerkstelligt met zijn heerscharen. Hij heeft de macht. Niemand kan er wat tegen doen dat het volk, dat die Joden thuiskomen. Hij heeft de macht. Het gaat onder zijn banier. Hij heeft het doen horen tot het einde van de aarde. Zeg dat de dochter van Zion, zie hoe heil komt. Ook wij mogen het volk. En we mogen ook zelf bemoedigd worden. Wij mogen tegen dat volk Israël zeggen, zie uw heil komt. Er komt een verlossing voor Jeruzalem, voor Zion. Door de Heere Jezus Christus. Ruim alle stenen op, struikelstenen. U moet uw heil zoeken in de Heere Jezus Christus. Nergens anders in. Geen oorlogstuig. Niet vertrouwen op andere landen zoals Amerika. Maar alleen op hem. Maar de toekomst voor het volk Israël en voor Jeruzalem, voor de stad Gods, zal zijn dat zijn verlossing komt. En zie, zijn loon heeft hij bij zich en zijn arbeidsloon gaat voor hem uit. Wat is het loon voor de Heer Jezus? Het loon voor de Heer Jezus is dat God hem geeft om te regeren over de hele wereld. Dat is zijn loon. Zijn loon is de stad Jeruzalem. Zion. En zijn regering over de volken. Zijn bestuur, dat is zijn arbeidsloon, dat gaat voor hem uit. Hij zal het besturen, dat duizendjarig vrederijk. En hij zal dat doen tot eer van God. En zij zullen het volk noemen het heilige volk. Het volk dat apart gezet is voor de Heer. Zijn aardse bruid. Geheiligd. Ze zullen hen noemen de verlosten van de Heere. De vrijgekochten van de Heere. Vrijgekocht uit de volken door het bloed van zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. En de stad zelf zal genoemd worden de gezochte. Ofwel een ander woord, de begeerde. De stad Zion is de begeerde. De stad die niet verlaten is. Nee. Het staat zo mooi in Zacharia. Zacharia, hoofdstuk. Even kijken welk vers het was. Even kijken, ik ben nog veel verder met mijn aantekeningen. Zacharia 8, vers 4 en 5. Daar staat het volgende. Er zullen weer oude mannen en oude vrouwen zitten op de pleinen van Jeruzalem. Ieder met zijn stok in zijn hand vanwege de hoge leeftijd. De pleinen van de stad zullen vol worden met jongens en meisjes die spelen op haar pleinen. Zo zegt de Heere van de legermachten. Al zou het in die dagen wonderlijk zijn in de ogen van het overblijfsel van dit volk. Zou het ook in mijn ogen wonderlijk zijn? Spreekt de Heere van de legermachten. Zo zegt de Heere van de legermachten. Zie, ik ga mijn volk verlossen uit het land waar de zon opkomt en het land waar de zon ondergaat. Ik zal hen hierheen brengen. Zij zullen midden in Jeruzalem wonen. Zij zullen mij tot het volk zijn. En ik zal hun tot de God zijn. In waarheid en gerechtigheid. Zo zal het worden met het volk Israël. De Heere zal niet rusten. Ook wij mogen niet rusten. Ook wij mogen tot God gaan en hem vragen, hem smeken, totdat hij Jeruzalem gegrondvest heeft. Maar broeders en zusters, dit is een aardse bruid. Maar hoe zit het met zijn hemelse bruid? Met de gemeente? Zou de Heere erin berusten dat de gemeente zo klein wordt? Dat er zoveel afval is? Dat er zoveel valse leer in de kerken is? Hoe heeft de Heere Jezus zijn hemelse bruid
bedoelt eigenlijk? Wat is de taak? De taak van zijn hemelse bruid. Moeten we niet de reine maagd voor Christus zijn? De veelkleurige wijsheid van God weerspiegelen in deze wereld? Om God de Vader en zijn Zoon te openbaren? Moeten we niet het beeld van Christus zijn? Moeten wij niet lichtende sterren te midden van een ontaard geslacht zijn? Zou de Heer er vrede mee hebben dat het zo goed gaat, dat het zo is? Berust u erin dat de gemeente in zo'n vreselijke toestand verkeert? Is het u goed? Ach, ja, we zijn in de laatste dagen. Ja, dat waren we ook al bij Paulus. Paulus was ook al in de laatste dagen. Berusten wij erin? De Heer Jezus, gun u zelf geen rust. Gun God geen rust. Totdat hij bewerkstelligt dat de gemeente ook een licht voor de wereld mag zijn. Tot lof van zijn naam, tot lof van de wereld. Dat wij dus ook een sierlijke kroon en een koninklijke tulband in zijn hand zijn. Dat wij tot lof zijn. Het volk Israël heeft daarin gefaald. En wij, falen wij ook niet? O broeders en zusters, smeek de Heere. Bestorm de hemel. Gun hem geen rust. Heere, herstel de gemeente. Herstel de gezinnen. Herstel de families. Laat mensen tot geloof komen. Stort uw geest uit. Dat er een opwekking komt. Dat we weer het licht van de wereld worden. Dat we weer laten zien hoe God het bedoeld heeft. Nu laat God alles geworden. Vreemdelingen heersen over ons. Eten ons eten op, drinken onze wijn. Onze blijdschap gaat weg. Kinderen worden vermoord. Kinderen worden geaborteerd. Berust u erin? Ik niet. De Heer Jezus niet. Wat heeft u ervoor over? Om dat te zien. Om dit aan te zien. Bent u wachters op de muur? Bent u dag en nacht bezig? In gebed tot de Heer. En natuurlijk kun je niet, je moet je werk ook doen. Maar is het een aanhoudend gebed voor de gemeente? Dat de gemeente weer de begeerde wordt van God? Het begeerde lichaam. Dat mensen graag weer naar de kerk willen komen. Als er een opwekking komt. Stromen de mensen de kerk weer binnen. Gaan ze naar de bidstonden toe. Je hoeft ze niet te vragen. Het gebeurt vanzelf. Het is Gods werk in de harten van de mensen. Wij moeten het van God verwachten. Zonde belijden. En hem smeken. O Heere, mag de gemeente. Mag de gemeente. Weer voor uw aangezicht vrolijk eten en vrolijk drinken. Dat uw gerechtigheid weer in de gemeente is. Dat we weer het zoutend zout zijn en het lichtend licht. Gun u geen rust. Gun hem geen rust. Totdat hij Jeruzalem hersteld heeft. Gegrondvest heeft tot lof van de aarde. Gun hem geen rust. Totdat hij de gemeente hersteld heeft. Het is zo belangrijk, broeders en zusters. Zo belangrijk, het gebed. Ik heb wel eens gezegd, ik hoop dat de kerk nog eens een keer vol komt. Op dinsdagavond of wanneer we bidstond hebben. Als het u werkelijk, werkelijk aan het hart gaat. De toestand van de gemeente. En als u de mogelijkheid hebt, dan bent u hier. Dan gaat uw hart daar naar uit. De mensen gaan verloren. Voor eeuwig. Maar wij zijn zijn dienaars. En een dienaar die opkomt voor de belangen van onze Heer. Wilt u zo'n dienaar zijn? Of berust u in de dingen zoals ze nu zijn? Amen. We gaan opwekking 542 zingen. God van trouw.

O Heer Jezus, wat is het mooi om te zien, Heer, en goed om te zien, dat U niet zwijgt, dat U er niet in berust, dat U ons dit vanmorgen hebt laten zien in Uw woord. Dat U zich bekommert over Jeruzalem, de stad Gods, en ook over het volk. Heer, dat er een geweldige toekomst is, maar we weten dat eerst die grote verdrukking komt waar zoveel Joden nog gaan sterven. Zoveel mensen in de wereld gaan sterven. Maar er zal een overblijfsel overblijven. Dat nog gelouterd wordt, in het vuur wordt gebracht, maar dat U zal aannemen. En Heere, wat een heerlijke toekomst. Voor het volk Israël, voor de stad Jeruzalem. Wat bemoedigend, Heer. Voor ons als gemeente, maar ook dat wij dat ook mogen uitdragen naar de wereld om ons heen. Die niets moet hebben van Israël of van Jeruzalem. Dat dit de boodschap is die we hebben uit te dragen. Dat wij ook Israël mogen zegenen en tot hen mogen zeggen dat ze zullen verlost worden. Dat het heil komt door het werk van de Heer Jezus Christus. Dat hun ogen geopend mogen worden. O Heere, geef ons een hart voor uw volk, voor de stad Jeruzalem. Dat we bidden voor de vrede van Jeruzalem. Dat er vrede in haar muren zij. Dan is er ook vrede in de wereld. Heer, ook voor de gemeente. U rust niet. U bent bewogen met de gemeente, uw bruid. En Heer, wilt U in onze harten werken? Zo diep. Dat we zo diep gaan nadenken over de betekenis van het kruis. Dat U, Heer Jezus, gekruisigd bent. Dat we de diepe gronden daarvan beseffen. Dat U het leven geeft. U het leven bent. De bron van alle leven. Heer, dat we van daaruit zo vol zitten met U, Heer Jezus. Dat onze ogen op U gericht zijn, Heer Jezus. En alles van U verwachten. In deze tijd. Wat hebben we het makkelijk, Heer. Over alle aardse dingen. Over de politiek. Over de dingen die op de wereld gebeuren. We hebben de mond er vol van. Maar durven we ook te spreken over U, Heer Jezus. En het heil dat van U uitgaat. Geef ons daar de kracht en de moed voor. Heer, dank U wel voor deze dienst. Dat we hier mochten zijn. Uit genade. Heer, zo bidden we ook voor Rennie, voor Grietje en Omi. Heren, voor de broers en zusters van hen. Geef hen kracht, geef hen moed. Wees hen nabij. Heer, we leggen alles in Uw hand. We gaan straks naar huis. En Heer, wilt U ons veilig thuis brengen? Dat we mogen uitrusten van aardse dingen. Maar dat we bij U mogen zijn. En alles van U mogen verwachten. Heer, dank U wel. In Jezus' naam. Amen. Opwekking 148. Gods volk wordt uitgeleid. Zullen we dat als slotlied staande gaan zingen?

Ik denk, we gaan nog een versnelling hadden, maar 3 versnellingen is genoeg. Goed, wij mogen gaan onder de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met ons totdat Jezus komt. En we roepen samen met de Geest, Maranatha, kom!

Heere Jezus. En wie dorst heeft, neem het water des levens om niet. Het is gratis. Heere, we houden u aan uw belofte. Wij mogen de belofte ook altijd voorhouden. Heere, dat u gezegd hebt, ik kom spoedig. Amen.

Ja, dat wiep Samje in 90 op accordeon spelen terug Henri Jean Picot. En dat is in het kerketjeest op deze snij 9 augustus. De tjeest van de moon die kwam uit de baptistengemeente in Dokkum, vargongen weer Dirk Verbeek. Ja, en de kerketjeest uit Sjoering is bijna oud rond, maar nee, reclame is journaal dan kist jij naar Capriccio, maar... Heite Schuking en daarna van 12 uur om 12 uur blaasmuziek in mijn hersen. En om 12 uur ben ik weer my gospel time. Ja, ik sluit al mij een ja, heel toepasselijk noemen, dacht ik. Het is van sowieso, het is het Nij Jeruzalem. Ik wens je daar nog een gezegende snijn en graag om te horen keer. En dank je wel dat je er van de morgen ik weer bij je is.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle, stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
1: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Triodos Bank waarschuwt dat de extreme hitte en langdurige droogte in Europa de economie zwaar kunnen treffen. De schade wordt geraamd op ongeveer 180 miljard euro, oftewel 1% van het bruto binnenlands product van de EU. Arbeidsproductiviteit daalt, de landbouwproductie krimpt met 3-7% en voedselprijzen stijgen en de elektriciteit wordt ook duurder. Noord-Spanje bereidt zich voor op een volledige zonsverduistering woensdagavond. Het evenement trekt bijna 500.000 extra buitenlandse bezoekers. Hotelprijzen zijn fors gestegen. Overnachtingen in hostels kosten 400 euro. En afgelegen gebieden registreren 5 keer zoveel boekingen als normaal. Ook worden files verwacht op de wegen. In natuurgebied Herperduin bij Oors voerde vanochtend een grote natuurbrand ontstaan bij de Domineeshoef. Het ging om een gebied van 100 bij 150 meter en de brandweer had het vuur sinds 7:45 onder controle. De rook trok laag richting Bergen en Oss, waardoor omwonenden ramen en deuren dicht moesten doen. Voor de westkust van Sicilië is op 46 meter diepte een ruim 2000 jaar oud Romeins scheepswrak gevonden. Bij Mazara del Vallo liggen honderden amforen op de zeebodem, samen met 2 lode ankerstokken. Het ministerie van Cultuur noemt het een van de belangrijkste onderwaterontdekkingen van de afgelopen jaren. En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink, in het noorden afhankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers. 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Oh, 11:30.
4: Hocus pocus. Time for focus.
5: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
6: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus met de 4 in het midden.
7: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
8: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
7: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
6: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
9: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
10: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
11: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
12: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
11: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
13: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
14: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
13: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
15: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
16: Zo, dat ziet er gaaf uit.
15: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
17: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
15: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
13: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
18: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
19: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
18: Baarsmazitcomfort.nl.
1: Dit is RTV NOF.
18: Mijn No Capriccio.

Dit is Capriccio, een muzikale reis in vele soorten en maten. Samenstelling en presentatie Heiter Schukking, techniek Martin van der Velden.

Een van mijn favoriete stukken uit de cello-literatuur is het celloconcert van de Engelsman Edward Elgar. Hij componeerde het stuk in 1919 en het had toen eigenlijk niet meteen veel succes. Maar het werd pas heel populair toen het op het repertoire werd gezet van Jacqueline Dupré in de jaren 60 van de vorige eeuw. En sindsdien kun je zeggen behoort het een beetje tot de Big Five van de celloconcerten. De opnames met Jacqueline Dupré zijn heel fameus geworden, maar ik heb voor deze uitzending gekozen voor een recente uitvoering van de Franse cellist Jean-Guihin Queyras. Het eerste deel, celloconcert, Edward Elgar.

Lavinia Meijer, onze topharpiste met Koreaanse roots, heeft enkele jaren geleden vriendschap gesloten met Philip Glass, de bekende Amerikaanse componist van zijn minimal music. Die vriendschap heeft erin geresulteerd dat zij toestemming kreeg om zijn composities, oorspronkelijk geschreven voor piano, nu zelf voor harp te bewerken. En zij heeft dat gedaan met het vijfdelige stuk Metamorphosis, oftewel gedaanteverwisseling. Glass heeft dat geschreven omdat hij geïnspireerd was door een verhaal van Franz Kafka, waarin een man die 's ochtends wakker werd ineens ontdekt dat hij veranderd is in een geweldig insect. Ja, het zal je maar overkomen. Het laatste deel van deze Metamorphosis-reeks laat ik u graag horen, inderdaad in de uitvoering van Lavinia Meijer op haar harp.

Bij veel Spaanse componisten merk je dat ze gebruik maken van de rijke culturele bagage van hun geboorteland. Dat geldt ook zeker voor Manuel de Falla in zijn Serenata Andaluza, natuurlijk een ode aan het zuidelijk deel van Spanje, Andalusië. Het is een stuk oorspronkelijk geschreven voor piano, maar ook vaak op gitaar of op harp uitgevoerd. Maar hierbij de originele verklanking op de piano.

De symfonieën van Joseph Haydn hebben vaak een bijnaam. Zo wordt de 82e symfonie De Beer genoemd. En die bijnaam heeft ze te danken aan het laatste deel van de symfonie, waarin een dreunende bas te horen is en die geeft de muziek weer waarop vroeger bij allerlei manifestaties mensen beren lieten dansen. Ik laat u dat deel horen, maar daaraf voorafgaand wil ik u niet het tweede, het langzame, zeer welluidende deel ook nog aanbieden.

Aldus de dansende beren van Joseph Haydn. In de katholieke kerk is de Vespers een eredienst die wordt gehouden rond zonsondergang. Het bestaat uit gebeden en uit muziek, die ook vaak voor klassieke componisten aanleiding is geweest om daar meerdelige composities voor te schrijven. Eén daarvan is Wolfgang Amadeus Mozart. En uit een van die Vespers-composities is een onderdeel heel erg populair geworden, het Laudate Dominum, oftewel Prijs de Heer. Het is geschreven voor sopraan, koor en orkest. En ik denk dat hij daarbij ook wel met een scheef oog heeft gekeken naar zijn vrouw Constance Weber, die zelf als sopraan wel furoren voerde. U hoort hier Barbara Schlick en het barokorkest en het koor onder leiding van Ton Koopman.

Ik ben geen grote liefhebber van de pianomuziek van Franz Liszt. Het is vaak heel pompeus en helemaal ingesteld op affectbejag. Maar dat Liszt ook een andere kant heeft, ontdekte ik laatst bij het beluisteren van zijn tweede pianoconcert. Halverwege dat stuk zit een melodie die door de cello wordt gespeeld en die prachtig omspeeld wordt door de pianist. En even later in datzelfde deel komt ook een solo hobo voor. Prachtig om naar te luisteren. Om u het verschil met de echte Liszt te laten horen, is aansluitend het volgende deel vol pompeuze klanken.

Frans Liszt in optima forma, zoals vertolkt door de Poolse pianist Christian Zimmermann. Ik sluit af met Air pour les esclaves africaines, oftewel een ode aan de Afrikaanse slaven van Jean-Philippe Rameau. In zijn tijd kon je dat nog maken. Ik denk tegenwoordig dat het absoluut niet meer door de beugel kan. Maar het blijft een heel prachtig, kort, klein dansmuziekje.

0: Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis u dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goeie afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: It's getting hot in here.
4: Wat een stoo, jong.
3: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
4: Oh?
3: Ja, van het gas.
5: De warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
0: Het Raadsel van de Wadden. Vers gebakken vis met huisgemaakte sausen. Prachtig uitzicht op het Lauwersmeer. Of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info.

Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.

0: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjen.
1: Herberg Voestrum Westergeest. Zaalverhuur voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
2: Herbergvoestrum.nl.
3: Mij doeke camerabewaking, het oerzicht horen in en roenom jo bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
4: Nou, bentjes, de keer wat doe je? Schitterend!
5: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
4: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
6: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
7: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
8: De pannenkoektrein!
9: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
8: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
10: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
11: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
12: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Groenland heeft een krachtige waarschuwing gegeven aan het Texaanse oliebedrijf Greenland Energy, dat nauwe banden heeft met president Donald Trump. Het bedrijf is in het oosten van Groenland begonnen met voorbereidingen voor proefboringen, terwijl daarvoor geen toestemming was verleend door de Groenlandse autoriteiten. Rond 2 uur vannacht was er een explosie bij een woning aan de Zwanenbloemlaan in Arnhem. Daarbij sprongen een aantal ramen, maar de bewoner raakte niet gewond. De politie doet onderzoek naar de oorzaak en de dader zonder dat er verdachten zijn momenteel. In de eerste helft van dit jaar waren er 581 explosieaanslagen op woningen, 124 minder dan een jaar eerder. De Triodos Bank waarschuwt dat extreme hitte en langdurige droogte in Europa de economie zwaar kunnen treffen. De schade wordt geraamd op ongeveer 180 miljard euro, oftewel 1% van het bruto binnenlands product van de EU. Arbeidsproductiviteit daalt, de landbouwproductie krimpt met 3-7% en voedselprijzen stijgen en de elektriciteit wordt ook duurder. Noord-Spanje bereidt zich voor op een volledige zonsverduistering woensdagavond. Het evenement trekt bijna 500.000 extra buitenlandse bezoekers. Hotelprijzen zijn fors gestegen, overnachtingen in hostels kosten 400 euro en afgelegen gebieden registreren 5 keer zoveel boekingen als normaal. Ook worden files verwacht op de wegen. En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink, in het noorden afhankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers. 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
13: en Opel.
14: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
2: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
15: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
2: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
14: in Ford
13: en Opel.
16: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
17: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
18: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
19: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
20: Ik twijfelde over mijn gehoor. Maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
19: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
13: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
21: Has die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
22: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
21: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
22: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
23: WOQS.nl.
24: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
25: Oh, ja, want IJzerhandel Raadsma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
26: Yo, Freerk. Maar, bestellen kan tot...
25: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raadsma.
27: Ben je op zoek naar een stijlvolle stielen door in moderne kleuren, zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
23: WOQS.nl.
28: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
29: Tromeesje maar in beheining.
30: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
28: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
31: Bakken. Zullen we even op een stoel?
32: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
31: Baasmazitcomfort.nl.
33: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bath & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
34: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
35: Dat is misschien tijd voor een pitstop. Pleertstop bedoel ik. Bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.

Dag luisteraars, fijn dat u heeft afgestemd op het blaasmuziekprogramma, waarbij de muziek regelrecht uit het hart is gegrepen, blaasmuziek in Hetzen. De komende 2 uur kunt u luisteren naar een afwisseling van Ekelende blaasmuziek met Beumische en Merische polka's en walsen. En speciaal voor nu heeft Dirk een zomersprogramma voor u samengesteld met veel zonnige klanken, zoals de polka Beumische Sonne, waarmee we deze uitzending zijn gestart. Oorspronkelijk was deze polka bedoeld om met zang ten gehore te brengen. Het lied begint dan met de Duitse tekst Böhmische Sonne, du bist mein, mit dir komt die Liebe, so soll es sein. Maar we hebben naar de instrumentale versie van Blaaskapel Mach Sieben geluisterd. We volgen met een zonnige wals, waarbij we ons eigenlijk moeten voorstellen dat we ons in de Allgäu bevinden. Het woord Allgäu betekent een bergachtig en waterrijk landschap met veel weides. En dat dekt dan ook de lading Auf dem Sonnenbankel.

best mooie zonnige klanken in deze rustige wals. En van de zon gaan we naar de maan. Niet letterlijk natuurlijk, hè, naar de maan. Maar de potpourri die we van Ernst Mossoen zijn orkinaal Ekel en de Muzikanten gaan beluisteren, bevat gedeelten van polka's die allemaal de maan in hun titel hebben. Of zeg maar een warm hart toedragen. Hè. De titel van deze potpourri is Du lieber Mond.

Oh ja, ik verwachtte eigenlijk nog een titel, maar die kwam niet. Goed, maar wat wel komt, dat is op 12 augustus. Hè? Dan is er een zonsverduistering en dat wordt een hele speciale. Want vanuit Nederland zien we dat een groot deel van de zon door de maan wordt bedekt. En dat brengt schemering met zich mee. Maar als de zon na verloop van tijd weer tevoorschijn komt, dan begint de dag. Al is de verduistering in het begin van de avond. Zo horen we in de polka die zonnebrink den Tag.

En dan vervolgen we met een best wel interessante wals van blaaskapel Keramitska. Deze wals heeft een opmerkelijke opbouw. In de eerste mate hoort u meerstemmige klarinetten die een bepaalde spanning opbouwen en plots valt het orkest even in met een mooie samenklank. En dan, na een fijngevoelige korte stilte, horen we een paar maten a cappella zang, dit afgewisseld, tot de muzikanten van Keramitska het uiteindelijke walstempo samen met de zang oppakken en dit tot het slotakkoord volhouden. De letterlijke betekenis van de titel is: ga niet naar buiten in de zon. We houden het op een lieflijke waarschuwing. In de wals Nessa gaat zij sloentse.

Nou, we zoeken de zon weer op met de Sonnenschein Polka in de uitvoering van de Eckertaler Blaaskapel uit de Beierse porseleinstad Zelp.

Ik heb het wel eens vaker verteld dat een Sosetska een iets langere en langzame wals is. En dat langzame, hè, in zo'n wals, dat ligt niet zozeer aan het tempo als wel aan de beleving. In de Sosetska Ussa Stmiva gaat de zon onder. De letterlijke vertaling van deze titel is Het wordt donker. Het ondergaan van de zon is voor veel mensen een heel aantrekkelijk schouwspel. Hè? Sommigen reizen speciaal voor de zonsondergang naar de kust, hè? Om de zon in zee te zien zakken. Wij gaan dit, zoals gebruikelijk bij Blaasmuziek im Herzen, beleven op muzikale wijze. In de vertolking van Vlado Kumpan und seine Musikanten. Ussa Stmiva.

Als we spreken van het zonnestraaltje, dan hebben we het meestal over iemand die vreugde en vrolijkheid met zich meebrengt. En zo iemand moet de componist van de polka Ein Heller Zonnestraal ook zijn. Zijn naam is Lucas Broekmaier. Als jong knaapje, nou hij is in 1993 geboren, speelde hij al heel verdienstelijk accordeon en ging als kleuter al trompet spelen. En zijn eerste polka componeerde hij toen hij 11 jaar was en had hiermee zijn levensweg gevonden. Want op 18-jarige leeftijd vertrok hij al uit zijn ouderlijk huis om zijn grote liefde te volgen. U raadt het al, hè? Dat was muziek en ook de volksmuziek. Alles wat hij oppakte veranderde in een heldere zonnestraal. In Ein Heller Zonnestraal.

Nou, Arnheiler Zonnestraal, als de zon opgaat, denk ik aan jou. En dat is dan weer de strekking van het volgende lied in de polka van de Duitse blaaskapel Mission Böhmis, die in het jaar 2013 werd opgericht en 4 jaar later, tot hun grote verrassing, als hoogste eindigden bij de Europese blaaskapellenkampioenschappen. De titel is Keht die Sonne auf.

Nou, het is op dit moment weer de tijd van de fietsvierdaagse. Hè? In de krant zie je ze overal staan. Op alle plaatsen worden die fietsvierdaagse georganiseerd. Nou ja, het is natuurlijk schitterend weer. Nou, met onze blaaskapel Vino Cianca moesten we voor al die fietsers, die dan natuurlijk bij de Fines aankwamen, moesten we een optreden verzorgen. Nou, dat duurde nogal even natuurlijk, want het was hartstikke gezellig. En dat kon je merken, mensen vonden dus blaasmuziek. Ja, daar had je toch zo'n plezier bij. Nou, zo luidt ook de titel van Soepan Ensemble van Freude mit Blasmusik.

Zonsondergang hebben we al behandeld, hè, al een paar keer. En nu dus de zonsopgang. Door alles heen horen we eerst de vrolijke vogeltjes kwetteren. Muzikaal vertolkt door de klarinetten. En als de wals bijna is afgelopen, wordt deze passage in de muziek door de trompet versterkt. Het lijkt net alsof ook die is wakker geworden. Ernst Morsund zijn Orknaal Ekelende Muzikanten spelen de wals Sonnenaufgang.

Nou, van het grote Ekelende Orkest van Ernst Mosch gaan we naar een wat kleinere formatie van de Wirthouse Muzikanten. Het is een viermansformatie vanuit de Obermühlen Muzikanten die met hun viertjes optredens verzorgen in wijnkelders en biergarten en zo. Gelegenheden waar grote blaaskapellen niet in passen en waar de sfeer net iets intiemer is. En hiervoor is hun muziek ook heel geschikt, zoals we gaan luisteren in hun vertolking van de polka Mein Sonnenschein. MUZIEK

De titel van de polka die door Veselka wordt uitgevoerd betekent bij het maantje vroeg in de avond. Oftewel, in het Tsjechisch dus, Zvečera pri měsíčku.

Nou, niet voor niets moeten we onze ogen beschermen als we naar de zon kijken of naar de zonsverduistering. En dit kan heel heftig binnenkomen. Zo is het ook wel eens gesteld als we onze blik laten vallen op een geliefd persoon. Hè? Want de een zegt, dat is mijn goudklompje. En de ander vergelijkt diegene met de zon. Zo vertolken Ernst Morsung zijn orkanaal Ekelen en de muzikanten in de polka die we zo meteen...

dat wij zo dadelijk gaan plaatsmaken voor het nieuws. En dan weer graag bij u terug zijn met nog een mooi uur blaasmuziek in Hetzen. Dus blijf luisteren ook naar de polka So wie der Sonnenschein.

0: Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goeie afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
4: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
5: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
6: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
5: En als het stikken gaat, hel je ze het op en maait je ze het.
6: tdnoord.nl.
7: Bij

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jesternaidsjerk.
3: Oh, 11:30.
4: Hocus pocus, time for focus.
5: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
6: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met een 4 in het midden.
7: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
6: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met een 4 in het midden.
8: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
9: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
8: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
10: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
11: En van speelgoed tot feestartikelen.
10: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
11: Max Voordeel in Den Bosch.
12: Nou, bentjes, denk je wat aan je?
13: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
12: Schitterend!
14: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
12: Boetengewoon Ludema, voor al jouw maaltijdsdromen.
10: Alles voor in en bij het zwembad.
11: Max Voordeel in de Wald.
10: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
15: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
16: RTV NOF, bij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
17: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. De natuurbrand in Herperduin bij Os is onder controle en heeft zich niet verder verspreid. De brandweer blijft nablussen om heropflakkering te voorkomen. Zondagochtend woedde het vuur in een gebied van 100 bij 150 meter. Meerdere bluswagens waren aanwezig en er ontstond veel rook. Herperduin ligt in natuurgebied De Maashorst. Rond 2 uur was er een explosie bij een woning aan de Zwanenbloemlaan in Arnhem. Daarbij sprongen een aantal ramen, maar de bewoner raakte niet gewond. De politie doet onderzoek naar de oorzaak en dader zonder verdachten. In de eerste helft van dit jaar waren er 581 explosieaanslagen op woningen. 124 minder dan een jaar eerder. Triodos Bank waarschuwt dat extreme hitte en langdurige droogte in Europa de economie zwaar kunnen treffen. De schade wordt geraamd op ongeveer 180 miljard euro, ofwel 1% van het bruto binnenlands product van de EU. Arbeidsproductiviteit daalt, de landbouwproductie krimpt met 3-7%, voedselprijzen stijgen en elektriciteit wordt duurder. Groenland heeft een krachtige waarschuwing gegeven aan het Texaanse oliebedrijf Greenland Energy, dat nauwe banden heeft met president Donald Trump. Het bedrijf is in het oosten van Groenland begonnen met voorbereidingen voor proefboringen, terwijl daarvoor geen toestemming was verleend door de Groenlandse autoriteiten. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig in het noorden, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking optrekt en de zon afneemt. Temperaturen variëren van 25 graden op de Waddeneilanden tot 31 graden in het zuiden met een zwakke tot matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.

0: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
1: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
0: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij?
4: Herbergvoestrum.nl.
5: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
6: De Friese Motorfiets.
5: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
7: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
5: Wij hebben haal- en brengservice.
8: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
9: Zo, dat ziet er gaaf uit.
8: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
10: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
8: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
11: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
12: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
13: Yo, Freerk. Maar bestel kan tot...
12: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raasma.
14: De pannenkoektrein.
15: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
14: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
16: Bakken? Zullen we even op een stoel?
17: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
16: Baasmazitcomfort.nl.
18: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
19: Ja, echt maatwerk!
20: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
21: SGmaatwerk.nl.
22: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
23: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
21: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
20: Keukens en kasten op maat.

beste luisteraars, welkom terug bij Blaasmuziek in Herzen, waarbij de muziek regelrecht uit het hart is gegrepen. We zijn begonnen met een hele bekende en bij vele luisteraars en blaaskapellen muziekliefhebbers zeer geliefde polka, Böhmische Liebe. En het was ditmaal een instrumentale vertolking van de Oostenrijkse blaaskapel Burgschröffler. En van een heel ander genre is de wals, waarin de bijzondere muziekkwaliteit van de muzikanten uit Moravië wordt bezongen door het in Tsjechië beroemde zangduo Alena en Jindra, die in het lied begeleid worden door een formatie van 6 muzikanten uit Moravië en zij heet de blaaskapelle Lalia. De titel van het lied luidt Muzikanti z Moravi.

Zuid-Moravië ligt ook het plaatsje Bretslav. Het mooie aan dit plaatsje is dat de rivier de Dije hier dwars doorheen stroomt. En de Dije is een zijrivier van de Morava en Bretslav is naast de stad Snowmoy een van de grotere plaatsen aan deze rivier, waarin het water zomers vrij laag staat, maar vooral in het vroege voorjaar ook regelmatig voor overstromingen zorgt. En natuurlijk zijn in deze omgeving ruïnes te vinden van vroeger welgestelde burchten en de stuwmeren in dit stroomgebied zijn ook mooie blikvangers. De muzikanten van de Nederlandse blaaskapel Finocianka uit Lochem hebben zich door al dit moois laten inspireren tot hun vertolking van de polka Bretslavanka.

In de Moravische muziek worden hun dorpen, stadjes en stroomgebieden graag bezongen. Maar zeker ook de uitgestrekte wijngaarden en natuurlijk de heerlijke wijnen. Veel authentieke evenementen en feesten zijn in Moravië verbonden met de druivenoogst. In onze vakantie hebben we de met druivenranken begroeide berghellingen meer dan eens doorkruist. En dat blijft, ja voor mij hoor, een hele mooie aanblik. De idyllische wijndorpjes met hun wit met felblauwe huisjes, waarop de vrouwen, hè, dus niet de mannen, maar de vrouwen vaak een folkloristisch bloemenpatroon hebben geschilderd. Dit is de sfeer die de polka van Dilinetska Malakapela uitademt in hun uitvoering van de polka Winoradi Moje.

Een wals over witte rozen past goed bij een bruiloft. Een roos staat, zoals we wel weten, symbool voor liefde, vreugde, geluk en genegenheid. De hartvormige blaadjes en blaadjes onder de roos hebben alle een betekenis in de richting van liefde en vertrouwen. De doornen aan de roos staan symbool voor de moeite die iemand bereid is te doen voor zijn geliefde. Dat wordt een hele romantische wals. We gaan luisteren naar Bila Rouge.

Ja, nog eventjes over die roos. Dit was dan een witte roos. Maar tijdens ons optreden met Finochanka in Laren, bij de fietsvierdaagse daar, werd aan Rita en mij spontaan door Riet Welgrave een prachtige, ja, koraalroze roos aangeboden. Nou, schitterend. Hij staat hier te geuren. Dan vervolgen we met blaaskapel Lalia. En zij zingen, of zij musiceren samen met het zangduo Alena en Jindra over een prachtig mooi dorp in het zuiden van Moravië. Moje Dedin.

Uit 7 kleine dorpen van het Oostenrijkse Zuid-Burgenland, daar komen de 7 muzikanten vandaan die samen een blaaskapel vormen onder de naam Eine Kleine Dorfmuziek. Onder het motto, zoals vroeger bij ons muziek gemaakt werd, zo wie es früher war, laat deze blaaskapel ons genieten van hun muziek, zoals we gaan beluisteren in hun uitvoering van een polka waarvan de betekenis van de titel is Ik als laatste, van de Tsjechische componist Antonín Svácek, Ma posletní.

Nou, de muzikanten van Blaaskapel Boerschuffelen komen uit Triens und Gschnitz. Twee dorpen in het Tiroler Gschnitztal. En Triens, dat is van oorsprong een mijnwerkersdorp waar in de 17e eeuw de mijnen werden gesloten en de bewoners zich toelegden op de landbouw. En Gschnitz ligt zo'n 11 kilometer verderop. Hè? En dat bestaat uit een paar uiteengelegen boerderijen, waarvan enkele met barokschilderingen zijn versierd. Ik denk wel een bezoekje waard, hoor. Van Blaaskapel Boerschuffelen gaan we luisteren naar de Flugelhorn Ländler.

Kopergek, dat is de letterlijke vertaling van de naam van de Duitse blaaskapel Blechverrückt. Nou, het houdt eigenlijk gewoon in dat er geen houtinstrumenten bij hun blaaskapel zijn. Dus alleen koperinstrumenten. Maar wel, zeggen ze zelf, zijn alle 7 muzikanten gek op hun instrument en gek op hun muziek. Zij zeggen van hun muziek dat het echte handgemaakte blaasmuziek is. Nou ja, natuurlijk zijn ze ook verrukt van de Egelende muziek van Ernst Mosch. En Ernst Mosch die kwam als 7-jarig jongetje met zijn ouders in Valkenau aan der Eken wonen. En later componeerde Ernst Mosch zijn beroemde mars naar de naam van deze plaats, die we nu gaan beluisteren in de bijzondere uitvoering van Blechverrückt, Der Valkenauer.

Nou, de vorige keer heb ik u voorspeld dat waarschijnlijk een Sloveen de Tour de France zou winnen. En het is inderdaad gebeurd. Pogacar was dus de grote winnaar van de Tour de France. En met veel overmacht hoor. Dus maar toen hij weer naar huis ging en thuis kwam, toen zal hij wel gedacht hebben van mijn Oberkrein. Net zoals de muzikanten van Ensemble Zupan.

Bladna, dat is een plaatsje in Zuid-Bohemen in Tsjechië met een fraai kasteel in het midden. En zoals op zoveel plaatsen in de Bohemen worden hier al eeuwenlang vissen gekweekt. En dan vooral karpers. Een vissoort die de Tsjechen graag op bijzondere feestdagen, bij kerstmis bijvoorbeeld, eten. En waarschijnlijk zijn de muzikanten van Blaaskapel Eine Kleine Dorfmuziek ook gek op vis. Ja, of in... In ieder geval op het plaatsje Bladna. Zo maken we op uit hun vertolking van de gelijknamige polka Blatenska.

Nou, dan gaan we nu luisteren naar een idyllische wals waarin duizend sterren stralen in de nacht. De twee geliefden hebben tijd tekort, want ze hebben elkaar zoveel te vertellen. Duizend sterren, het lijkt wel voor ons gemaakt. Zo mooi is deze nacht. In de vertolking van Erzmos en Helga Reichel. De wals, duizend sterren.

Nou, het volgende nummer is geen polka, geen wals, geen soseska, geen mars, maar een slow rock. En dat is een slow rock gloria. Die is gecomponeerd door Stan Jacorski. Hè. Hij is de beroemde, mag ik wel zeggen, kapelmeester van Blaaskapel Gloria. Maar als ik de volgorde goed heb, dan heeft hij eerst de slow rock Gloria gecomponeerd. En een jaar later heeft hij zijn Blaaskapel Gloria met een heleboel mooie muzikanten en prachtige zangerspaar samengesteld. Die dit weer heel mooi gaan spelen, de Slow Rock Gloria.

0: Ja, beste luisteraars, wij hopen dat u weer kunt zeggen dat was genieten geblazen. En dan hopen we dat u heeft genoten van deze uitzending Blaasmuziek in Herzen. De volgende week maar weer, zullen we maar zeggen. Maar voor nu nemen we afscheid en zeggen op zijn Tsjechisch gedag.
1: Naast Glenno.

0: zijn hier.
1: Wat een stoel, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oostmaarhorn.
4: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga dan vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goeie afslag nemen. In Oostmaarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
5: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Het Raadsel van de Wadden. Vers gebakken vis met huisgemaakte sausen. Prachtig uitzicht op het Lauwersmeer. Of een lekker wijntje onder de druivenrank.
5: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
6: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
7: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
8: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gurbe en ik lid me hier.
9: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
8: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
9: tdnoord.nl.

0: TD Noord verkeert ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
1: TD Noord, uit Jesternaidsjerk.
2: U wilt toch ook het beste voor uw ogen?
3: Ja?
2: Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
4: Mij toeke camerabewaking het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
5: Nou, bentjes, dit keer wat doe je?
6: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
5: Schitterend!
7: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
5: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
8: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
9: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
10: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
11: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het hier op twa oeren.
12: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
13: Dit is het nieuws, ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. De natuurbrand in Herperduin bij Os is onder controle en heeft zich niet verder verspreid. De brandweer blijft nablussen om heropflakkering te voorkomen. Zondagochtend woedde het vuur in een gebied van 100 bij 150 meter. Meerdere bluswagens waren aanwezig en er ontstond veel rook. Herperduin ligt in natuurgebied De Maashorst. Rond 2 uur was er een explosie bij een woning aan de Zwanenbloemlaan in Arnhem. Daarbij sprongen een aantal ramen, maar de bewoner raakte niet gewond. De politie doet onderzoek naar de oorzaak en dader zonder verdachte. In de eerste helft van dit jaar waren er 581 explosieaanslagen op woningen. 124 minder dan een jaar eerder. Triodos Bank waarschuwt dat extreme hitte en langdurige droogte in Europa de economie zwaar kunnen treffen. De schade wordt geraamd op ongeveer 180 miljard euro, ofwel 1% van het bruto binnenlands product van de EU. Arbeidsproductiviteit daalt, de landbouwproductie krimpt met 3-7%, voedselprijzen stijgen en elektriciteit wordt duurder. Groenland heeft een krachtige waarschuwing gegeven aan het Texaanse oliebedrijf Greenland Energy, dat nauwe banden heeft met president Donald Trump. Het bedrijf is in het oosten van Groenland begonnen met voorbereidingen voor proefboringen, terwijl daarvoor geen toestemming was verleend door de Groenlandse autoriteiten. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig in het noorden, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking optrekt en de zon afneemt. Temperaturen variëren van 25 graden op de Waddeneilanden tot 31 graden in het zuiden met een zwakke tot matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
14: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
15: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
14: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nauw van nou is en echt bij het hoes past.
15: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjepke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
12: WOQS.nl.
16: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
17: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals brons, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
12: WOQS.nl.
18: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
19: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
18: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
5: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
4: Ik twijfelde over mijn gehoor.
3: Maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
20: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
18: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
21: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
22: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
23: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
24: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
23: MincoBouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
25: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
26: En van speelgoed tot feestartikelen.
25: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
26: Max Voordeel in Den Bosch.
27: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Koostertillen? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
25: Alles voor in en bij het zwembad?
26: Max Voordeel in dat bad.
28: Hey Tjerk, niet te veel bestellen hè? Ze leveren iedere dag.
29: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
30: Yo, Freerk. Maar bestel kan tot...
29: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
31: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
32: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
12: Dit is RTV NOF.
33: My No Gospel

Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.

0: Het komende uur zit vol met gospelmuziek, Nice en de Blede Boodskip.
1: Ja, en mijn naam is Tjerkje Broersma. En nu juist weer naar Gospel Time. Alle snijden metjes van 12 tot 4 uur live vanuit de studio hier in de Westerheen op RTV NOF. En wat ging ik van de metje dan? Nou, tussen 3 en 4 in de derde uur zeg ik wat er in agenda zit. En ik heb nice uur is vervolgde broers en zussen. Ik weer een psalm en natuurlijk een soort muziek. In de tweede uur had ik weer een verhaal uit de binnentijd van Charles Spurgeon, mijn naam. Ik een psalm draai ik dan en de muziek eromheen. En in dit eerste uur, tot onze draaien uur, heb ik weer het boek Mijn Naam het Heilige Verhaal verteld voor het Friese volk. En dan geven we vierde mei het volk wat dat al je belebt. Dat is bevrijd uit Egypte, trog wonderen en eigenlijk hele bijzondere dingen. Op bijzondere manieren had God het volk bevrijd en hij zwaar getekt voor hun in de woestijn. En op in zijn onderwijs en van een beetje je jaren hoe het verder gaat. En natuurlijk ik muziek en dan ken ik mij verder. Het nummer, ja, wat ik nog in draai, is van Gerard Troost en Miranda de Vlieger. En het gaat eigenlijk hoe het volk wat onderwijs is. Wij zijn onderweg.

Wij zijn onderweg. Dat vaart zo'n terug. Gerald Roost in de Dieheidek Jeremij Hester Bats. Ja, en het volk is ook onderwijs. De nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob. Uit bevrijd, uit slavernij, uit Egypte. En wees net alleen nog van het volk, maar ik oren uit Egypte. Ben mij geen van oren volkeren, Egyptenaren. En misschien ook nog wel van oren mensen die daar in dat loon wennen. Die ben ik mij geen al jaar op reis naar het beloofde loon. Bevrijd uit slavernij. En van een beetje geen willen wel lezen hoe het vierde keer. Het is een beetje een lang stukje, dus ik heb het. Je hoort even met oren, ik heb het in drie stukjes knipt. Muziek tussen terug en dan weer een stukje. Het oerjarig volk. Stadig gingen de dagen voorbij in het kamp bij de Sinaï. Het wie alweer een week of wat lien dat Mozes de berg op ging wie en nog wie er net weer naar onderen. Hoe volle mannen moesten ze nog naar hem uitzien? Hoe volle joen nog wacht je op zijn stap? En hoe zou het weer omkomen van die schrikkelijke berg? Als het tenminste weer omkwam. De meesten in het kamp rekenen er al net meer op. Als ze nog libben, hier al lang onder geweest. Maar na zoveel dagen koe er net meer in libben wezen. Geen mensen koe het zo lang uithouden deun bij zijn heilig God. Waar weet hoe lang het er al lei op die rekkende berg. En nooit zoenen ze krekt weten hoe en wat. En nooit zoenen ze zijn lijk naar onder dragen om het te begraven in het vermidden van zijn volk. En nou het Mozes er net mee wieën, hoe kwam het nou met haar? Waar zou nou dit grote volk troch de twaalf steppen leren? Waar zou het brengen in het loon dat van Monk en Hunnig oorroen? En waar, als ja in zonde voelen, zou nou voor haar pleitje bij die hege, strenge God? Het hier ik net in recent meer dat jij hem nog langer tjennen. Als een heilig man, lik als Mozes, net van zijn andlit lipje koe, wat moest dit dan met haar worden? En als jij dochs alle keer omkomen moesten, dan joeg het ik niet meer dat jij die wet van zijn is houden. Vaak wie het mij beter en ziek je een oren God. Een die jij zien kon, een die het van het leger uitriek. Maar die het net wennen bij vuur en tonger. En dat men net onstoor als men dicht bij hem kwam. Zo praten ze over de Heer, die haar verlost hier uit Egypte. Die haar vierde troch de zee, die haar breed uit de hemel joeg. En wetter uit de rotstien en die het zien verboen bij haar opjochten hier. Ja, vielde net eens meer hoe groot haar zonde weer. En doet er haast 40 dagen omwienen. En Mozes nog net onderkwam, doe steken ze de holle binnenwaar en gingen naar Aaron. Kom, meidjes Gordon, die het voor uw handlid uitkennen, want deze man, Mozes, die het u uit Egypte opviert had, weet die keert is? Wij weten het net. Aaron waard zuwe kjel van haar drieste worden. Hij wist wel dat het al een zware zonde was om zoks te sissen. Lid steen dat er haar zin was zo en naaien goden meidje. Dus is geen oren goden van mijn antlid hebben. Dat wordt wie hem nog net vergeten. Nee, hij mocht het volk net te willen wijzen. En als het goed zo, moest er haar in pleets bestraffen. Maar het weer net makkelijk om zijn heel deze dwingende, dreigende mannigte u in te keren en hij vernaam wel dat jij het feest van doel wierde. Dat wat zoe Jan als ze nee zei. En jij zet me dan toch terug? Ja, wierde bij staat en stenig je hem. En dan zoen ze een oren leerde kiezen. En alles dwaan dat het weven het haar opjoegt. Misschien weet maar beter dat er haar te meer te kwam. Dan koren altijd het allerslimste nog keren. Geen nije goorde zoeder haar Jan. Maar een beeldsoort meidje. En dat beeld zou een teken en een symbool wijzen van de Heere zelfs. Hij soort haar goed in scherpje, dat net dat derde beeld haar God weer, maar dat ja, bij offeren en bidden, naar dat beeld zijn konen en om de Heere denken moesten. En misschien, als er wat tijd over roen, zo'n is in zijn,
dat men hem tjenje kan zonder beeld en zoer haar toch nog weer in het goede spoor brengen. Mozes. Ja, die zou fatalijk nee zijn hebben. Maar Mozes weerde net meer. En hij zelfs, Aaron, hij weer nou eerder net profeet, lik als zijn broer. En als we het behendig online, weer er ook altijd nog een kans dat jij eraf zegt en dat alles blauw zat het weer. Het zou kennen, zei er, ik zou je mijn beeldmaatje kennen, maar dan moet ik je hem gouden ringen ha. En net alleen je hem eigen, maar ik die van je vrouwje en ben. Maar Aaron wist wel dat je teken van pronken op skik hadden. En hij hoopte maar dat je haar goud net missen moene. Maar zo makkelijk rekken het er toch net af. Jaroen naar de tent net voor de naai weer de eerste draal weer. En langen hem haar ringen aan. En dat ging terug. Zo lang onder een hele stapel van hem hier. En toen moesten we van wegen komen en mijn zweer het ging te werk. En maken een gouden kalf, een jonge balen, het teken van Gods grote macht. Heeg op een stenen voetstuk kwam het steen. En Aaron lei haar uit dat dit gouden beeld net zelfs een god weer, maar net oors als een teken van zijn macht en kracht. En het volk? Beheert zeggen ze naar het blinkend beeld. En wat Aaron zei, sloegen ze net eer eens acht. Het zou wel weer wijzen wat ze zei, maar wat kwam het erop aan? En jubelend rapen ze, dit ben nou die goden, o Israël, die daar uit Egypte nog een opviert hebben. Nou, hier is dan ek een god, lik als alle oren valken. Een god dat je net bang voor hoeven te wijzen. En niet voor haar uitgeen zoe, de kant op naar Kanaan. Vlak voor het godsbeeld hier Aaron een altaar bouwt en de oren dijs, doet het een feest voor de Heer, soort een feest voor de Heere wijzen. Tevreden gingen ze die jongens naar de tenten. Morgen soort een grote dij worden. Morgen eer zoenen ze de offerslachtje en eten van het offervlees. Vlees, dat weer wat oorzes alle dagen weer om dat mietke manna. En na het offerfeest, dan kwam het nog. Dan zoenen ze springen en doen ze en willen hebben. Het kwam haar namens Ekta naar de verdrukking in Egypte en dit heukeren in de wildernis.

Ja, dat is zo'n return, maar het noemt passing through. Ik ga verder met het verhaal. De Oredijs doet het feest in het leger in volle gang weer. Spreekt de Heere tot Mozes. Geen henne, nij onderen, want die volk, dat je opviert hast uit Egypte, had het bedoen. En mij hasten binnen je afgeen van de wij, die ik haar oplein hier. Je hebben zijn, dit binnen die gouden, o Israël, die jij opviert hebben uit Egypte noen. Mozes, stier verslijn, doet er dit vreselijke nij zedde. Jer, Bob op een berg, zat dicht bij God, wienen de dagen omvlijn en hij koort hem net begrijpen dat het volk zat jip volle koe in zijn kwarte tiert. Maar 40 dagen lien stienen ze eerbiedig aan een berg en jerden ze naar Gods woorden en nou dienen ze sa. Dien volk, hier de heren zijn, dien volk had het bedoen. Maar ja, koene Gods volk, ik neem een wijze nood ze willen moet zien wut en gebod verwerpen. Ja, wie ne hem vergeten? Het weer jocht dat nou haar ek vergeet. En mij bevend het, jede Mozes wat de Heere nog meer te zissen hier. Ik haf dit volk sjoen en sjoch. Het is steeg van nekken. En altijd wist je ze tje mij op. Nou dan, lip me ta dat mijn grieme tje haar oplaget. En haar vertaat en dan zil ik die ta een grut volk maaitje. Doe eerst begreep Mozes hoe slim het volk zondigen hier en hoe zwaar de straf wezen moest die het haar treffen zou. Maar nou ik, nou God haar verdeeld je woord, nou viel er eerst hoe naai dat volk hem on het hart lei, hoe lever het hier. Het weer geen makkelijk volk om te leren, beteden zo men het haatje, zat wezen opstandig wienen ze soms. Maar het weer zijn eigen volk, zijn vlees en bloed dat erom wrakselen hier, maar de farao, en dat er nou al zo lang mij optriek in deze tware wildernis. Nee, hij woont net dat de Heere zijn volk verdeelgen en hem in plaats daar een grut volk maken. Hij woont voor haar sterren als het wezen moest. En smeekend heeft Mozes de handen omheeg en zei, waarom, o Heere, zou je hem griem oplaag je tegen jens volk, dat jou met grote krachten met de sterke eer uit het land van Egypte opviert hebben? Waarom zoende de heide haar vermijdtien opspreken? In zijn grim had er haar verlost om ze te deertien in de bergen? Kom waarom, o Heere, van jens gleurne grim, en mij jou berouw hebben van het kweeën dat jou haar dwaan wonen? En waar? Lika sa volle keren al, jerde de Heere naar zijn tjenst wijnt Mozes. Ik zal haar nog net verdeeld, je spreker, maar geen nou naar het kamp. En weer ging Mozes het paard naar onderen, in zijn het de grieme om de zonden van zijn volk. Maar daar geliek ik de blieden dat God haar nog sparje woe. Een slimme zonde hierna ze zondigen, maar misschien weer alles nou alweer voorbij. En wachten ze op hem om voor haar te bidden. Sa zo het wezen, tochter. Sa hier don nota altijd wijst. Ja, bedoren het bij God. En als er straffen kwamen, dan moest hij voor haar in de pleit. Maar deze reis hier het wel tegen slim wijst. Een gouden kalf en daar gingen ze om bidden. Wisten ze nou nog net dat het wezen volk dat er maar één God weer? Mozes hier twee platte stenen mij namen van boppen, twee tafels, dat de Heere zelfs mijn eigen hoorn, de tien woorden op skreun hier. Wat hier er bleerd werd, doet er ze van God kriegen. Waar is een volk op een vrouw boeten huzes hier tocht, dat het schrift en de woorden van zijn God haar mij? Als goud zou deze stenen bewaren, en elke keer als het volk in de zonde voel, zo Mozes is jen litte en haar de wet voorlezen. Hij je net denken kin dat er ze zakau broeken moest. Strak zoe de artsen geer op en haar vreje hoe het krijgt dag in weer. En dan zoe haar de strenge woorden voor houden. Dan zoe ze beskammen de holle boegen. En Mozes zoe haar treest en zei misschien wou God het nog verjaan. Ik zal reeds bij de berg op en van je bidden.
Sa soe het gaan. Heel bij de berg trof Mozes Jozua, die op hem wachtte hier en nog van neer wist. Te gerre roende ze hij onder. En Mozes zocht om een woorden om het hem te vertellen. Maar het woer hem net om de lippen. Sommelijke dingen binnen sa slim dat men ze net zissen kan.

Dat weer Ronald Koopsma, ik noem het verlangen. Ik ga nou het laatste stikje lezen, niet dit stik van een beetje. Mozes en Jozua wienen nou hast onderen en uit de vierte waardende loeren oor van muziek en zongen. Vreemd, toch Mozes. Zongen ze nou alweer? Of zou het nog net oorwezen? Maar dan wie het net best. Njonken hem, zei Jozua. Hark, er is kreets geschreeuw in het leger. En somber antwoordde Mozes. Het is geen joegij van oorwinning. Het is ek geen kleien oorenverlijnen slag. Ik jij het loert van sjongen. En vlugger roenen ze de smelle glijde paardendel. Stief om een stenen tafels kniepte Mozes de hand. En door ineen, om een laatste hoeken, zagen ze alles. Heeg bob het volk. Op het stenen voetstuk stierde gouden kalf te blinken en daarvoor, bij het rikkend altaar, stier Aaron in witte priesterkleien. En verder, op het weerde plein bij het tentenkamp sprong en doenze en host het volk. Een skoft stier Mozes daar, roerleers, als zou er nooit weer een stap verzetten. Hij zegt het voor hem en nog koer het tentleeuwen. Wie dit dan een bange droom en zoer aan zijn wekken worden in zijn tent of bij God in het zustere wolk? Maar op een nij waaiden de loeren hem om van harp en rinkelbom en op een nij zagen ze dat kalf een gouden vlam in de gloeiende zinnen. En een wilde, razende griem vlegen moen en met één zwaai van zijn emmer sloegen de beide tafels in de granieten pletter. Mozes tocht er net aan dat God hem die stenen tappen trouwt hier, dat het zijn eigen schrift wie en dat hij ze samen net breken mocht. Mozes tocht alleen nog maar, dit is Gods volk net meer. Deze duizende heidense bende is Gods woord net langer brek. En doe, met grote stappen ging Mozes het kamp terug en op gouden beeld daar. Geen woord, zei er. Maar zijn eigen vlammen in zijn wangen gloeiden. De doenzende meisken stienen stil, bleken ondien en maken rondte voor hem. En jonken het altaar stier Aaron beschamen en bang. Dus, Mozes leefde toch nog, Mozes. En nou kwam er om haar het oordeel om te sissen. Maar grote eigen, zeggen ze naar hem. Hij squorde de gouden god van zijn voetstek en smeert hem in het zon. Een hamer, gebeer. Toen zwaaide Mozes de moker boppen de holle en sloeg. Het wier als woer al zijn grimme uitveer op dat gouden beest. Nooit hinnen ze hem zo leuk zien. Zo trog alles hinnen vergrimmen. Toen smeerde de hamer voort en keerde naar Aaron. Heeg en dreigend stier Mozes daar en bitter vreeg er. Wat had dit volk daar dien? Dat toe des een schrikkelijke schuld doorbracht hast. Aaron sloeg de eigendel. Bang stammen er. Lip mijn heere griem net gleuveretje mij. Doe wist dat dit volk in het kweerde leidt. Ja woene een gouden god haven en brachten me haar ringen en zijne. Maitje is goden. Want waar die man Mozes keert is, wij weten het net. Het wie een machtige hoop goud en ik heb het in het vuur smieten en dit kalf is ervan komen. Verachtelijk keerde Mozes hem af. Dat Aaron het zelfs niet betocht hier, dat wist ze ik wel, maar hij hier nooit aan jou mocht. Die God als leerder zet over een volk, die moet vaak gaan en net de slaaf van een menigte wijzen. Doe, leerder zijn eigen gaan over heel het grote wierdekamp. Dat hij stier weer alles stil. Maar verderop doen ze, als moest het feest nog beginnen. Al wilde rozende lieten, al redden gingen de trommen, al dronkener hosten en sprong het volk. Gewoon hingen de kleien al uitsmieten. Met grote stappen roem Mozes naar de poort. Nou wist er wat hem te dwaan stier. Dit moest ophouden, dit wilde God vergeten doensje. Als hij er net maar één slag een eind oor maken, dan zou de Heere God zelf daar komen en verdeel je het hele volk.
Kom bij mij, Robber, alle mannen die het mij de Heere had. En toen kwamen ze opzetten, een grote keppel volk. Alle jaar die het net mij dien heren on het zondige feest. Het wienen haast alle jaar mannen uit de stam van Mozes, alle jaar levieten. Streng, zei Mozes, sa, zei de Heere, de God van Jasjerel, van Israël. Tjog dwers troch het lege kamp en slag alles deel dat nou nog doen ze waar. Al is het je eigen zoon erbij, of een broer, of een vriend. Spar ze net, maar hou ze deel met het scherpe zwet. Doe namen de levieten zwannen het zwet in de voest en voelen hoe het doensende volk als een hagelbui op een riepe oogst. Mozes jedde hoe het wilde jongen verstommen. Hij jedde de strietrap van de levieten en het jammerien van die sterrenmoesen. Mozes zei geen woord en wachtte. Toen de zwannen van Levi weer omkamen, wurg en in een eind, de mantel en de zwarte reet van het vergeten bloed, doe lijnen er op het veld zijn 3000 deden. Daarna roept Mozes de artsen geer bij het brutsenbeeld. Het goud liet er vier mee halen en het fonkelend gruis struit er op het wetter. Drink, zei hij streng, en of het woon of net, drinken moesten ze van haar gouden god. Zonder een woord meer ging Mozes voort naar zijn sleeptent. Morgen. Wat zou de Heere nou doen? De dag van morgen? Mozes wist het net en hij kon het ek net terugdenken. En 3000 deden. Het begrut hem ek om al die vrouwen die de man verleemd hebben, om al die memmen die de zoon mee ze moesten, om al die jonge benen die het schreeuwden om de deerdeheid. Hij weer net wreed, Mozes, en krekt, omdat dit volk zo leef hier zijn griemen, zijn woede zo verschrikkelijk wist. Maar likwals hier geen spiet van wat er dien hier. Als zijn levieten het kamp net zuiveren hiernen, dan hier God zelfs deel komen, en misschien heel het volk verdeelgen. Het worden lang eert Mozes sliepen koe die nachts. Ja, ik had dit van een beetje lezen, dit verhaal. En toen moest ik echt denken weer om feesten die we vieren. En ik over het zuur deze, wat een brea heel nog zuur maakt. Dat mij een bepaald feest dan moeten we alles verdwan. Alles een heel hoes kenmaatje, er mij niks verkeerd zien wees. Ik dacht, ja, wij moeten eigenlijk verdwan alles wat ik in ons hart net goed is. Een voorbeeld voor u om uw lippen, uw hart op te scannen. Ik ga nu een nummer klaarzetten van Marcel en Lydia Zimmer. Wat een liefde!

Dat weer het noemen Turn Your Eyes Upon Jesus van Michael W. Smith. Gerard Troost jongt nou 100%.

Ja, dat winnen Gerard Troost en Miranda de Vlieger. Maar het nummer 100%. En nou haak ik een nummer klaarzet van Aan Poelstra. De titelsong van de gelijknamige CD Masterpiece of Mercy.

masterpiece of mercy, een wonder van genade. Dat wie aan Polstra die zong dat. Ja, het eerste horen Gospel Time op deze snijn. Jochen Augustus zit er alweer op. Maar na reclame en journaal ben ik nog weer met een heel oren vol muziek. En ik weer een verhaal uit het leven van Speurtjen en aansnijk een psalm. Ik zou zeggen, ik hoop dat ze straks weer bij is. Graag ons straks. Ja, en haast iets voor dit programma. Kist altijd een mailtje sturen naar gospeltime@rtvnof.nl.

0: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
1: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
2: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
3: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
4: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de

0: zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
1: Het raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
4: Wij onderhouden
5: en verkopen
4: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
3: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
6: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoensien.
3: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
5: in Ford
4: en Opel.
7: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
8: En dan volgende week wel snoer. Ja, die gaan weg.
7: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
9: Nou, bandjes, dik hier wat aan je?
10: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
9: Schitterend.
11: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
9: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
12: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
13: Tromeesje maar in beheining.
14: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
12: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
15: Peppe, Mike, ik ben Pep op de stoel.
16: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
15: baarsmazitcomfort.nl.
17: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
18: Hé, wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
19: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Traaien Oeren.
20: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
21: Dit is het nieuws, ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Spanje heeft op de eerste dag van nieuwe grenscontroles 199 reizigers vanuit Italië gecontroleerd, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. De autoriteiten controleerden inzittenden van 12 vluchten op meerdere Spaanse vliegvelden. Aanleiding is een conflict met Italië over de komst van migranten naar Ceuta eind juli. Italië schortte daarop het vrije grensverkeer met Spanje voorlopig op. Rond 2 uur vannacht was er een explosie bij een woning aan de Zwanenbloemlaan in Arnhem. Daarbij sprong een aantal ramen, maar de bewoner raakte niet gewond. De politie doet onderzoek naar de oorzaak en dader zonder verdachte. In de eerste helft van dit jaar waren er 581 explosieaanslagen op woningen. 124 minder dan een jaar eerder. Groenland heeft een krachtige waarschuwing gegeven aan het Texaanse oliebedrijf Greenland Energy, dat nauwe banden heeft met president Donald Trump. Het bedrijf is in het oosten van Groenland begonnen met voorbereidingen voor proefboringen, terwijl daarvoor geen toestemming was verleend door de Groenlandse autoriteiten. Triodos Bank waarschuwt dat extreme hitte en langdurige droogte in Europa de economie zwaar kunnen treffen. De schade wordt geraamd op ongeveer 180 miljard euro, ofwel 1% van het bruto binnenlands product van de EU. Arbeidsproductiviteit daalt, de landbouwproductie krimpt met 3-7%, voedselprijzen stijgen en elektriciteit wordt duurder. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig in het noorden, terwijl vanuit het zuiden middelbare bewolking optrekt en de zon afneemt. Temperaturen variëren van 25 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden, met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het blijft vrijwel overal droog. En tot zover het nieuws.
2: It's getting hot in here.
5: Wat een sto, jong.
2: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
5: Oh?
2: Ja, van het gas.
22: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
23: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
24: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
23: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
22: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
25: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
26: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
27: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
28: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
27: Minco Bouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.

0: Door Deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
1: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
2: Herbergvoestrum.nl.
4: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
5: Ja, echt maatwerk!
6: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
7: SGmaatwerk.nl.
8: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
9: Oh, ja, want IJzerhandel Raadsma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
10: Yo, Freerk. Maar, bestel kan tot...
9: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raadsma.
7: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
6: Keukens en kasten op maat.
11: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
12: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
13: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
14: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
15: Dit is RTV NOF.
16: My No Gospel Time.

0: Het komende uren zit vol met gospelmuziek, Nice en de Blede Boodskip.
1: Ja, en mijn naam is Tjerkje Broersma. Ik ben er alle snijtemetjes van 12:00 uren. Live vanuit de studio hier in de Westerheen op RTV NOF. Ja, en wat ken ik dit oren dan? Dat is het 12e oren van een weekje. Een heel soort muziek. Aangezien let ik weer een psalm hier. En ik hou straks weer een verhaal uit het leven van St. Charles Spurgeon. Doet er nog een BHV. En we kennen of je er mijn muziek ben begonnen, maar een noemer van de CD. Voor mij Bennefeskes eigenlijk die jere bij de Bijbelse feesten. Het is Noor CD uit Jan Troch Christian verwoord. De teksten ben van hem en het is Bennekoren die dat zongen. Ik ken of je er mij een noemer van de CD Gospel for You en het noemen Because God is Good.

Psalm 13. Een psalm van David voor de koordirigent. Heren, bent u mij helemaal vergeten? Wanneer komt u mij weer tegemoet? Moet ik nog lang naar u uitzien? Dag in dag uit schreeuwt mijn hart om u. Laat u mij nog lang onder de overheersing van mijn vijand? Kijk toch naar mij om, heren, en laat mij iets van u mogen opmerken. U bent toch mijn God? Geef me uw licht en kracht, zodat ik niet zal sterven. Zodat mijn vijand nooit kan zeggen, ik heb hem overwonnen. Want als ik val, staan ze om me heen te juichen. Maar ik stel al mijn vertrouwen op uw goedheid en liefde. In mijn hart is vreugde, omdat ik zeker weet dat u voor bevrijding zorgt. Ik wil een loflied voor de Heere zingen, want hij helpt mij altijd.

Dat wie Brian Doerksen, Together My Forever Worship. Maar het nummer How Long, O Lord. En Joke Buijs, Session Know, Veilig in Jezus Armen. En het is een live opname. Het staat op de cd Joke Buijs en Band. Ze vertolken liederen van Johannes de Heer. En dit is een live opname. En dat is Together My Praise Band, Together We're One. Veilig in Jezus Armen.

0: Ja, dat is Joke Buijs, maar het nummer Veilig in Jezus' armen.
1: Dit is Gospel Time op RTV NOF.
2: Mij Tjerkje Broersma.
0: Ja, en dank je snel, Jere. Ik heb een nummer klaarzet van Irma van haar cd Find Me. Ik heb gekozen voor het nummer Don't You Ever Listen. Want God die had ook een vijand en die wil ons ook van alles influisteren. Maar daar moeten we dus net naar Jere. We moeten Jere naar God wat iets in ons zijt, hoe hij oren stinkt. Don't you ever listen, het zong toch Irma.

Ja, dat wie Irma Maaie het noemen Don't You Ever Listen. En dan is het nou tijd voor het verhaal uit de bijna tijd van Speutjen zelf. En van een beetje gaat het over het item dat er voor die beden wordt. En dan lezen we eerst een vers uit de Bijbel, 1 Thessalonicenzen 1 vers 2. En dan pak ik even de Frieske Bijbel erbij. 1 Thessalonicenzen 1 vers 2. Daar staat het volgende. Wij danken God allemaal voor jem alle keer, wanneer we om jem denken in onze gebeden, zonder ophouden. Ja, en net alleen de paken van Charles, maar ik zie hij John, die weet om nee. Hij maakt preken, hij houdt preken, hij bezocht meisjes en de jonken hield er nog een baan als kantoorbediende bij een kolenhandel. Hij hield best wel druk. Op een dag gingen we naar het kerken, wil zijn vrouw en bern, ik de jonge Charles Spurgeon, thuis bleunen. Toen er onderwijs weer, besefte er plotsklaps dat er net genoeg aandacht jong hier ons in gestin. Dus gong er weer om naar huis. Hij rond zijn huis weer binnen, maar er zagen net in. Heel zachtjes rond er bij de trap op. Boppe jettert er een stem. Het weer zijn vrouw. De mem van Charles die toen het bidden weer. Hij luisterde naar haar gebed en jette dat ze ik vooral aan God vroeg of alle benen van hun gezin zouden vertrouwen op de Heer Jezus, dat ze door hem red worden zouden. En daarna was ze heel speciaal verordste voor Charles. Want Charles wie werd eigenzinnig, hier een hele sterke wil. En hij kon ook heel eigenwijs wijzen. Toen de heid zijn vrouw zo ernstig van zijn hun been, jerde bidden, weer hij gerustgesteld. Hij kon weer verder met zijn werk voor de Heere God. En zijn been weer nabij hun biddende mem in de beste hand. Jere letter zei Charles Spurgeon: ik zal nooit weer vergeten hoe ze haar knieën boog. Haar armen om mij heen sloeg en van mij bad. De apostel Paulus schreeuwen aan de christenen in Thessalonica. En dan komen we bij dat stukje, 1 Thessalonicenzen 1 vers 2. Wij danken God allemaal voor jem alle keer, wanneer we in hem denken in ons gebeden, zonder ophouden. Dus continu wiens aan het bidden. Hast u er wel eens om toch dat de meisjes binnen die voor jou bidden? Als die heid en mem in de Heer Jezus Christus leeuwen, zullen ze dat zeker ik voor die dwan, voor die bidden. En ze zullen dat ik blijven dwan. Maar misschien ben er ook andere meisjes die voor die bidden. Die om die denken, of gewoon een keer als ze om die denken moeten, dat ze voor die bidden. Dat ze toch veilig bent bij hem. Altijd en wat er ook bad, dat ze die misschien ook wil zegenen. Ja, ja en Speutjen, die ontdekt daar toch hoe geweldig het wie dat er ook voor hem bidden waard. En dat is iets om heel dankbaar voor te wijzen. En dat geldt ook voor jou. Ja, en ik had ook wel gewoon, soms moest ik er niet in denken. Zou jij gezien, beter mag gewoon voor die persoon. En ik had ook wel eens dingen, soms wist ik niet eens wat er weer. Maar ik had eens een keer heel sterk gewoon, dat ik gewoon in tocht en dan ging ik voor bidden en de woorden kwamen ik vanzelf. En letter, pas volle letter, jij ik, dat er ik wat weer. Dus als het gewoon in tinkst, dan kan er wat wijzen, ik kan dan maar gewoon voor die persoon bidden. En ik natuurlijk altijd blauw bidden voor die ben, want dat is ik heel belangrijk. En als jong bist, maar is het ook ik voor die heid en mijn bidden. Is ik belangrijk. Het Oslo Gospel Choir die zong er nou over. Het gebed voor de stad. Prayer for the city.

Dat wie het Oslo Gospel Choir, maar het noemt Prayer for the City, het gebed voor de stad. En nou een nummer van de CD Dieper. Dit nummer is kreunt door Martijn Buwalda. Maar het is opnomen, ja, door Soul Survivor. Ik ga kozen voor het nummer 1 gebed.

Dat wie het nummer 1 gebed en die komt van de CD Dieper. Een CD is Ujoen terug. Soul Survivor. En dan heb ik nou een nummer klaarzet. Het is een verzoekje van een trouwe luisteraar. En daar komt hij. Een nummer van Silverwind. A Song in the Night.

Dat wie Silverwind, maar het nummer Song in the Night. Dat wie speciaal voor een trouwe luisteraar. Ik vond ze een heel mooi nummer. Nou. Ja, en haar stoel ik een mooi nummer. Dan zei ze, nou dat wil ik wel eens jaren, want dat komt nooit voorbij. Stuur gewoon een mailtje erover naar gospeltime@vnof.nl. Dan haar knoonummer klaarzet van de Country Trail Band. Het komt van de cd Dwars door de Storm. Ik ga kozen voor het nummer Je hoeft niet meer te rennen.

dat wie de country trail bent, maar het nummer Je hoeft niet meer te rennen. Ja, de tweede uren van Gospeltime, deze snijn, 9 augustus, zit er ook al bijna weer op. Maar nee, reclame is journaal, ben ik er weer. Maar nog een heel uren vol muziek. Zie je wat er in de agenda zit? Ik heb nice uren vervolgde broers en zussen. En ik draai ook weer een psalm. Ik zou ze graag ont straks. En ik sluit af met de Exodus Road Band, The God of the Universe.

0: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
1: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
2: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede aanslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
3: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
3: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Vakgarage Van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
6: en Opel.
7: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
5: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage Van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
8: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
5: Vakgarage Van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
6: in Ford
9: en Opel.
10: Nou, bentjes, de keer wat doe je?

0: brand.
1: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
0: Boetengewoon Ludema, voor al jouw maaltijdsdreven.
2: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
3: Trommeester mij in beheining.
4: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
2: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
5: Bakken? Zullen we even op een stoel?
6: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
5: Baasmazitcomfort.nl.
7: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
8: En van speelgoed tot feestartikelen.
7: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
8: Max Voordeel in Den Bosch.
9: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
7: Alles voor in en bij het zwembad.
8: Max Voordeel in dat bad.
11: Hé, wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
12: Dat is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
13: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tijd op Fjouwer Oeren.
14: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
15: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. De natuurbrand bij het Zuid-Spaanse Niebla heeft circa 8000 hectare getroffen en rukt op richting Sevilla, meldde de Andalusische minister Antonio Sanz zondag. 275 brandweerlieden proberen te voorkomen dat het vuur de rivier de Tinto oversteekt. De windrichting is cruciaal en lage luchtvochtigheid bemoeilijkt de bluswerkzaamheden verder. Voor de kust van het Omaanse eiland Jazirat al-Qiblia lekt de tanker Caroline Bezenji, onderdeel van de Russische schaduwvloot, ruwe aardolie. Het schip vervoert minstens 800.000 vaten en ligt 1,5 maand vast. Milieuonderzoeker Wim Zijnebeur van Pax noemt het een ramp voor het lokale ecosysteem, waar zeldzame zeeschildpadden en walvissen voorkomen. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, heeft verklaard dat Iran geen directe gesprekken voert met de Verenigde Staten en dat ook niet zal doen zolang de overeenkomst van juni wordt geschonden. Via tussenpersonen vindt wel overleg plaats, meldde hij aan het Iraanse persbureau Merg. Een zeppelin van 75 meter lengte vliegt momenteel boven Nederland om luchtvervuiling te meten. Het luchtschip steeg op in het Duitse Essen en vliegt over Arnhem, Kootwijk en Utrecht. Boven de Veluwe maakt het meerdere heen- en weervluchten. Onderzoekers van Wageningen University and Research meten samen met Duitse collega's uitlaatgassen, fijnstofdeeltjes en CO2 op 300 meter hoogte. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig in het noorden, terwijl vanuit het zuiden middelbare bewolking optrekt en de zon afneemt. Temperaturen variëren van 25 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden, met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het blijft vrijwel overal droog. En tot zover het nieuws.
16: Oh, 11:30.
17: Hocus pocus. Time for focus.
18: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
19: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
5: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
19: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de 4 in het midden.
8: Let jem gaan, vriezen, vriezen, let jem gaan.
14: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
7: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
14: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
7: TD
20: tdnoord.nl.
21: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij plutosport.nl.
22: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
20: TD Noord uit Jesternaidsjerk.
23: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden over.
24: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
23: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
24: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
25: WOQS.nl.
26: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
27: De Friese Motorfiets!
26: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
28: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
29: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
25: WOQS.nl.
28: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
26: Wij hebben haal- en brengservice.
30: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
31: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf van der Ploeg in Kollumerswaag.
32: Dit is RTV NOF.
33: My No Gospel

Ja, dat doe je. Wanda Jackson might number turn your radio on. En noem maar mijn dubbele bjatkip. Net al in deze radio luisteren. Maar ik, nee, wat God, Genus zei dat we ons daarop houden stemmen. Ja, goeie meetje. Fijn dat je van een beetje weer bij bent. Dit is alweer het tweede uur Gospel Time op RTV NOF. Live vanuit de studio in de Westerijn. Mijn naam is Tjerke Broers, maar ik ben er nog tot rond 5 uur daar. Mijn programma Boren voor Gospelmuziek. Ik ga straks gegeven wat er in de agenda zit. Ik heb nice oeders, volgde broers en zussen en aas een ekwermpsalm. Maar eerst muziek. Ik ben begonnen bij Wanda Jackson. Wie eigenlijk een noemer wat een trouwe luisteraar ongejongen had. Van, dat vind ik wel een mooi noemen. Met Cees, ik vind hem echt heel mooi. Lekker fleurig, ik. En een ja, hele bijzonder bjatskip. Ik ga nu een noemer klaarzet van Martijn Buvalda, een noemer van CCD Hoge Eer Publiek, over zijn trouw.

Psalm 8, een psalm van David voor de koordirigent, te begeleiden met het muziekinstrument uit Gat. Heere, onze God, de majesteit en de glorie van uw naam vullen de gehele aarde en de hemelen vloeien ervan over. U hebt de kleine kinderen geleerd u volmaakt te prijzen. Een voorbeeld zal uw vijanden en hen die op wraak zinnen beschaamd doen staan en tot zwijgen brengen. Als ik 's nachts omhoog kijk naar de hemel en het werk van uw handen zie, de maan en de sterren die u een plaats hebt gegeven, dan kan ik maar niet begrijpen dat u zich bekommert om een klein en nietig mens. Dat u werkelijk aandacht voor hem hebt. U heeft hem een plaats vlak onder uzelf gegeven. U gaf hem een kroon van glorie en eer. U gaf hem zelfs macht over alles wat u had gemaakt. Alles dat onder zijn gezag. Alle schapen en runderen en alle dieren in het veld, de vogels in de lucht en de vissen en alles wat wemelt in de zee. O Heere, onze God, de majesteit en de glorie van uw naam vervullen de gehele aarde.

Ja, dat winnen de Sheer Poets, My Brian Dorksen, maar het noemt Majestic. En dan kiest nog Jeremiah Gospel to Your Promise, maar het noemt De Kracht van Uw Liefde.

0: is Gospel Time op RTV NOF.
1: Mij Tjerkje Broersma.
2: Ja, en dan is het nou tijd voor nijs van uw vervolgde broers en zussen. En van een beetje het verhaal over Judith. En zij komt uit Centraal-Afrikaanse Republiek. Judith, Judith is 23 jaar. Ze kwam op een hele bijzondere manier te geloof in Jezus. Doet ze de liefdevolle zorg van christenen voor haar zieke mens zegt, hoe ze hun God leren kennen. Maar die keuze hier voor haar grutteke volgen. Judith vertelt, mijn mem lag in het ziekenhuis, werd er christen op bezoek kwamen. Ze hopen met het schermaatje en betaalde de rekeningen van patiënten die er zelf geen geld voor hadden. Ik hier ook geen geld om te betalen voor mijn mem. Maar die christenen, wie een zakgul, ze betalen ook al haar rekeningen. Nadat de mem van Judith weer thuis kwam weer uit het ziekenhuis, besloot Judith om een kerkendienst te bezieken. Zij wilde meer weten over het leven van die christenen die daar hopen hielden. Na ouderen wilde haar man weten waar ze west wie. Doordat ik het hem vertelde, sloeg hij mij met een stok tegen mijn hallen, vertelt Judith. Ik viel, maar hiep bloos slaan totdat ik bewusteloos rekken. En ze kwamen weer bij bewustzijn in het ziekenhuis. De meisjes die zo goed best wezen voor haar mem, die stier nou jonken Judith haar bed. Judith wie zo rekken door de goedheid van deze christenen, dat ze haar leven joeg aan Jezus. Maar haar familie weer de poer lelijk om. Judith vertelt dat haar man dreigde haar het leven onmogelijk te maken als ze haar leven net opjoeg. Ze vertelt, mijn heid en mijn broers zeiden dat ze mijn man zouden steunen als hij mij wat aandringen wil. Maar Judith wil net meer waarom keren naar de islam. Ze vertelt, ik heb besloten om God te dienen en om in hem te leven. En daar kom ik net op waarom. En daarom heb ik een verziek aan alle christenen. Wolle jem van mij bidden. Bid om bescherming, zodat ik God kan zien als zien ben. Ja, en Judith wennet momenteel bij christenen uit haar tjerke. Haar twee ben, waar je nog steeds bij haar man. En lokale open doorspartners helpen Judith om te groeien in haar leven en om te herstellen van haar verwondingen. Ja, en dank God voor christenen die als barmhartige Samaritanen naar het ziekenhuis gaan om de mensen te helpen. En dank hem ook dat Judith je toch God kennenleerd had. En Judith vraagt als toe was bidden om bescherming. Lees Efeze hoofdstuk 3 vers 14 tot 21. En bid dat deze tekst werkelijk hiet mij vuren in haar leven. En bid ik voor de man van Judith. Vraag je of God zijn hart wil verzachten. Zodat hij accepteert dat Judith Jezus volgt. En dat ze terugkomen kan bij haar gezin. Dat weer van een beetje het verhaal over Judith uit Centraal-Afrikaanse Republiek. De band Tribute zongen nou Johannes 3 vers 16.

Ja, dat weer de Nederlandse band Half a Mile, maar het noemen The Promise. En daarvoor gospelband Tribute, maar het noemen Johannes 3 vers 16. Ja, dan haak ik nou even een agendapuntje. Ik ga weer even zacht naar de Witte Tent in Lauwersoog. Van die stier er nog steeds deze week, ik nog. En ze willen graag te keren jongen en lust hier in Gods grote goedheid en genade. En loven en prijzen God als broers en zussen jong en oud. Elts neer mijn oren, mij zijn eigen efte groen. En van de Jonne is er ik weer een zingen in de Witte Tent. En het begint van de Jonne om 7:30. Even zien, de muziek van de Jonne wordt verzwaardigd door Gospelband 7. En de leiding is van de Jonne in handen van dominee Elverdink. En de Witte Tent staat op het terrein van Staatsbosbeheer aan het Noordergat in Lauwersoog. En hij oude in de koffie, thee en limonade. En de entree is vergees. Ontzaf hier even dit agendapuntje voor de Witte Tent. Elsnien is daar dus van harte welkom. Ja, ik toch niet stek. Wel mooi om even een nummer van deze groep klaar te zetten. Ik weet net ook dit alles draait af. Ding gospel time, ik denk het net. Maar ik heb gekozen voor de nice cd van hun Factor 7. En dan ben ze live in concert, Gospelman 7. En ik heb gekozen voor het nummer Huil, Lach, Bid.

Huil, lach, bid. Een live opname noemen van Gospel Band 7. Die dus van de Jona bidden zingen in binnen in het witte tent in Lauwersoog. Ja, ik gaf nog even een agendapunt. Want onkomende vrijdag, 14 augustus, is er een orgelconcert van Martin Mans in Ververt. In de Sint-Martinuskerk, Kerkpad 1 Ververt. En dat begint om 8:00 de Jonas. De bekende organist Martin Mans verzorgt een orgelconcert. Tijdens deze bijzondere jonge, Jonne, brengt hij een veelzijdig programma ten gehoor. Op het programma staan onder andere improvisaties over geestelijke en populaire liederen. Afwisselen met klassieke werken van bekende componisten, zoals Strauss, Whittaker en Smetana. Dat dus vrede Jonne om 8:00 in de Sint-Martinuskerk in Ververt. En dan had ik nog één puntje Tjerkpaad in Wargepaad op 15 augustus. Dat is aankomende zaterdag. Van 1 tot 5:00. De deuren van de tjerken in Oudwoud en Westergeest die gaan aankomende zaterdag ik weer open voor Tjerkpaad en Wargepaad. Ont 12 september binnen de gastheren en vrouwen aanwezig om belangstellenden te ontvangen die de mooie tjerken willen bezoeken. En de tjerken binnen Iepen van Jelven 12 rond 5:00. En dan is er dus ook een orgelconcert. Even zien. Ja, zaterdag 15 augustus ben ze in Oudwoud en in Westergeest weer Iepen. Tot weer even agenda. Alles is welkom te lezen op onze website rtvnof.nl onder de kopje agenda. En er staat nog volle meer op. En haast toe ek iets voor de agenda. Kies altijd een berichtje sturen naar agenda@rtvnof.nl. Want dan kan het er ek plaatst worden op onze website. Ik ga een nummer klaarzetten van gospelgroep Joyful People uit Dokkum. Dat staat op een oudere cd. Het beste uit ligt op jongere koren. En het is een nummer waar ik nog nooit zien kan ben. Nou, ik denk, ik liet me verrassen. Ik draai het gewoon even. Joyful People is Dokkum, maar het nummer I Wanna Be Ready.

Dat weer Gospel Choir Joyful People uit Dokkum mij het noemen. I Wanna Be Ready. Ja, en dan haak ik nou nog een klaarzet. Van de Left and Right Ministries. Peace of Yah. De vrede van God.

Dat wie in de Left and Right Ministries, maar het nummer The Peace of Yah. Ja, gospeltime, het zit er al bijna weer op. Ik had het laatste nummer al instarten.

Bij toelijf. Maar blue lekker jaren naar deze stuurder, want na gospel time, als na je reclame in journaal, dan neemt Harry Ninus weer van mij oor met het programma Geloven en Beleven. Rond de klok van 6 uur en na 6 uur van 6 tot zon is hij dan met het programma Woordklanken. Dus nog volle meter blijf je op deze stuurder. Hast u iets voor dit programma? Kun je altijd een mailtje sturen naar gospeltime@rtvnof.nl. Waar weet, dan kunnen we dat meenemen. En hartstikke mooi nummer, was het ook graag zeggen worst. Stuur dat ik maar gewoon in gospeltime@rtvnof.nl. Ja, ik sluit af met de Godspel uit de Westerrijn, maar het nummer Testify to Love. En ik hoop er oren wieken. Snijden een beetje om 2 uur weer te wezen. Ik vond het fijn dat ze van een beetje echt weer bij je wierdest. Ik wens je dat God zegent daar voor de komende weken. En graag om te horen keer.

0: programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
1: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
2: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
3: Jan Cooks for You, met Janzelf.
4: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
3: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
5: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er een gekocht. Fortibox.
3: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
6: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
7: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
8: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
9: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: MincoBouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
10: NofPC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen.

0: Systemen. Nof PC. Het adres in Noordoost-Friesland.
1: Nof PC. Nof PC. Daar kun je wat mee.
0: nofpc.nl.
2: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
3: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
4: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
5: Zo, dat ziet er gaaf uit.
4: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
6: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
4: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
7: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
8: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
7: Baarsmazitcomfort.nl.
9: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
10: Ja, echt maatwerk!
11: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
12: SGmaatwerk.nl.
13: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
12: SGmaatwerk.nl. Het Westergeest.
11: Keukens en kasten op maat.
14: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
15: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
16: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tijd op 5 oeren.
17: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
18: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Een 26-jarige Rotterdammer die werd aangehouden voor 2 steekpartijen, waarbij 2 mannen gewond raakten, vertoonde onbegrepen gedrag en ontvangt passende zorg. Hij blijft verdachte van de steekpartijen en een poging tot een derde. De slachtoffers kenden de verdachte niet. Mannen praten zelden over mentale problemen en zoeken nauwelijks hulp, waardoor ze onzichtbaar blijven voor de geestelijke gezondheidszorg. Journalist Tim van Bokstel ondervond dit zelf en sprak hierover met experts en ervaringsdeskundigen. Zij belichten de grote kloof die bestaat tussen mannen en de beschikbare hulpverlening in Nederland. De Somalische vrouw die op 14-jarige leeftijd in haar thuisland trouwde en nu in Nederland woont, wil scheiden van haar man. De Nederlandse rechter wijst dit verzoek echter af, omdat het huwelijk juridisch niet erkend wordt. Volgens de rechter is het stel officieel nooit getrouwd geweest. Bij een bootramp in de haven van New York, nabij Liberty Island, waar het vrijheidsbeeld staat, zijn zaterdagavond een 27-jarige vrouw en een baby van 5 maanden oud omgekomen. Duikers vonden de 2 in het water. In het ziekenhuis werden zij doodverklaard. 12 mensen, waaronder de kapitein, overleefden het ongeluk. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig in het noorden, terwijl vanuit het zuiden middelbare bewolking optrekt en de zon afneemt. Temperaturen variëren van 25 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden, met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het blijft vrijwel overal droog. En tot zover het nieuws.
19: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
20: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
21: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine. Ik ben Gerben en ik lid me hier.
0: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
21: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
0: tdnoord.nl.
1: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more for men, women and kids.
21: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
0: TD Noord uit Jesternaidjerk.
22: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
23: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
22: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
23: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
24: WOQS.nl.
25: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
26: De Friese Motorfiets!
25: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
27: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
28: Ben je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
24: WOQS.nl.
27: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
25: Wij hebben haal- en brengservice.
29: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
30: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
31: Yo, Freerik. Maar, bestellen kan tot...
30: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
32: Max Voordeel in het winkelcentrum in Damwoord. Van kruiden tot gereedschap...
33: En van speelgoed tot feestartikelen.
32: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
33: Max Voordeel, in Den Wald.
34: De pannenkoektrein!
35: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist. Of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
34: Interesse? depannenkoektrein.nl.
32: Alles voor in en bij het zwembad.
33: Max Voordeel in dat bad.
36: Dit is RTV NOF.
37: My Note.

Hartelijk welkom in het programma Geloven en Beleven. In deze uitzending korte lezingen afgewisseld met geestelijke liederen. Ik begin deze uitzending met een lied gezongen door het Christelijk Nationaal Koor, Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam.

Wie draait erop voor wat ik doe? Met als tekst: wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. De principes die in Gods hart leven, zijn in balans en rechtvaardig. Wet, oordeel en genade horen bij elkaar. Daarbij gaat het om het verschaffen van recht in onze onderlinge verhoudingen. De wet die God heeft ingesteld, draait om oorzaak en gevolg. Bij elke beslissing moeten we onder ogen zien wat daarvan de gevolgen zijn. God neemt ons serieus en stelt ons verantwoordelijk voor onze daden. Het is mogelijk dat we iets doen wat schade teweegbrengt bij anderen. Op dat moment zijn we schuldig en moet er een oordeel voltrokken worden. De rekening moet worden betaald. Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Wie betaalt de schuld? Gods genade is zo groot dat hij de schuld op zich genomen heeft van alles wat wij aan missers begaan. Maar zijn genade is niet goedkoop. Oorzaak en gevolg doen nog steeds hun werk. Wet en oordeel zijn niet ineens door de genade van tafel geveegd. Als je naar Jezus kijkt, begrijp je iets van de ernst van de zonde. Dan kan het zijn dat je ziet en begrijpt wat er is gebeurd. De schuld mag dan vergeven zijn, zodat je opnieuw kunt beginnen, maar je zult wel voor herstel moeten zorgen. God wil dat we de consequenties van onze daden onder ogen zullen zien. Hij is barmhartig en genadig, maar hij heeft een grote hekel aan zelfrechtvaardiging. Smoesjes kunnen er bij hem niet in. We zullen het goed moeten maken met elkaar. Zijn we bereid om recht te zetten wat we verkeerd hebben gedaan?

Wat werkelijk telt. Het christelijk leven is geen 100 meter hardlopen. Het is veel eerder een marathon. Er zijn wel mensen die vertrekken en soms ook heel enthousiast, maar onderweg wordt de wedstrijdbaan verlaten en de streep niet gehaald. Net als in de gelijkenis van de Heer Jezus over de zaaier, het zaad op de steenachtige plaatsen. Het is onze taak om anderen aan te moedigen, om te volharden en om zelf een voorbeeld te zijn in volharding. In de hedendaagse sport wordt er alles aan gedaan om records te breken, om tienden, honderden of zelfs duizendsten van seconden sneller te gaan. Om dat te bereiken gaan sportmensen heel ver. Aerodynamische kleding om minder weerstand te hebben, zelfs het haar wordt ervoor aangepast. Alle ballast moet worden weggedaan voor het ene moment van eer. Als het christelijke leven inderdaad een marathon is, wilt u er dan ook alles voor doen om de prijs te behalen? In de tijd van Paulus was sport ook populair. Brood en spelen. Daar moedigt hij de gelovigen aan om er alles voor te doen. Waarom? Om de prijs te behalen. Hij weet dat er slechts één straks op het erepodium kan staan en zegt dat we zo moeten lopen alsof wij die prijs gaan behalen. Sportmensen spiegelen zich graag aan het voorbeeld van beroemde sportmensen. Ook wij hebben een voorbeeld om naar op te zien. De schrijver van de Hebreeënbrief zegt niet alleen dat ook wij alle ballast weg moeten doen die ons kan hinderen in de wedstrijd, hij zegt ook op wie wij ons oog gericht mogen houden. Jezus, de leidsman en de voleinder van het geloof. Jezus, ik hou van u, gezongen door Marescia van der Stelt.

Er zijn momenten dat je terugziet op je leven. Bijvoorbeeld wanneer het kalenderjaar wisselt of op je verjaardag. Er moet afstand zijn tot het verleden om tot een juist oordeel te komen. Tel je zegeningen, tel ze één voor één, tel ze allen en vergeet er geen, zegt het lied. Maar soms schrik je van je verleden, over de pijnlijke momenten in je leven, over de domheden die je begaan hebt. Terugzien en evalueren, daar kun je van leren. Ons leven hangt aan een zijden draadje, niet alleen van ieder mens afzonderlijk, maar ook van ons allen tezamen. Dat probeert God aan de mens duidelijk te maken. Hij houdt de wereld in stand, hij beschermt ons nog. Hoe lang zal de mensheid nog onder zijn bescherming blijven? Eén ding is zeker, er is behoud voor wie van hem houden. God zorgt voor zijn kinderen. We kunnen kijken naar de fouten en zonden van anderen, maar welke fouten heb ik gemaakt? Zijn er zaken die ik nog moet rechtzetten? Wat heb ik van het verleden geleerd? Er is een zegswijze. Wanneer men niets leert van de geschiedenis, zal de geschiedenis zich herhalen. Fouten maken is niet het allerergste. Er niet van leren is erger. De troost is dat wat er ook verkeerd gegaan is, God kan alles vergeven. We hoeven niet met schuld te blijven zitten. Onze schuld is betaald. God geeft altijd een nieuwe kans. Zo kunnen we altijd weer met dankbaarheid terugkijken en opnieuw beginnen. Er staat een klein zinnetje in Kolossenzen 3, vers 15. Wees dankbaar. Dat is niet een oproep voor een moment, dat is een manier van leven. Dankbaarheid, aanbidding en gebed, het hoort bij onze levenshouding.

In de Bijbel schrijft Prediker in zijn boek: alles heeft zijn tijd. Een tijd voor alles wat er is onder de hemel. Genieten van het leven is een kunst. Wat is het toch moeilijk voor ons als mensen om met de gaven van het leven om te gaan? Werken kan mooi zijn. We willen met onze kwaliteiten iets tot stand brengen. Maar als het leven alleen werken is, leven wij dan echt? Er is nog zoveel meer. Fijne vakanties, gezellige feesten met eten en drinken, opwindende dingen beleven met vrienden. Maar is dat werkelijk genieten? Prediker zegt hier dat wij het niet in onze macht hebben om te kunnen genieten. Genieten is een gave van God. Zonder dat God ons helpt, is eten, drinken, vakantie en gezelligheid zo leeg. We hebben zijn nabijheid en zijn principes nodig. Veel mensen denken dat God en genieten tegenstellingen zijn. Hoe kunnen wij nu genieten als Prediker ook zegt dat wij rekenschap zullen moeten afleggen van al onze daden? God ontneemt ons onze pleziertjes niet. Hij weet wat werkelijk plezier is. Binnen zijn grenzen mogen wij met volle teugen genieten. In de relatie met onze Schepper kunnen wij genieten van mooie muziek, van de mooie natuur, van onze partner, van onze kinderen, van een goede baan, van fijne vrienden en zoveel meer. En als die dingen er niet zijn, dan kunnen wij nog genieten van God zelf, van zijn liefde, van de rijkdom van zijn genade, van het feit dat wij een geweldige toekomst hebben. Mensen die kunnen genieten van het leven zijn blij met wat ze hebben en mopperen niet over wat ze niet hebben. Bent u zo'n bevoorrecht mens dat u kunt genieten? Geniet vandaag met God. Heer, u bent mijn leven.

Leven door de geest. Als je 's zomers langs het strand loopt, ligt de zee vaak rustig te kabbelen. Weinig wind, kleine golfjes, soms een bijna spiegelend wateroppervlak. Maar in het najaar, als er een hevige wind staat, bruist de zee soms onstuimig. Die vreedzame plas kan, als het stormt, met grote kracht op het strand beuken en alles kort en klein slaan. Ons geestelijk leven kan ook van dergelijke uitersten vertonen. De Bijbel roept ons op tot een onstuimige manier van leven, vol vreugde, hoop, kracht en geloof. Er zijn perioden dat we dat leven kunnen pakken. Maar wat zie je vaak? Een beetje gekabbel. Ook in het kerkelijk leven vraag je je wel eens af waar de kracht is? Dat is een goede vraag, want dan is er dorst naar meer. We willen zo graag een doorbraak, wonderen en tekenen. We weten dat de Heilige Geest er is, maar leven uit de Geest is iets anders. Toch kunnen ogenschijnlijk rustige mensen als wij veranderen in onstuimige persoonlijkheden, als we de Heilige Geest toelaten in ons te blazen. Leven uit de geest begint met een keuze. De storm woedt vaak om ons heen. Jezus bracht de demonische storm tot bedaren, maar wakkerde de storm in zijn discipelen aan. Als wij vol zijn van Jezus en we ons laten vullen door de kracht van zijn geest, zullen we de tegenkrachten kunnen bedwingen. Dat is een keuze. Beschikbaar zijn. Er staat, wordt vervuld met de geest. Dat is iets waar we naartoe moeten werken. Willen wij de dynamiek van het leven met Jezus, of laten wij ons voortkabbelen op de stroom van het leven? Jezus, vervul ons met uw geest, opdat wij voor anderen een voorbeeld mogen zijn van kracht, vreugde en hoop.

Na het nieuws en in het volgende uur kunt u luisteren naar Woordklanken. Ook weer een uur met geestelijke liederen. Ik sluit deze uitzending af met het Groot Nationaal Strijkorkest Glorie aan het Lam.

0: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
3: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
4: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
5: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Menkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
2: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
3: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
2: NOFPC.nl.
4: Jan Cooks for You, met Janzelf.
5: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
4: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
6: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
4: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
7: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
8: Een telefoon mij knelst door. Ja, die gaan werken.
7: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
9: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
10: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
9: Schitterend!
11: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
9: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
12: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
13: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
14: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
15: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
16: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Een 26-jarige Rotterdammer die werd aangehouden voor twee steekpartijen, waarbij twee mannen gewond raakten, vertoonde onbegrepen gedrag en ontvangt passende zorg. Hij blijft verdachte van de steekpartijen en een poging tot een derde. De incidenten vonden tussen 9:30 uur en 10:00 uur plaats.

0: Slachtoffers kenden de verdachte niet. Bij de Geitweg in Wijchen woedt een nieuwe natuurbrand, meldt de veiligheidsregio. Het is al de zoveelste natuurbrand rond Wijchen die zondag uitbrak. De brandweer is met veel materieel aanwezig. Over de omvang is nog niets bekend. De nieuwe brand ligt ongeveer 2 kilometer van een eerdere brand aan de Heumenseweg, die rond 2:30 onder controle was. Netanyahu wees tijdens een kabinetsvergadering Trumps vredesplan voor Gaza publiekelijk af. Hij stelt dat het Israëlische leger Gaza pas verlaat als Hamas volledig ontwapend is. Een hoge Hamas-functionaris zei tegen Reuters dat Hamas zich wel aan het 20-stappenplan houdt. Israëlische verkiezingen staan gepland op 27 oktober. Bij een bootramp in de haven van New York, nabij Liberty Island, waar het vrijheidsbeeld staat, zijn zaterdagavond een 27-jarige vrouw en een baby van 5 maanden oud omgekomen. De boot kapseisde rond 22:25. Duikers vonden de 2 in het water. In het ziekenhuis werden zij doodverklaard. 12 mensen, waaronder de kapitein, overleefden het ongeluk. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig in het noorden, terwijl vanuit het zuiden middelbare bewolking optrekt en de zon afneemt. Temperaturen variëren van 25 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden, met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het blijft vrijwel overal droog. En tot zover het nieuws.
1: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Sruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Sruisterveen. Daar wil je zijn.
2: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
3: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij plutosport.nl.
4: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
5: De Friese Motorfiets!
4: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
6: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
7: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerrein. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerrein. Hoentjeen.
6: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
4: Wij hebben haal- en brengservice.
8: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
9: Zo, dat ziet er gaaf uit.
8: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
10: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
8: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
11: Hey Tjerk, niet te veel bestellen hè? Ze leveren iedere dag.
12: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
13: Yo, Freerk. Maar bestel kan tot
12: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
14: Zaken goed bijhouden, haar geven vertrouwd vernietig je litten. Al haar strietig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
15: Tromeesje maar in beheining.
16: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
14: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
17: Wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
18: Dat is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl

Goedenavond, luisteraars. U bent weer afgestemd op het programma Woordklanken. Een uur geestelijke liederen, zoals Johannes de Heer en Glorieklokken en nog meer andere liederenbundels. Ik begin met een mannenkoor en zij zingen Fluistering der Hoop.

De christelijk gemengde zangvereniging Jubilate Deo zingt nu 2 liederen. Het eerste is Geprezen zij God en gaan door met U bid ik aan, o macht der liefde.

U hebt geluisterd naar het programma Woordklanken. Samenstelling en presentatie Harry Nienhuis. Ik besluit de uitzending met het Groot Nationaal Strijkorkest. Met het instrumentale nummer Glorie aan het Lam. Ik wens u nog een hele goede zondagavond.

0: mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betelbaar. Mijn buurman had er in je kocht. Fortibox.
1: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
2: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
3: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
2: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
3: tdnoord.nl.
4: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
5: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
3: TD Noord uit Jesternaidjerk.
6: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
7: Ja, echt maatwerk!
8: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
9: SGmaatwerk.nl.
10: Nof PC, Nof PC.
11: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
10: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
11: nofpc.nl.
9: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
8: Keukens en kasten op maat.
12: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Koostertillen? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
13: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jo bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
14: Nou, bentjes, dik hier wat aan je?
15: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
14: Schitterend!
16: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
14: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
17: Bakken. Zullen we even op een stoel?
18: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhoutij.
17: Baasmazitcomfort.nl.
19: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bath & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
20: WOQS.nl. De specialist in hoormaken, stijlvolle stielend warren. Zet het hier op Fjouwer Oeren.
21: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
22: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Frankrijk is een onderzoek gestart nadat een 8-jarige jongen in juli tweede graads brandwonden opliep toen een squeezy, een anti-stress speelgoed, in zijn gezicht ontplofte. Het parket onderzoekt mogelijk onopzettelijk letsel. De jongen had een Coolmix Supergel van Smith's Toys. De speelgoedketen ziet voorlopig geen reden om het product uit de verkoop te halen. De jemenitische Houthi-rebellen hebben in de havenstad Mokka Saoedische troepen en wapendepots aangevallen met ballistische raketten en drones. Bij de aanvallen kwamen volgens bronnen 3 burgers en 8 regeringssoldaten om het leven. Daarnaast raakten 32 mensen gewond. Onder het Saoedische leger vielen geen slachtoffers, dat melden militaire bronnen. In Wijchen bij Nijmegen woedt sinds vanmiddag een grote natuurbrand aan de Geitweg. De brandweer is met veel materiaal uitgerukt. Over de omvang van de brand is nog niets bekend. Eerder vandaag woedde ongeveer 2 kilometer verderop aan de Humminseweg ook een natuurbrand. Die was rond 2:30 onder controle. In het zuidoosten van Australië is langs een afgelopen weg bij Goulburn een koffer gevonden met het lichaam van een vrouw. Haar identiteit is nog onbekend en het is niet duidelijk hoe lang ze daar lag. De politie heeft de koffer meegenomen voor onderzoek. Eind juli werd ook in Athene een vrouw in een koffer gevonden. En tot zover het nieuws.

0: Wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
1: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
2: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
3: Oh, 11:30.
4: Hocus pocus. Time for focus.
5: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
6: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Watstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
7: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more for men, women and kids.
6: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus. Met de 4 in het midden.

0: vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
1: Wij onderhouden
2: en verkopen
1: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
0: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgaaf. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
3: Herberg Voestrum.
4: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
5: Herbergvoestrum.nl.
0: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
1: in Ford
6: en Opel.
7: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
8: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
7: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
9: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
10: Zo, dat ziet er gaaf uit.
9: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
11: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
9: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
7: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.

0: RTV Metal Café. De kroeg waar je voor thuis blijft. Met achter de bar.
1: Goedenavond metalvrienden en metalvriendinnen.
0: En vanavond aan de bar.
1: Nou, Bartje Voljoerd. Oudgedienden van het RTV Metal Café. Ja, Marcus.
2: Hoi.
1: Van Ringen.
2: En
1: Frankie.
3: Hey.
1: Nou. Hoe is het?
3: Best, met
1: mooi. Ja, goed. Goed, mooi. Goed. Ja.
2: Ja, maar mee ik wel.
1: Mooi. Ja, nee. Ik bedoel dat ik in het algemeen. In het algemeen. Dus, ja, nou. Ja,
2: we zetten weer even, hè?
1: Ja, we zetten weer even Dynamo Metalfest.
2: Nee, wikker.
1: Ja, ja, en door haast ik iets, mijn naam, Metallic Camp.
3: Yes.
1: Dus de spiegel, hè, dat is iets in Ommen. Vertel daar wel even over, neem ik aan.
3: Zeker.
1: En we maaien ook wat voor Jan. Dus,
3: dat is helemaal leuk.
1: Letter in uitzending meer.
2: Oh, ja.
1: Ja, als je dat wist, dat stoppen net, hè. Nee.
2: Nee, dat vertel je nooit meer wat.
1: Nee. Dat is voor die gewoon ook een verrassing. Maar ja. Hij heeft nog wel mij doen dan?
3: Hij mij wil mij doen.
1: Oh.
2: Oh, sure.
1: Nou, ja. Dat misschien haast gelukken, Mark.
2: Nou, waar weet hij gelukken? Ik weet dat Nienke me de tas stuurde van tot Metallic Camp inderdaad. Van,
1: oh, ja, camp, ja.
2: Ik wil eens heen zijn. Ik zei, in Ommen. Ik zei, maar ja, we gaan nog een week in Eindhoven natuurlijk. Vreed
1: ja. Al. Ja, nou ja. Daar, we draaien er sowieso een hele prette muziek van.
2: Hè? Ja.
1: Dus, weekend nog wat dingen, jongens. Op metalgebied. Naar ergens in de Westen.
3: Muziekmeidje.
1: Muziekmeidje, daar ben je aan het oefenen in West, maar de band neem ik gewoon dan.
3: Ja, okay. Onder andere.
1: Onder andere. Toen nog wanneer, Marcus?
2: Nee, nou ja. Nee, je moet een beetje op Engelsplaat, Engelsmansplaat omhang.
1: Dat was nog een krijgvakantie.
2: Dus, ik had krijgvakantie en Squarebroer die had een hele mooie kater.
1: Ja,
2: en,
1: die ken ik.
2: Mijn ploegje ben we op die kader, ben we even op zee hier.
1: Had hij een hele prettige naal, dan las ik ze wel eens. Dus,
2: Tja, nou ja, Ripke mij een banaan erachter en boon erachter.
1: Ja, hartstikke
2: leuk, joh. Ja, dus, nee.
1: Ik ben juist er even naar de Neushoorn Café geweest. Daar spelen een hele oude band, Diseased. Een hele oude Amerikaanse punk, death metal band die jaren 80 was. Ontstien. En Putridarium, echt een hele vette, logge death metal band. En Manquera, dat kwam uit Den Haag. Wij. Ja, dat wie mijn ding net helemaal. Dat wie hele langzame death metal.
2: Oké. Nee, meer wat richting doom, zeg maar.
1: Ja, nee, dat wie mijn ding net helemaal.
2: Nee,
1: en
2: okay.
1: Ik ga eindelijk tezamen mijn Black Groove Vinyl. Dat is een jongen uit Arnhem bij Peter Elzinga.
2: Ja.
1: Die zit hier wat in mijn LP-handel. Die had mij even aan een hele mooie Satyricon LP geholpen.
2: Ja.
1: En daar staat een hele oude demo-opnames op. Dat is eigenlijk helemaal het begin. The Forest is my throne. Eindelijk.
2: Ach.
1: Die zocht ik al heel lang.
2: Ja.
1: En, nou ja, bieren op Marktplaats. Nou ja, je weet wel hoe dat gaat.
2: Bieren op Marktplaats. Nou ja.
1: Ik heb je net zo vaak wat van Marktplaats. Maar ja, nee. Hier is die erop.
2: Dus soms maaien
1: ze
2: even.
1: Soms maaien. Ja, Overkill speelt het aan op...
2: Ja, die hebben we gekregen.
1: Hello from the gutter van het album Under the Influence.
2: Dynamo Metal Fest. Ik leel dit weekend ik op Alcatraz. Dat is dit weekend.
1: Ja.
2: Er zijn meer mensen die nee weekend op Dynamo staan. Die dit weekend in Kortrijk spelen.
1: Ja,
2: Alcatraz.
1: Ik zal daar aan een keer zijn, Henne. Ik leel dat spelen wel hele leuke... Bist er wel eens best? In Kortrijk, in Alcatraz?
3: Nog net, maar het staat wel op lijstje.
1: Ja, nou ja, maar mij...
2: Misschien
1: wel een keer zijn met je naam,
2: het is nou de vijfde keer of zo. En ik had het hier, ik wil twijfelen van... Ja, had ik ergens nog in een wolf van het zimmer... Zit ik dan naar Alcatraz of zit ik naar Dynamo?
1: Ja.
2: Nou, uiteindelijk... Nou, meer vanwege de gezelligheid, zit ik wel eerlijk bekennen... Maar is het Dynamo
1: wel? Ja, nou ja, maar...
2: Maar line-upmatig. Alcatraz heb iedere keer wel hele goede bands tegen.
1: We zijn begaan met Earth of Fire, ja, Journey Kaagman, Jet het in het Metal Café, ja, vind ik wel, want het is progressieve rock uit de jaren 70.
2: Ja, we zijn al je tijd, ik wel opgroeid met haar stem.
1: Ja, ik had al het begin werk al hier op LP, ga ik al je thuis en wereldsingeltjes onder oren deze.
2: The Marching of the Children, is wel haar.
1: Ja, nee, ik had al het begin werk, ga ik.
2: Ja.
1: Dus, nou ja, we zijn natuurlijk ook even een nummerke van.
2: Ja, wees.
1: We gingen gauw verder met de Godsmack.
2: Ja, die komen erin. Nou ja, die zie ik dan voor de tweede keer. Die ging er al op graspopenkist, joh. Ja, ja, degelijke Amerikaanse heavy metal. Hun hele eigen stijl.
1: Ja, maar ze besteden al wel in een hele andere line-up.
2: Ik val ze verder naar.
1: Dus dit, die drummer die komt bij Mike Mangini. Die had ik bij Dream Theater.
2: Mike Mangini van
1: Mangini, ja, dat ben ik veel goed riet. Nou ja. Daarvoor Damnation, kerst Damnation. Nederlandse death metal uit Alkmaar.
2: Alsjeblieft.
1: Die had correct een nieuwe plaat gebracht. Reign of the Undead. Die zei ze. Daar vast ik wil nummers van spelen. Wij draaien het nummer Dreadbringer. Ik zou zeggen, ja. Kist het?
2: Nee,
1: Damnation. Luister je maar even mij.
2: Ja, dat
1: yes.
2: Is de bedoeling van dit programma.

0: Yes, yes. Godsmack. Greed. Ik ben net zo bekend met deze band.
1: Ik ga ze wel een keer zien, maar ik wilde net zeggen dat ik bekend met deze band.
0: Nou ja, Metallicamp.
2: Yes.
0: Despie Liam, hoe ben je er omgegaan? Hoe hem dat kleerspelen?
2: Ik zat volle mensen weten. Ik ben echt Metallica fan. En ik zit ook wel eens bij een fanclub. En ik praat ook wel eens wat met mensen. En deze mensen zie je in een Nederlandse fanclub van Metallica. En die organiseren als op 28 en 29 augustus een heel mooi festival. In de Lacuna in Ommen. Er is straks sleepblowers en camping erbij. En als het goed is, heb ik nog wat huisjes erbij. Dus dat is de ekken reserveren. Dus ik is je mooi tijd zoeken en daar lekker sleepen.
0: Leuk.
2: Het is gewoon echt heel vet. Op de dijk waar wij spelen, je speelt bijvoorbeeld To Destroy, speelt ek. Ze band komt dit Zwollewij. En ja, maar het is echt fantastisch mooie, keihunne muziek.
0: Oké. Okay.
2: Ze hebben bijvoorbeeld March buizen nog steen. En Hex... Hesken, zou ik maar goed zeggen. Ja, ze komen uit Lelystad wij. En het ben ik jonge jongens, maar het is echt super mooie death metal.
0: Oké, okay. Ja, en ben al je jonge jongens. Dus,
2: er zit ook wel eens wat mix tussen.
0: Ja, nee, maar dan maakt het helemaal niks uit, jongen. Nee. Maar ik vind het wel mooi hindernis is even nodig. Dat de jeugd dat gewoon meer, nog steeds oppakt. Bedoel, en dat het dan gewoon vernijende death metal bands binnen, zoals Damnation, wat we niet suggereren.
2: Dat is wel belangrijk, dat de jeugd ook weer interesse krijgt, of meer interesse krijgt in muziek.
0: Belangrijk. Maar ja, jij stond er dus eigenlijk ook.
2: Ja.
0: En wij een speciale set.
2: Ja, wij hebben een speciale set. Want wij spelen ook in Inner Self. Ben gelukkig dezelfde jongens. Dus we kunnen heel Sepultura set ook spelen. We spelen natuurlijk onze eigen setlist. Dat hebben we gecombineerd. Maar we spelen ook Metallicamp. Dus dan mogen we vol Metallica noemen spelen.
0: En jij hem dien sowieso al een Metallica noemen.
2: Zeker.
0: Ik had hem toen zongen in Dokkum. Toen dien je hem. Welke dien je hem dan ook alweer?
2: Dat wordt dus de vraag.
0: Maar welke dien je hem toen?
2: Dat wordt dus de vraag.
0: Oh, dat wordt de vraag. Oké. Okay.
2: Ja, zeker. Oh. Wij hebben nu in Lantaarn spelen.
0: Ja.
2: Wie eigenlijk wat een try-out voor onze albumpresentatie. Ja. En daar spelen wij ook een Metallica noemen.
0: Ja, dat klopt. Dat ben
2: maar
0: ik.
2: Dat is de vraag. Meestal had je graag een weekendticket winnen willen. Lid het RTV Metal Café weten via de Messenger.
0: Ja.
2: Welk nummer had wij daar spelen? Mij bij de plakken, wedstrijd met wiest. En dan kist ook hartstikke mooie kaarten winnen voor Metallicamp. En de Oredijs, de 29e, dan stiert er Present Danger, Metallica Tribute Band. Hartstikke goeie. Een Black Sabbath tribute band, Deadhead. En daar hebben ze nog oorleuke bands direct bij.
0: Okay.
2: En het is helemaal georganiseerd om Metallica heen. Dus hij heeft een podium nabouwd van Metallica. En ik is dat ooit zien. En fanclubs komen daar vanuit Duitsland en vanuit Nederland. En eigenlijk over de hele wereld komen de meesten bij.
0: Okay.
2: Dus als er geïnteresseerd in is, dan zie ik sowieso mij die in.
0: Ja, best wel wat door, Frank. Is het goed met mij dat ik even een filmpje met je thuis en deze vraag even...
2: Zeker.
0: En dan dat ik het saai een room stuur?
2: Zeker.
0: Ja, zeker.
2: En mensen die nou mij luisteren mij zeker.
0: Ja, tuurlijk.
2: Ja.
0: En dat kan je gewoon via de messenger, maar dan is het even voor mij echt makkelijker. En dan kun je ze mooi onder dit filmpje gewoon even droppen. Bedoel.
2: Ja.
0: En dan komt het al je goed.
2: Zeker.
0: Zullen we het morgen heren?
1: Ja,
2: dat mij.
0: Shadows en daarna een stukje Deadhead, Serpents of Fame. Altijd goed. Dus die band die zuster sowieso.
1: Wie jaren, die LP die had ik nou echt.
0: Ja, nee hoor.
1: Ik heb. En er ben nog gewoon leuk, hè?
2: Ja, de blauwe ben bijna op. Okay. Dus had je hem blauwe hebben, iemand die mij luistert, dan heb ik sowieso een bericht gestuurd. Want ik heb echt nog maar een peer. Ik heb wel een peer swatten, maar. Die ben ik, limited tot 100.
0: Oké. Okay. Ja, maar die zwart niet weer aan het bijdrukken, toch?
2: Ja, maar net zoals dit.
0: Oké.
1: Okay. Nou ja. Dan bent er dus nog 31 van oor.
2: Waar weet?
1: Waar werd, ja. Goed zo.
2: Daar ben ik niet 31 meer voor. Nee, dat gaat net. Daar heb je een nummer gekregen.
1: Ja, maakt het verder niks uit.
2: Nee, want daar ben ik meestal die volgen graag op nummer bestel.
1: Ja, dat bedoelt. Ja. Nee, maar ja, steunt de band ermee dat ze in de Tacos weer mooie muziek uitbrengen kennen.
0: Steun your support locals.
1: Support your local scene.
0: Zo is het. We draaien eerst muziek, jongens. Admoran, yes. Shadows van We Fight Back.

0: Yes, yes. Dead Head, Serpents of Fame en daarvoor Shadows van onze eigen lokale helden Ed Moran.
1: Ja.
0: Heerlijke nummer, nog steeds. Dat is wel een van mijn favorieten eigenlijk.
2: Mooi.
0: Ja. Zit een lekkere groove in. Dat is wel. Ja, hou ik wel van.
2: Zeker.
0: Ja. Nightjes. Foreigner, ken je dat? Een band uit, die besteedt aan al 50 jaar.
2: Oh, Foreigner.
1: Ja, Foreigner.
0: Ja, ja, ja, maar Foreigner. Zo spreekt dat uit.
2: Oké. Okay.
0: Maar die haar VIP-kaarten. Daar is het niet alleen om VIP-kaarten. Ja. Maar daar was de VIP-kaart voor
1: Dynamo.
0: Maar deze kost je een beetje duurder. En dan voor minimaal $1000. Dan krijg je een luxe pakket. Maar nou ja, de gedurende drie songs. Meestal gasten op podium zetten. Een meet and greet. Een eerste klas zitplaats. Gedurende de rest van het concert. Een vernieuwd single met niet eerder uitgebrachte opnames. Een gesigneerd tekstvel. En een proefflesje met Foreigner's eigen backstage bourbon. En nog wat shit, bedoel, meer dan $1000. Ik bedoel, hoeveel verstommen hij.
1: Ja,
0: ja, nee, maar ik snap wel dat bands dat matten. Ik bedoel, want ze verzinnen gewoon een ruk meer aan cd's en aan lp's. Nee. Omdat die hele Spotify-branche gewoon alles overneemt. En dat
2: ja, je
0: snap ik wel.
2: Je zoekt nou net zo buistervol van
0: op. Nee, maar.
2: Als je een Kiss-fan bent bijvoorbeeld, dan is Gene Simmons in Bastille. En dan was ik 2600 euro voor betalen.
0: Ah ja, nou ja, oké. Okay. Nee, maar zo'n soort flauwekul, dat is nou gewoon een hele prutte.
1: Even het verhaal van Klaas toen. Daar heb ik wat er wel net betalen had om Kees daar in New York te zien. Wat er dat uiteindelijk al je wel net kosten had.
2: Ja, maar ja, wist je bent fan, hè? En dan op game en.
0: Ja, nou ja, je had er misschien wel wat voor woorden.
1: Een hobby met geld kosten, zei ze dan. En die had een crossauto die riep er helemaal tot los en plat. En dat kostte me duizenden euro's per jaar.
0: Ja, ja. Elysia, ik hier daar nooit van gehoord. Dat is een melodieuze rockband eigenlijk uit Rotterdam bij me, die stopt er mij. Sinds 2023 besteedt deze band, maar Martijn van der Zeeuwen die voegt zich bij Maanvlinder. Dat hebben wij wel eens, in het verleden hebben we dat al eens een keer eens draaid, hoor.
1: Dat is zo best kennen, joh. Er is zo volle waar we draaien.
0: Ja, nou ja, en de zangeres gaat, Lisbeth Cordia, die gaat werken aan een solo-project. En nou ja, het bestipt gewoon het meer.
1: Nee.
0: Nou ja, ik hier direct nog nooit van gehad, maar ja, dat. Saffel en Nijtjes, minder, verder eigenlijk.
1: Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan.
0: Dat bedoel ik, Marcus, werkt dat in de muziekwereld. Hè?
1: Ja.
0: Dus, dat is even zien. De Lusterplaat, die.
1: Ja, ik hier nog nooit van de hele band yet. Ik denk dat we de drummer al even wel kennen. Die komt wel gauw eens voorbij van die liedse filmpjes op Instagram en Facebook. El Estepario Siberiano. Die vindt dus zit er mee. Een sigaret in de molen en een bak koffie in de hoorn. En met één hoorn drumt er dan een metal nummer.
0: Oh, dat is die Charlie. Ja.
1: Die is de drummer van deze band.
0: Oké, ja, dat is een hele goede drummer. Dan.
1: Dat is een enorme goede drummer. Ja. Dit is een. Ja, het staat je beschreven als progressieve jazz metal.
0: Alternative rock.
1: Ja, het is net. Hut.
0: Nee,
1: maar het is echt lustermuziek.
0: Ja, nou ja, we kent Jern.
1: Beide oorartiesten komen uit de jazzwereld. Dus dat zei het al wat. Ja, daar ben ik virtuozen natuurlijk dan.
0: Ja, tuurlijk. Ja, we kent Jern.
1: Ten einde gebruiker,
0: hopelijk. En Jem Schussen. Dus,
1: ja.
0: Ben je verleden dier ik best trouwens op Dynamo?
2: Ja, okay. ik kom daar eigenlijk elke keer.
1: Ik kom Frank er altijd al jaren wat zien.
0: Cataclysm Action.
2: Ja, nou, dat is echt super vet.
0: Dat is nou de nekker.
1: Dat vind ik geweldig. Die wien meetjes, wie wien eigenlijk nog maar crack ben. En ik kom voor mij eerst Frank al een keer zien. En even later kom ik Rico zien. Wow, dit is geweldig.
2: Ja, echt vet.
0: Maar zullen we mee snel even niet starten? Want dan kijk ik de les het wel noemen zo aan. Ik neem.
1: Ja.
0: Dus eerst The Cost, Not For Me. En daarna Cataclysm, Underneath The Scores.
1: Yes.

0: Ja, ja. Deze beste man, ik kan wel drummen.
1: Ja. Hey? Ja, ik krijg het hoor. Ik noem je voor natuurlijk.
0: Ja.
1: Die keer volle meer, dan was die dat noemde juist.
0: Ja, nee, sowieso. ja, de eerste oren is aan het wachten. Time flies when you're having fun. Flying voorbij. Niks, dat is niks voor horen.
1: Nee, het is nog altijd de beavers in butthead. Hè. Ja.
0: Oh, trouwens, ik zag les naar een foto. 2000 zondje, wie zong augustus. Wie de allereerste opleving van rock radio van Jem vroeger.
1: Rock on Air?
0: Ja.
1: Ja, nou goed, eerst weer Peter de Vries, mij Hendrik Hoekstra. Toen is Gerda Buister bijkwam.
0: Ja. Toen maar is. Dat bijvoorbeeld hier van de eerste aflevering stond erbij.
1: Oeh, ja, dat ken je. Ja, dat zo ken je. Ik ga het net voorbij komen, nou, zullen, ja. Maar ik zie ik
0: aardig minder
1: op mijn Facebook zien.
0: Oh, nee, 2000 zandje of zo heb je dat. Maar ja, leuk. En nou ja, en wij zitten hier nou nog.
1: Wie zit hier nou nog? Ik ben 2000 jongen, of ik weet het niet meer. Dat ik hiermee begonnen ben.
0: Jongen, 2000 jongen.
1: Ja.
0: Maar we krijgen Dead Angel van het album The Ultra Violence Mistress of Pain. Heerlijk nummer.
1: Ja, ik zei, krijg je vraag. Nou ja, hoe vaak houden we Dead Angel ondertussen? Tjonge, want ik ben ongeveer overal.
0: Ja, en bestemmen we vanaf 1982.
1: Maar ze zijn nog altijd een dikke showdown.
0: Ja, en Lamb of God natuurlijk. Contractor.
1: Ja, geweldig.
0: Ja, heerlijk. De 12 uur. Jij moet zo weer.
1: Ja, ben we er wel weer.
0: Tot straks.

0: Lid je hem gaan, vriezen, vriezen, lid je hem gaan.
1: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gurbe en ik lid me gaan.
2: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
1: En als het stikken gaat, hel je het op en maait je het.
2: tdnoord.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord uit Jesternaidjerk.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
2: De Friese Motorfiets!
1: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
3: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
4: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
5: NOF PC, NOF PC, daar kun je wat mee.
4: NOFPC.nl.
3: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
1: Wij hebben haal- en brengservice.
6: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
7: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boeteloon.
8: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Webwinkel Bol heeft ongeveer 20 Eclipse-brillen uit het assortiment verwijderd omdat niet kon worden gegarandeerd dat ze aan de veiligheidseisen voldoen. De webshop zag een sterke toename van aanbieders vanwege de komende zonsverduistering. Eclipse-brillen gelden als persoonlijke beschermingsmiddelen en moeten daarom aan extra verkoopvoorwaarden en documentatie-eisen voldoen. Tijdens de 40ste editie van de jaarlijkse vuurwerkshow in het Spaanse Altea liep het ernstig mis toen een vuurpijl de verkeerde kant op vloog en in het publiek belandde. In totaal raakten 27 mensen gewond, van wie 11 met ernstige brandwonden naar het brandwondencentrum in Alicante zijn overgebracht. In Frankrijk is een onderzoek gestart nadat een 8-jarige jongen in juli tweede graads brandwonden opliep toen een squeezy, een anti-stress speelgoed, in zijn gezicht ontplofte. Het parket onderzoekt mogelijk onopzettelijk letsel. De jongen had een Coolmix Supergel van Smith Stores. De speelgoedketen ziet voorlopig geen reden om het product uit de verkoop te

halen. De Jemenitische Houthi-rebellen hebben in de havenstad Mokka Saoedische troepen en wapendepots aangevallen met ballistische raketten en drones. Bij de aanvallen kwamen volgens bronnen 3 burgers en 8 regeringssoldaten om het leven. Daarnaast raakten 32 mensen gewond. Onder het Saoedische leger vielen geen slachtoffers, dat meldden militaire bronnen. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog met afwisselend wolken en wat zon. De minima liggen rond de 18 graden. De maandagmorgen begint in het noorden en westen bewolkt met lokaal wat regen, terwijl het zuidoosten zonnig blijft. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af met lokaal een lichte bui. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.

0: in here.
1: Wat een sto, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Herberg Voestrum.
4: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
5: herbergvoestrum.nl.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
6: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
7: Een telefoon met een knopsnoer. Ja, die gaan werken.
6: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
8: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
9: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
10: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
11: Interesse? depannenkoektrein.nl.
12: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd verneten gelitten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
13: Trommeester mij in beheining.
14: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
12: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
1: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
15: Ja, echt maatwerk!
16: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
17: SGmaatwerk.nl.
18: Peppe, mag ik echt bij Peppe op de stoel?
19: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
18: Baarsmazitcomfort.nl.
17: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
16: Keukens en kasten op maat.
20: Dit is RTV NOF.

0: Ja, lekker man. Het waren oren heerlijk. Judas Halloween van het magistrale Walls of Jericho. En daarvoor de band Tilgunner uit Engeland. Bij Tilgunner, die is van deze band. Nou ja, die had de naam gebruikt van een noemer van Iron Maiden.
1: Ja.
0: Dus. En dit komt van een nieuwe plaat, Midnight Blitz, zei de noemer ik. Wie de single.
1: Daar gaat het hetzelfde thema een beetje. Ik dan Iron Maiden in hele prutte nummers. Hè. De Tweede Wereldoorlog. En Blitz, dat wie dat die Duitsers
0: ja,
1: wel die bom daar op
0: ja.
1: Engeland
0: smeren. Ja, nee, dat klopt. Dus, maar ja, die show je hem dus ook op Dynamo.
1: Dynamo, ja. Yes. Ja, ja.
0: Nou ja, doorkomst net voor Halloween.
2: Ik kom, nee. Ik heb het liedje er even bijpakt. En om snel te gaan. De eerste dag, de Autos Murder, wil ik alleen zien. Destruction, wil ik alleen zien. De tweede dag, Lamp of God, natuurlijk, wil ik graag zien. Primus, Bleed from Within, wil ik graag zien. Overkill, Fit van Autopsy, vind ik een hartstikke goede band. Ik ben dat als het kist.
0: Ja hoor, ik shoot er nog in van, maar dat is hem net worden.
2: Nee, nou dat is heel erg jammer, want een hartstikke goede band.
0: Ja, nou ja, maar dan speel je gewoon mee goed spul. Ja,
2: zeker.
0: Ja, dan kijk die hele... Dan hakt hij hem in.
1: Doe eerst er net samen.
2: En de laatste die wil graag Testament en zeker Soulfly, Dead Angel. En ja, dat komt altijd nog wel wat leuks voorbij.
0: Ja.
1: Zit er nog leuks tussen, inderdaad. En, ja.
0: Daar komt de doosheid is niet eens wat voor Halloween, maar die is er nooit jongen.
1: Halloween ga ik me nooit jongen. De rest van de bands die ik even, die goed wat eerder ken, die hier ik als jongen.
0: Ja, nou ja. Maar zei je dat toch altijd. En het is altijd toch een feestje. Ons kent ons en een beetje netwerken. En
1: zal, ja, netwerken vooral.
0: En dit hier een hele prutte stickerje.
1: Ja. Stickers op Stonehenge. En ja. Daar heb ik nog een beetje op een hekje van. Ja, gelukkig, daar zit je net even iets in line-up zoals op Stonehenge. Maar ik op Into the Grave dat er op beiden stien bent die er helemaal niet... Of bent, maar een act die er helemaal niks te zien
0: is. Nee, waarop? Nee, nou ja. De hoeven ze hebben het onfoute meisje. Ik bedoel, dat heb je toen in de uitzending als ik wil zijn van...
1: Ja,
0: er waren twee bands die mij toen heel erg zin voelden. Wie Carnivore, daar had je hem nog mee spelen. Ja. Dat wie zat tegen slecht waren. Hij wie net goed bestemd en het kwam gewoon het oor te min bij mij. Hè.
2: Ja.
0: En,
2: ja, maar ja, die man had ik nog een hele grote seconde om te vullen, hè? Maar als toen Peter Steele in film.
0: Ja, nee, maar.
2: Maar dan heeft hij zelf ook wel hartstikke groot.
0: Ja, hoor.
1: Ja, joh. Ik krijg dat onder
0: de ja, maar ja.
2: Ik heb wel met hem praat, maar hij is wel groter dan ik ben.
0: Maar de kist wel.
1: Maar
0: hij die gewoon. Hij probeerde gewoon hier in United One. En
2: ja.
0: dan had ik vast zoiets van. Nee,
1: ja, ik kwam uiterlijk inderdaad. Heb misschien het Peter Steele in United One.
0: Nou ja.
2: Die drummer is vol hartstikke goed en hartstikke aardig. En die drummer had ik een creator drumt, hè?
0: Oh, nou ja. Dat weet ik dan maar. Oké. Okay. Ja. Nou ja. Clear. Maar het voelt mij gewoon al.
2: Zeker. Dat kan.
0: Dat kan.
2: Ja.
0: En die DJ die daar dus.
1: Ja, die hier
0: uit Canada bij.
1: Hier helemaal niks te zien.
0: Nou ja, ik hier eigenlijk hoopje, want zien toen eigenlijk een heel erg probleem met geloof toen. Nou, ik hier eigenlijk hoop nou jongen, dat ze gewoon helemaal niet optreden. Maar. Nou ja.
2: Hij ja, was bezig dat altijd, hè?
1: Het wie nou even inderdaad, die twee podiums, die ook een ander. En dat kan het over de NPA. Ik weet net of dat per se een verbetering is.
0: Nee. Nou ja, begin even verder, my deur.
3: De dikke prima schijf.
1: Thank you.
0: Hey, wie let you? Dat zei het zelf ook. Ik ging de hele media al zitten poesen. Wat? Hier blijft zelf al een noemerke. Ik denk, nou, als er een net app, nou ja, dan hiek dus fit voor een autopsie. Hiek er dan inzet. Maar,
1: om een oude
0: schijf, hij kan mij Rammstein op.
1: Rammelstein,
0: het noemer Engel van het
1: album Steen
0: zoekt. En daarna een band die ik op Dynamo staat, Amorphis.
1: Ah, ja.
0: Die komt bij die way.
1: Ja.
0: De
1: ja.
0: Bee.
1: Melodieuze death metal uit Finland.
0: Dus, nou ja. En letter komt Finland weer voorbij. Maar, Safi, ben we net. We gaan eerst even...
1: Dat
0: nee, Henkie, zien clip.
1: Ja, hey Henk, dankjewel.
0: Henk, dankjewel hè.

0: Ja, ja, de B van Amorphis. Lekker, Marcus.
1: Ja, ja, ja, ja. Hey, weer wel wat uitziek. Maar dit is weer aan bijdrage wel wat nieuws. Ja, vrede jongen, redelijk betieren bij jongen al, maar...
0: Oké. Okay.
1: Meer dan een oerzacht al, maar kleren, dan ben je ook nog vrij nuchter. He?
0: Ja, dat... Ja, en dan... Oh, dan toons is het die pre-party dan.
1: Dan is die pre-party met...
0: Left to Die.
1: Left to Die, Neckbreaker.
0: Neckbreaker.
1: En nog iets. En dat is ik net in het stadion, maar dat is...
0: In de Dynamo zelf, denk
1: ik. Ja. Katharina Plein of zoiets heet dat.
2: Oh, is het nou boeten?
1: Oh. Wie wil boeten door,
2: oké.
0: Okay. Nou ja.
1: Maar wel bij de originele Dynamo, he, ja. De
2: ja,
1: zaal in Eindhoven.
2: Ja.
0: Nou, Left to Die, dat is wel vet.
2: Zeker.
0: Ik bedoel, er zijn hele oude deathnummers, hè.
1: Ja.
0: My Cam Lee van Massacre nog op zang. Zang oude Benny-nummers.
1: Zo die haast nog hier en daar versturen, maar dan dacht ik van... Nee, 2 weken geleden haast toen dat nummer Mantas nog draait.
0: Ja,
1: van,
0: nou ja, maar dat hier ik wel ken. Ja, ik bedoel, het is Dynamo.
1: Ja,
0: he,
1: goed, dat is een pre-party. Maar ik leer haast toen een weekend ticket haast, dan kist daar gewoon heen.
0: Zijn we even verder, want beetje met de tieten zelf. We krijgen nou aan sowieso een band die net op Dynamo stiert.
1: We krijgen nou waarschijnlijk iets van Eddie.
0: Ja. Eddie Metal Heart, Eddie Metal Heart. Eddie Metal Heart. En Eddie, die, we zijn savant, die komt mijn band zo'n.
1: Ja.
0: Noord-Vierra.
1: Dit net inken, maar wat wel geniaal is.
0: Silun Violinen.
1: Alsjeblieft, dat klinkt...
0: aardig vins.
1: Ja,
0: dus, ja, het is black metal, het is heel rauw en energiek en het is modelieus en heel opzwepend rauwe zang. Dus het is gewoon voor de echte pure black metal liefhebber is dit gewoon de ideale band. We draaien het nummer Ushikuria. Ik had het net op oefend. Mailma van het album. Nou, ik breng me de bagger naar.
2: Ik ging vast door de D, denk ik, mijn black metal.
0: Ja, fast.
2: Ja.
0: Al je zwart-wit getwint.
1: Ik zal wel net over één hoorn te zakken.
2: Gelukkig niet.
0: De Seventh Seal, de band A Future Made of Ash. Het is een
1: project.
0: Het is een project, maar dat speelt het echt op Dynamo?
1: Nee.
0: Oh nee, want ik vond het al vreemd, want ik hier het dus even opzag, want de Stienek hem geen optreden
1: ze. Ze zit mooi aan de grote tafel daar, maar Nieke voelde het.
0: Oh oké, okay. Nou ja, het is de producer Thorsten Sauerbrei.
1: Ja.
0: En het is, hij liet zich heel erg inspireren door bands als Dimmu Borgir bijvoorbeeld. Ja, en,
1: Cradle of Filth.
0: Cradle of Filth, het is heel bombastisch en modulieuze. Ja. Wij hadden er al eens een keer een nummer van draaid. Of tenminste, ik voor mij helemaal, toen...
1: Okay.
0: Het begint het hier. Ja, toen hing ik echt een nieuwe single uit, want hij brengt eigenlijk alleen maar wat singles uit en wat
1: EP's. Ja, dat klopt. Klopt. Nou, dat is, ik heb hier het even bekomen showen op.
0: Ja.
1: Hier van de sociale kanaal. En ze zei van, kist hoe dat? Nou ja, ik ken het net, maar ik luister het even. En,
0: ja, nou ja, dan draaien we het even.
1: Zo stuur ik het hier dan echt aan.
0: Zo is het. Begint Jern. Eerst Eddie band. Ik spreek het net wel. Eddie, jongen, bedankt.
1: Dankjewel, Eddie.

0: Ja, ja, de Seventh Seal van een Future Mate Ash. En daarvoor Eddie's.
1: Ja, onuitspraakbaar.
0: Ja. We gaan nou even een liedje concertagenda. De Iduna, 22 augustus, Cryptosis en Death Moth. Dat wordt een hele vette.
1: Dat wordt leuk.
0: Ja, dan ben ik er net. Dus. Dat zit heel erg zoos. 4 september, ik in Iduna, Samael en Dravig. Dat is echt heel vet.
1: Echt leuk.
0: Ja. De Neushoorn, vrijdag 11 september, hardcore vrijdag. En de zondag 13 september, dan komt het Japanse Sai, Black Metal en Devil Master. De Black Horizons, die had zaterdag 5 september in de Mukkes, Warhammer, Bloed en Helleforst. En waas die 9 september, dan komt Atomic Aggressor, Ecto Void en Blade Crusher. Dat is echt in de Mukkes.
1: Blade Crusher is echt vet.
0: Ja, zeker weten. De festivaltjes. 22 augustus in Oostbuurt. Dan hebben we Warpik treffen mij. Onder andere Sinners en Wieke Rox. 28 en 29 augustus. Metallica. Metallicamp. Nou ja, daar speel je onder andere Admoran en Deadhead. Het is in Ommen.
2: Ommen in Kaluna.
0: Ja.
1: Oh, een metal café, ja.
2: Ja.
0: Ja, nou ja, en daar zit er dus een prijswagen onverwoon. Nou ja, maar daar komt nog wel een filmpje van. Die komt wel goed. Ik stuur hem, stuur het filmpje dan eerst wel even naar Dijta. Zien als het hem even goed keurt, dan.
2: Zeker.
0: Ja? Nee, maar staat op het dan. En dan.
2: Ja, top. Ja.
0: Komt goed. 5 september, Metal Yard. Dat is in Emmer Compascum met de bands Nefarious, Anomic en Massive Assault en nog veel meer. Maar de haast 5 september ook Occultfest in Hogeveen. Mijn onderoren, Mijn Hart. Dat is van Alexander van Leeuwen van Sad Whisperings.
2: Ja.
0: En Novelization. Nou, die band die timmert beladen gewoon erbij. De hinder niet zo zoer. En Ophera. En Grindfuckers. En nou ja, nog veel meer. Dat zijn de concertjes. Hoeveel tijd hebben we nog?
1: 14 minuten en 20 seconden.
0: Nou ja, ik ga hier nog zo'n zingen. Nou ja, net zo volle meer. Nou ja, dan maak je eraan zo gewoon even een blokje van draaien van. Dan hebben
1: we de plaat,
0: de plaat van de maand. Dat is Right Now Lightning. Nou, de best wel. Dat vind ik wel vet. Dacht ik dat de plaat van de maand werd. Is kom bijna elke keer een doos.
2: Zeker.
1: Nee, want, wat de keuze betreft. Daar hebben we niks minder. Net slecht.
0: Nee, absoluut, maar net, soms haast een plaat beter. En denk je van, nou ja, dit wordt het toch.
1: Dit wordt hem toch, ja. Gewoon echt een hele, ja. Zeker, maar zeker dat ze het de beste plaat van Metallica vinden.
0: Ja, nou ja, dat weet ik net. Bestoot er mee eens.
2: Zo is het lastig.
0: Ja.
2: Het hing bij mij tussen, denk ik, Master of Puppets en Injustice for All. Maar dat is krijg wat mijn zin is.
0: Ja, nou ja. Dat is eigenlijk extra. Daarna Testament.
2: Heerlijk.
0: Souls of Black.
1: Ja. Een heel oude.
0: Dat album is vet, maar dat noemer is gewoon eigenlijk vet.
2: Ah, maar Testament is sowieso een vette band.
0: Ja.
2: En echt de zin op Dynamo.
0: Ja, echt de zin op Dynamo. En ik vind het sowieso dat die gewoon net tussen de Big Four staan. Entrex die er ook wel uit kennen en Testament die er gewoon iemand.
1: Ja, maar dat kist Exodus van Death Angel, dat kist.
0: Ja, dat kist.
2: Ja, Exodus.
1: Ja.
2: Ja. Ja, de Big Four, dat is eigenlijk wat bullshit.
1: Het is eigenlijk meer dan Big. Ja, zoiets.
2: En,
0: nou ja. Daarna nog een stukje death metal. Nick Roth uit Amerika, waar die speelt ook op Dynamo.
1: Yes.
0: Stench of Decay draaien we even. Nou ja, en dan ben we er oren weken wel weer. Dan hak ik een beetje een Noorse special. Want ik in de weken daarop zit ik in Noorwegen naar het festival Hellbotten. En daar speel je hele vette bands. En daar draai ik sowieso oren weken even wat van.
1: Wow.
0: En Jen, bedankt.
1: Ja, ik wil zeker bedankt af. Dat ik weer even welkom mocht in mijn eigen bandje.
0: Kom ze
1: Ja, ja.
0: Oké, Frank, kijk weer. Kom ze wel eens.
2: Zeker.
0: Nou, helemaal geleerd. Ik zou zeggen, tot oren weekend.
1: Jongens, meid je ervan.
0: Ahoy.
1: Ahoy.

0: that does it. Screw you guys, I'm going home.
1: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
2: En van speelgoed.

0: zes dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
1: Max Voordeel, in Den Wald.
2: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Alles voor in en bij het zwembad.
1: Max Voordeel in Den Wald.
3: Haast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
4: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
3: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
4: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor, makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
5: WOQS.nl.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
5: WOQS.nl.
3: Oh, 11:30.
8: Hocus pocus. Time for focus.
9: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
10: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for Focus, met de 4 in het midden.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de vier in het midden.
2: Let him gain, friezen, friezen, let him gain.
3: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine. Ik ben Gerben en ik let me gain.
4: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
3: En als het stikken git, hellen ze het op en maaien ze het.
4: tdnoord.nl
5: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
6: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
5: nofpc.nl.
3: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
4: TD Noord, uit Jesternaidscherk.
7: Wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
8: Dat is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl
9: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op Njoggen Oeren.
10: TV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boedeloon.
11: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. De 29-jarige renster van FDJ United Suez verdedigde in de slotrit rond Nice met succes haar gele trui. Vollering won de Tour eerder in 2023 en werd tweede in 2024 en 2025. Dit jaar won ze ook de Giro d'Italia, de Ronde van Vlaanderen, de Waalse Pijl en Luik-Pastenaken-Luik. Na 18 maanden onderhandelen hebben Rusland en Syrië een akkoord bereikt over de Russische militaire basis in Syrië. De luchtbasis bij Latakia en de marinebasis in Tartu worden omgebouwd tot gezamenlijke trainingscentra. Civiele faciliteiten gaan naar Syrisch beheer. De transitie moet binnen 3 maanden worden voltooid. Webwinkel Bol heeft ongeveer 20 Eclipse-brillen uit het assortiment verwijderd omdat niet kon worden gegarandeerd dat ze aan de veiligheidseisen voldoen. De webshop zag een sterke toename van aanbieders vanwege de komende zonsverduistering. Eclipse-brillen gelden als persoonlijke beschermingsmiddelen en moeten daarom aan extra verkoopvoorwaarden en documentatie-eisen voldoen. Tijdens de 40ste editie van de jaarlijkse vuurwerkshow in het Spaanse Altea liep het ernstig mis toen een vuurpijl de verkeerde

0: de kant op vloog en in het publiek belandde. In totaal raakten 27 mensen gewond, van wie 11 met ernstige brandwonden naar het brandwondencentrum in Alicante zijn overgebracht. En tot zover het nieuws.
1: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedreuw. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
2: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
3: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
4: Bakken? Zullen we even op een stoel?
5: Baasma zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
4: Baasmazitcomfort.nl.
6: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.

0: Good evening.
1: Who's there?
2: Oh, it's me again.
3: Met de voet tussen de deur.
4: The boss jack.
3: Martin
4: boss
3: van der Velde.
4: Play more music.
5: Goedenavond.
6: Ja, het is weer zondagavond. En dan weet u het. Zo tussen de klok van 9 en 10 uur. Dan rijden ze weer een klein uurtje lang. De grijze wijze, de oude taai, het plaatje uit de vergetelheid. Die wij weer even boven de tafel toveren. Ja, in de meeste gevallen de laatste tijd heb ik een beetje een item. Dit keer vond ik iets in de trant van hart. En dan bedoel ik hart met een T. Dus niet met een D, want hart met een D, dan zou je zeggen van, ja, iets is hard als een bikkel. Maar als je het over een hart hebt, ja, dan hebben we het natuurlijk over die pompen in ons lichaam. En dan kan dat ook van toepassing zijn, zoals dat

0: Dat is in mijn hart en in mijn ziel. Je ziel, ja, die heeft ons wel wat te verduren.
1: Here's more truly wonderful solid gold. Remember.
0: Ja, nemen we dat geval met Rob de Nijs.

0: Heel lang en hard.
1: Turn on the music.
0: Ze zeggen wel eens, de een heeft een klein hartje en de ander heeft een groot hart. Een groot hart wil wel zeggen dat het dus heel erg toegankelijk is en wordt de rest om hun heen een too much heart. Maar dan met de subtitel natuurlijk in het Spaans. Demasiado corazón. Dit is Willy DeVille.

Heb je altijd wel een plaatsje over voor iemand in je hart natuurlijk. Een plekje in je hart, oftewel zo in het Frans. Het hartverscheurende verhaal. Gaat dus eigenlijk niet. Goed, van Patricia Lavila.

Misschien onderhand tijd voor een hartig hapje. Of iets dergelijks. Misschien iets van bloedworst. Nou, dat doe ik. Een beetje gek natuurlijk. Gaan rijden van Matsie de Dijk. Naar de Stones.

Het bloedende hart van de formatie De Dijk. Ja, het bloedend of het misschien jankend hart. Oftewel, laat het zoals we kennen van Imca Marina. Was mijn hart niet weinen.

0: Imka Marina, ja, onderhand ook al niet meer een van de jongsten. Maar ze is er nog steeds en ze treedt ook nog regelmatig op. En wat doet ze al niet? Jazz, Go Blue. Iedere donderdagavond tussen de klok van 7 en 8 uur. Jazz met internationale en nationale artiesten. Presentatie
1: Martin van der Velde.
0: Music Radio. Ja, Curbless C. Dat is ook weer zo'n plaatwerkje uit de voltooid verleden tijd. Een hit in de tijd voor Petula Clark. Ja, dat is dan natuurlijk een hart wat op een gegeven moment wel opdonderd heeft gehad. Curbless C.

ja, hartekreten in alle talen, ofwel bijna alle talen, zullen we maar zeggen. Music. We hebben nog wel iets over in het Spaans. En dat komt voor rekening van de Texas Tornadoes. En bedankt met je handje. Adios, mi corazón.

0: Adios, mi corazón.
1: Una canción de España. Dat was het succes voor de Texas Tornadoes met onder andere Archie Meyers. En niet vergeten Doc Sam. Ja, veel te laat, maar het is er weer ons instrumentaaltje. Het orkest van Prairie Faith en Delicado.

dat is wat weinig dan weer onze geluiden van ons instrumentaaltje. Het orkest van Percy Face. Een delicaat houdt. Dat was een delicaat onderwerp natuurlijk wat we hadden. Zo je dit eerste half uur. Het hart. Heb het hart in, zeggen wij wel eens. We hebben het hart om te gaan draaien. Wederom de nieuwe binnenkomers in onze speciale uitvoering van de Muziek Express Top 50. Want die weten, daar zijn ze weer. Maar nu, uit de maand augustus, te beginnen op nummer 48. Dan vinden wij die groep uit Engeland met die onaansprekelijke namen natuurlijk. We proberen gewoon Davey, Dozy, Mickey, Mick en Ditch. Programma Hideaway.

0: Even die Dozy, Bicky, Mick en Titch en Hideaway. En er zouden nog veel iets volgen we deze groep eigenlijk al. Want dat was op nummer 48, de een van de nieuwe binnenkomers in de maand augustus van de Muziek Express Top 50.
1: Zomerradio.
0: We gaan door naar nummer 46, The Four Seasons. Doet een beetje klassiek aan. Heet gewoon Opus 17. Well, don't you worry about me.

0: Hey, zorg even voor de dag van morgen, zeggen we dan bij deze. Don't you worry about me. Dat was Opus 17. En hij stond op nummer 46 nu binnen voor de The Four Seasons.
1: This is the music that you love.
0: En dan gaan we twee plaatsjes omhoog. Dan komen we terecht bij duo Sunny en Cher. Of zij het lang blijven, weet het niet. Nummer genaamd Have I Stayed Too Long.

Hij begon als Cisro en Cleo. En hij maakte dit met hun namen genaamd Sunny en Cher. Alhoewel dit niet hun allergrootste was. Nummer 45. Music Radio. Plaatsje hoger, The Mercies. Ja, maar ook op naar de zonde, zeg maar.

0: The Mercies and Sorrow op nummer 44. En dat waren zo, die is de vier die hier nu binnenkomen in onze speciale aflevering van de Muziek Express Top 50. Het is weer helemaal gebeurd, maar niet getreurd. Morgenavond ben ik er weer. Wat draaien we nu?
1: Zomerradio.
0: 1976. Graag tot morgenavond. Voor reacties op dit programma kunt u mailen naar martin.vandervelde@rtvnof.nl.

0: je me nou?
1: It's getting hot in here.
2: Wat een stoel, jong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
2: Oh?
1: Ja, van het gas.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in...

0: Levert, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Voor T-Box.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen vier weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Oh, 11:30.
4: Hocus pocus. Time for focus.
5: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
6: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de vier in het midden.
7: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de vier in het midden.
8: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
9: en Opel.
10: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
8: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
11: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
12: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
11: NOFPC.nl.
8: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
9: in Ford
13: en Opel.
14: Wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
15: Dan is misschien tijd voor een pitstop. Playerstop bedoel ik. Bij de Playerts in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Playerts. www.deplayerts.nl.
16: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, tsien oeren.
17: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
18: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Zuid-Spanje woedt een grote natuurbrand die zich inmiddels heeft uitgebreid over ongeveer 8000 hectare. Door de harde wind en kurkdroge begroeiing breidt het vuur zich snel uit. Zeker 467 mensen zijn geëvacueerd. Het rotsachtige en moeilijk begaanbare terrein maakt de bluswerkzaamheden extra lastig. Vakantiegangers die via platforms zoals Booking of Airbnb een verblijf boeken, verdienen betere bescherming tegen spookadressen. Men stelt dat deze bedrijven voldoende winst maken om effectiever op te treden tegen nepaccommodaties die helemaal niet blijken te bestaan. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. De 29-jarige renster van FDJ United Suez verdedigde in de slotrit rond Nice met succes haar gele trui. Vollering won de Tour eerder in 2023 en werd tweede in 2024 en 2025. Dit jaar won ze ook de Giro d'Italia, de Ronde van Vlaanderen, de Waalse Pijl en Luik Pastenaken-Luik. Na 18 maanden onderhandelen hebben Rusland en Syrië een akkoord bereikt over de Russische militaire basis in Syrië. De luchtbasis bij Latakia en de marinebasis in Tartu worden omgebouwd tot gezamenlijke trainingscentra. Civiele faciliteiten gaan naar Syrisch beheer. De transitie moet binnen 3 maanden worden voltooid.
19: En tot zover het nieuws.
20: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
21: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
20: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
22: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
23: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
22: baarsmazitcomfort.nl.
17: Dit is RTV NOF.
24: My No New Age.

Goedenavond, beste luisteraars. Welkom in het programma New Age, Nieuwe Tijdse Muziek bij RTV NOF Studio Burgum. En we zitten nu op 9 augustus in aflevering 1590. Welkom. En we gaan van start met een nummer getiteld Air of Live. En het is van Kuna Sangan.

Ja, ik denk dat u het al wel hoorde. Dat waren allemaal klankschalen. Toch wel bijzonder om daar naar te luisteren. Ook wel rustgevend. En dat wordt ook wel bij sessies gebruikt, natuurlijk, dit. We gaan verder met iets wat ik niet weet wie het gemaakt heeft. Maar het is getiteld Dankar Dervish. En ik kan het echt niet goed vertalen, maar in ieder geval, we gaan gewoon luisteren.

Ja, u hoort wel, in het programma gebruik ik ook wel eens bijzondere muziek, zou ik zo zeggen. En ik weet ook niet wie dat gemaakt heeft. Maar het volgende nummer, dat weet ik ook niet wie het gemaakt heeft. Maar de titel is Deep Peace. Dus ja, eigenlijk heel erg vrede. Maar ja, dat hebben we op dit moment nog niet.

Ja, en dit was Deep Peace. En ja, ik weet niet wie het gemaakt heeft, zei ik al. En ja, ik wou eigenlijk ook eventjes vertellen van dat u zou kunnen reageren op programma's. Ik kan altijd naar een e-mail. newage@nof.nl. En we gaan verder met een nummer van Vangelis. Ja, dat weet ik. Die dat gemaakt heeft. Het is een album Greatest Hits. Ja, Vangelis heeft natuurlijk vele hits gemaakt. En ik heb nu gekozen voor track 13. En dat is een ballade. Ballad.

Ja, van Cellus met een nummer ballad, oftewel een ballade. En dat staat op een album Greatest Hits en daarvan track 13. U luistert trouwens nog steeds naar het programma Nieuwe Aids, Nieuwe Tijdse Muziek bij RTV NOF Studio Burgum. En we gaan nog een keer naar Van Cellus, maar nu samen met John Anderson. En het album is Short Stories, dus korte verhalen. Track 3, I Hear You Know.

We luisterden naar John Vangelis, oftewel John Anderson. En toch wel hele leuke muziek, een beetje uptempo ten opzichte van wat we eerder in deze uur hebben gehoord. We gaan naar Shawky Rod. En het nummer is In the Chamber, oftewel In de Kamer.

En zo hoorde u Shawky Rot net in de chamber, oftewel in de kamer. Ik neem niet aan dat het in de Tweede Kamer is in Den Haag, maar gewoon in een kamer. We gaan verder met een nummer van Simon Cooper en die titel is Sharing.

En dit was Simon Cooper met Sharing. En we gaan verder met een nummer van Comer Edwin Evans. En dat is Still Chairs.

Ja, en zo luister u naar een nummer Still Chairs. Ja, oftewel stille stoelen, zou je het kunnen vertalen. Conor Edwin Evans is de maker daarvan. En ja, we gaan naar het laatste nummer voor het nieuws van 11 uur. En heb ik gekozen voor Daniela Garella met een nummer Back Shepherds.

En dan hoort u nog een stukje tune voordat het nieuws van 11 uur, met de reclame vooraf uiteraard. En ik zou zeggen, blijf luisteren, want straks na het nieuws van 11 uur, dan ben ik er weer.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Door Deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
2: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
3: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
4: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boedeloon.
5: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Oman zegt zich in te spannen om de milieuschade te beperken rond de lekkende olietanker Caroline Bezengi voor de Zuidkust. Het schip strandde in juni vermoedelijk na een explosie of doordat het op een mijn is gevaren. De tanker behoort tot de Russische schaduwvloot en staat onder EU-sancties. Greenpeace schat in dat de olievlek inmiddels zo'n 600 vierkante kilometer beslaat. De Verenigde Staten hebben in juli geen enkel vat olie uit Saoedi-Arabië geïmporteerd. Volgens Bloomberg kwam dat door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. Het is voor het eerst sinds 1985 dat de import een volledige maand op nul stond. Raffinaderijen weken uit naar alternatieven, waaronder Venezolaanse olie, waarvan circa 600.000 vaten werden ingevoerd. President Zelensky brengt zaterdag voor het eerst als president een bezoek aan Servië. Hij ontmoet daar president Aleksandar Vučić. Servië heeft historische banden met Rusland, veroordeelde de aanval op Oekraïne wel bij de VN, maar voerde geen sancties in. Het land leverde sinds 2022 wel tientallen miljoenen euro's aan Oekraïne, maar uitsluitend in niet-militaire goederen. In Siberië lekte de afgelopen jaren steeds meer methaan uit de ontdooiende permafrost. Volgens nieuw onderzoek in Science is de zomerse uitstoot tussen 2010 en 2023 verdubbeld. Door opwarming wordt de bodem natter of juist droger en ontstaan omstandigheden waarin bacteriën meer methaan produceren. En tot zover het nieuws.
4: Dit is RTV NOF.
6: My No New Age.

Ja, welkom terug in het programma, aflevering 1590. En we gaan natuurlijk beginnen met een track van het album Leo. En dat is van Medwin Goodall, die heeft dat gemaakt. En de titel is The Moon and You.

zo hoorde u van het album Leo, track 5, Moon and You. Ik heb nog een karakteromschrijving. Leeuwen zijn grootmoedig, vrijgevig, creatief, goede organisatoren met ruime opvattingen en een goed gevoel voor show en drama. Ze kunnen echter ook dogmatisch, hoogdravend en machtsbelust zijn. Nou, sta er maar aan. Dan heb ik nog een sterrenomschrijving van de komende week. 11 augustus, tijdens ochtendschemering rond 5:30 staat de zeer smalle maansikkel laag boven de oost-noordoostelijke horizon. Als je een compleet vrij zicht hebt, kun je proberen om links onder de maan, dus nog lager aan de hemel, de planeet Mercurius te ontwaren. Gebruik eventueel een verrekijker om hem te vinden. 12 augustus, nieuwe maan, 19:36. Uiterste westen van IJsland en het noorden van Spanje is aan het eind van de dag een totale zonsverduistering zichtbaar. In Nederland gaat het om een gedeeltelijke eclips. Die duurt van 19:16 tot 21:03. Tijdens het maximum om 20:11 wordt 90% van de middellijn van de zon bedekt door de maan. De tijdstippen gelden strikt genomen voor Utrecht. Elders in Nederland kunnen ze een paar minuten afwijken. Zie ook het hoofdstuk uitgelicht. Vandaag is ook het maximum van de Perseiden, de bekendste meteorenzwerm van het jaar. Omdat er geen storend maanlicht is, zijn de waarnemingsomstandigheden ideaal. En dat hoofdstuk uitgelicht, dat heb ik hier niet voor me, dus dat kan ik je ook niet vertellen. Dan 15 augustus. De planeet Venus bereikt vandaag de grootste schijnbare afstand ten oosten van de zon. Venus is daardoor al enkele weken lang goed zichtbaar, als een heldere avondster. 16 augustus. Tijdens de avondschemering is laag aan de hemel een mooie samenstand zichtbaar van de maan en de planeet Venus. Kijk rond 21:30 en zorg voor een vrij zicht op de west-zuidwestelijke horizon. En tot zover de sterreninformatie van de komende week. En we gaan dan naar het eerste tussennummer luisteren. En dat is van Alberto Grollo. En de titel is Green Sea. En het staat op een album Aura Magic, track 5.

En zo hoort u van Alberto Grollo van het album Aura Magic het nummer Green Sea. En we gaan naar het volgende track van het album Leo, track 6 is dat, Summerland getiteld. Madeline Koedel is de maker van dit alles. En ik heb hier nog een paar voorbeelden van mensen die in de teken Leo zijn geboren. En dat is Leonard Huizinga, Claude Debussy, dat is een componist, Fidel Castro, kennen we allemaal, Mata Hari, Alfred Hitchcock, kennen we ook, Prinses Irene, Napoleon de Eerste, Hans van Mierlo, Aldous Huxley, Carl Gustav Jung, Jacqueline Kennedy, Remco Kampert. Nou, en dat zijn dus wat mensen die geboren zijn in het teken Leo. En we gaan naar het track 6 van het album Leo en dat is Summerland.

En dit was track 6 van Up Almond Leo. En de titel daarvan was Summerland van Edwin Courol. En trouwens, u luistert nog steeds naar het programma New Age, Nieuwe Tijdse Muziek bij RTV NOS Studio Purgham, aflevering 1590. En we gaan verder natuurlijk met een nummer van Gingko Garden. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar de titel is Sacred Call.

Ja, zo hoorde nu een bijzonder nummer, Sacred Call, dat is van Ginkgo Paarden. We gaan naar Rojas, ja, dat is een Spanjaard, dus dat, daar staat een J, maar dat spreek je uit als een G, Rojas. En de titel van het nummer is Amor es Tierra. En als je dat dus naar het Engels vertaalt, dan is het Love is Earth. En de liefde voor de aarde in het Nederlands. En we gaan gewoon luisteren naar Rojas met zijn Amor es Tierra.

En zo luisteren we naar het nummer Amor es Tierra, oftewel Love is Earth, van Rojas. We gaan naar een nummer en daar heb ik van gekeken van wie dat gemaakt heeft, maar er staat dus een naam Tantrika. En ik heb even gezocht. Tantrika beschrijft eigenlijk een spirituele stroming, yoga of meditatietechniek en niet over een specifiek persoon met die naam. Dus we gaan daar gewoon vanuit en we gaan dus luisteren naar Awakening Kundalini.

En zo hoort u Awakening Kundalini. En inderdaad zou je kunnen zeggen, het is een soort muziek wat je zou kunnen gebruiken bij meditatie enzovoort. We gaan naar Mike Rowland, een album Golden Selection, track 2. En daar staat een nummer, A Gentle Message of Hope. Nou, die hebben we natuurlijk. We hopen dat het op een gegeven moment ook weer wat meer vrede wordt op deze aarde.

Ja, dit nummer dat heb ik wel meer gedraaid en het is toch wel heel mooi. A Gentle Message of Hope en dat is van Mike Rowland. En ja, ik zei al van we hopen dat er natuurlijk in de toekomst wat meer vrede komt. En daar zijn we allemaal wel een beetje aan toe, denk ik. En we gaan naar het laatste nummer en dat is van ja, Nawang Kegog. Ja, ik weet niet waar dat vandaan komt, maar het album is Diamonds Collection, track 12, Kindness as the Key.

En zo zijn we alweer aan het eind van dit uur gekomen. Het is bijna 12 uur. En dat betekent dat we dus straks de volgende dag hebben. Maar we hebben nu geluisterd naar Kindness is the Key. En dat is van Alban Diamond Collection. Ik bedank u voor het luisteren naar deze uitzending. En ik hoop dat u daarvan hebt genoten. Mijn naam is Kees Hardemaker en ik zou zeggen tot de volgende week. En voor straks natuurlijk lekker slapen en lekker dromen. En tot de volgende week.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de

afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Bij nieuwe Houthi-aanvallen op de jemenitische havenstad Mokka zijn zeker 7 mensen omgekomen en 15 gewond geraakt. Raket- en droneaanvallen beschadigden onder meer havengebouwen en voedselvoorraden. Ook een raffinaderij in de Saoedische stad Jizan werd getroffen, maar daar vielen geen slachtoffers. De spanningen in de regio lopen al geruime tijd op. Vanaf woensdag wordt het flink warmer in Nederland met donderdag en vrijdag temperaturen boven de 30 graden. In het zuiden kan het oplopen tot 36 graden, mogelijk de 5e hittegolf van het jaar. Het neerslagtekort in het westen bedraagt 400 mm. De zonsverduistering van woensdagavond is door weinig bewolking waarschijnlijk goed zichtbaar. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de straat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima rond 18 graden. Morgen neemt in het noorden en westen de bewolking toe met lokaal wat regen. Het zuidoosten blijft zonnig. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een lichte bui in het noordoosten. Morgen lopen de temperaturen op tot 28 graden. En tot zover het nieuws.